0: Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
1: Het is Bianca Daming van de ANWB.

0: Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO.
2: I like that.
1: Wij zijn DNO.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. En tot zover het nieuws. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB.

bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het RVBO-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. En tot zover het nieuws.
2: In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB.

de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteit in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien dit grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
2: Het is Bianca Daming van de ANWB.

0: Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it. Hey.

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteit in de ruimte snel op te schalen. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten. Tot slot het weer. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteit in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien het grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Beel heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Beel pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
2: Bianca Daming van de ANWB.

0: A24 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, partijen...

0: uitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Het is nieuw, maar het geurt als vanouds. Douwe Egberts Roodmerk Koffie, nu ook vacuümverpakt. Kant en klaar gemalen voor uw snelfilter. Nieuw Roodmerk Vacuüm van Douwe Egberts.
2: This program is human made.
0: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: Het Muziekmuseum. The Music.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 38. En dat is de week waarin op 14 september 1983 zangeres Amy Winehouse wordt geboren. Legendarische zangeres, zeker. Ze overlijdt op 23 juli 2011 in haar huis in Londen. Ze is maar 27 jaar geworden. En de muziek die we nu hoorden is van Elvis Presley. Op 16 september 1963 is de laatste draaidag van Viva Las Vegas. In deze bioscoopfilm speelt Elvis Presley de rol van Lucky Jackson. En Margaret is zijn vriendin in de film, Rusty Martin. De twee kunnen het ook privé goed met elkaar vinden. Het gerucht gaat dat zij een verhouding hebben. Tot zijn dood in 1977 zijn Elvis Presley en Anne Margaret bevriend geweest. Viva Las Vegas gaat op 20 april 1964 in première. En vanaf 17 juni dat jaar is de film in heel Amerika te zien. Er komt geen soundtrack-album, maar slechts een single en een EP met 4 nummers erop. Pas in 2010 verschijnt er een CD met alle liedjes uit de film. Wij luisterden naar If You Think I Don't Need You van de originele EP uit 1964. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van de meest bekende en best verkochte Nederlandse punkband. Wat was dat dan? Ja, ze bestaan niet meer. En dadelijk ook nog muziek uit een Amerikaanse politieserie uit de jaren 80, waarvan 2 liedjes in de top 40 komen. 1 zelfs helemaal bovenaan. En over top 40'en gesproken, we hebben er dadelijk eentje uit week 38. Het jaar zeg ik nog niks over. Ja, nou, wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Treintje Oosterhuis. Nederlandse zangeres. En Frans Bauer wordt geboren in datzelfde jaar. Nederlandse zanger. Op nummer 1 staat een nummer van een band uit Den Haag. Het is hun 19e hit en het liedje begint de volgende tekst. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Nou, dat kan niet missen, toch? En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is er eentje 92. Dat is zo'n overgangsperiode tussen de LP's en de CD's. Het is het 21ste studioalbum van een Canadese singer-songwriter. En op deze plaat wordt hij begeleid door de band The Stray Gators. En dadelijk ook nog muziek van een van de winnaars van de eerste MTV Music Awards die in 1984 werd gehouden. Oudste nummer, muziekvrienden, deze keer is uit 1949. Allemachtig. We gaan nu naar zondag 23 augustus 1964.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles!

luisterde naar de stem van Damaso Perez Prado. Hij is geboren op 11 december 1916 op Cuba. In 1947 brengt hij voor het eerst een bezoek aan Mexico. Een jaar later gaat hij daar wonen en nooit zet hij meer voet op Cubaanse bodem. Met zijn Latin Orkest staat Perez Prado in 1955 maar liefst 10 weken lang bovenaan de hitlijsten in de Verenigde Staten met Cherry Pink en Apple Blossom White. 3 jaar later komt ook het nummer Patricia op de eerste plaats in de Verenigde Staten. Wij luisterden naar Mambo No. 5 uit 1949. We kennen het nummer misschien het beste van de Duitse zanger Lou Bega. Hij gebruikte een sample voor zijn nummer A Little Bit of Mambo in 1999. Damaso Perez Prado overlijdt in Mexico stad op 14 september 1989. De King of Mambo is 62.

0: 70 jaar geworden. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. In de Verenigde Staten wordt op 16 september 1963... She Loves You van de Beatles op Swan Records uitgebracht. De single wordt geen hit in de Verenigde Staten. Pas in januari 1964 is Amerika rijp voor de Beatles als I Want to Hold Your Hand op Capitol Records verschijnt. Het wordt de eerste nummer 1 hit van de Beatles in de Verenigde Staten. Swan Records brengt She Loves You opnieuw op single uit en op 25 januari 1964 komt het alsnog de Billboard Hot 100 binnen en staat vanaf 21 maart dat jaar 2 weken lang op de eerste plaats. Wij luisterden naar I Want to Hold Your Hand, wat werd opgenomen op zondag 23 augustus 1964 in de Hollywood Bowl. Het verscheen niet op het album The Beatles at the Hollywood Bowl in 1977, maar pas op de CD die in 2016 werd uitgegeven. Daar stonden dus wat extra tracks op. Zometeen langspeelplaat van de week. Het is een LP, CD uit 1992. Het is het 21ste studioalbum van een Canadese singer-songwriter.
1: Dit is de Tipparade.
2: Nummer 13.
0: En daar staat het themanummer van de film The Poseidon Adventure.

13 in de tipperaden, week 38, 19 nog wat. Het liedje The Morning After van Maureen McGovern. Het is het themanummer van de film The Poseidon Adventure. Een rampenfilm over de ondergang van een groot passagiersschip. In de film wordt het lied gezongen door het personage Nanny, dat gespeeld werd door Carol Linley. Maar in werkelijkheid wordt het gezongen door zangeres Renee Armand. Het lied komt in de film twee keer voor. In de aftiteling van de film wordt het nummer The Song from the Poseidon Adventure genoemd. De Amerikaanse zangeres Maureen McGovern neemt het nummer onder de titel The Morning After op. Het 45 toerenplaatje bereikt de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In Europa was de single niet erg succesvol. In Nederland staat het 7 weken in de tipparade, maar haalt de top 40 niet. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is het 21ste studioalbum van een Canadese singer-songwriter. Zijn naam is Neil Young. De plaat wordt uitgebracht in november 1992. De LP heet Harvest Moon. Het is de opvolger van Wretched Glory uit 1990. Dat was een behoorlijk stevig album. Neil Young had last van zijn gehoor gekregen en wilde daarom een rustige plaat. Op de LP staan songs gespeeld met een akoestische gitaar, piano, mondharmonica en banjo. Om een warm geluid te krijgen werd analoge opnameapparatuur gebruikt in plaats van digitale. De liedjes zijn grotendeels geïnspireerd door relaties van hem. Sommige nummers op deze plaat begon hij al met schrijven begin jaren 70. Harvest Moon is een ode aan een duurzame relatie. In 2021 schreef Young op zijn website dat de titelsong Harvest Moon over zijn huwelijk met Peggy Morton gaat. Hij was met haar getrouwd tussen 78 en 2014. Ze overleed in 2019. Neil zei over haar: ze heeft me 2 prachtige kinderen gegeven en heeft meegeholpen bij de opvoeding van mijn eerste kind. Ze was een danseres en zweefde rond als ze gelukkig was. Hij nam de plaat op eind september 91 in de studio gevestigd in een schuur op zijn ranch in Woodside in Californië. De groep muzikanten die hem begeleiden vormen de band The Stray Gators. Ook Linda Ronstadt en James Taylor zingen mee op deze plaat. Jack Nietzsche arrangeerde de strijkerssectie van 18 man voor het nummer Such a Woman. Harvest Young van Neil Young uit 1992 is een tijdloos album waarop Neil Young de harde rock tijdelijk inruilt voor akoestische country rock. En het is een van zijn meest intieme platen. En daarom is het deze week. De langspeelplaat van de week.

eerste nummer wat we beluisteren van de langspeelplaat van de week. Deze week het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. We luisterden naar Dreaming Man. En die vrouw die we mee hoorden zingen is Astrid Young, de halfzus van...

0: Eentje uit week 38. Ja, jaar ga ik nog even lekker niks over zeggen. Komen we vanzelf wel achter als we al die liedjes weer horen. Dan gaan we dat alweer een beetje herkennen. Dan komen we vanzelf achter welk jaar het is. Ik heb de lijst voor mijn neus op papier. Eens even kijken. 6 nieuwelingen. 6 Nederlandstalige liedjes. Dat is niet veel, maar ook niet weinig. Dat is een beetje gemiddeld, denk ik wel. 4 Duitsstalige liedjes. Dat is uitzonderlijk veel. Verder muziek uit België, Verenigde Staten, Nederland, Engeland, Schotland, Italië, Griekenland, Duitsland en Frankrijk.
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
2: Nummer 40.
0: En het eerste Nederlandstalige plaatje staat onderaan de lijst.

Peter Koelewijn, hij schreef het liedje. En hij vertelde erbij dat het autobiografisch is. Dus dat betekent dat hij het allemaal zelf heeft meegemaakt. Angeline staat op 40, stond 12 weken in de top 40.

39 in deze top 40. Het werd de eerste nummer 1 hit voor Gary Glitter in Engeland. I'm the leader of the gang. Tussen haakjes, I am. Ja, het is een dubieus personage, maar goed. Ja. Het stond wel in die top 40 natuurlijk. Hij werd later veroordeeld voor kinderporno. Hij zit volgens mij nog steeds in het gevangen en verdient helemaal niets aan de muziek als wij het draaien.

is een vierde hit in Nederland. Het liedje heet Dance of Love. Dan nu een uitzonderlijk lang nummer. Gebeurt er niet zo vaak dat liedjes van bijna 8,5 minuut op een 45 toerenplaatje verschenen. Maar deze wel. Het had te maken met de Veronica Top 100 alle tijden, waarin dit nummer terecht kwam en uiteindelijk verscheen het op single. Het is van Alice Cooper en het heet Hello of

Ja, typisch Ria Valk, zo'n liedje. Moeder, ik ben zo bang, geschreven de tijd door Peter Koelewijn. Ja, ze werd bekend in 1961 met het liedje Hou je echt nog van mij, Rockabilly. Ria Valk dus. Dan op nummer 35, een heel bijzondere.

En zo heet het. Everyone's agree that everything will turn out fine. En het wordt vaak verward met het liedje Everything Turn Out Fine. Want dat staat op een album van ze. En dit liedje is nooit op een LP van ze verschenen. En het is nergens meer terug te vinden. Ja, ik denk hooguit op YouTube. Maar het staat op geen één streamingdienst. We gaan het dus dadelijk helemaal beluisteren. Steeler's Wheel, Everyone's Agree That Everything Will Turn Out Fine. Mondvol, maar een geweldig nummer. Trouwens, 33, eerste nieuweling. Albert Hammond, kunnen we het liedje nog herinneren? Het heet De

Als je hoort, moeten we dit ook weer van het vinyl afhalen. Net als dat nummer van Steelers Wheel, want dat is nergens meer te vinden. Het is Mac Doodle, zo heet het plaatje officieel, de artiest. Daarachter zit Fred Smeehuizen en Jack Jersey, want die componeerde dit liedje. Drink, Liza, drink.

31, liedje uit 1954. Toen werd het voor het eerst uitgegeven door Roy Hamilton. Hurt heette het dus. 1961 bracht Timmy Eure het uit. Werd het een grote hit. En het werd nog een keer door haar uitgebracht in 1981. Maar dit is de uitvoering van Bobby Vinton. Hurt, een klassieker dus.

0: too.
1: Muziekvrienden, wat is dit nou? Ja, het lijkt allemaal een beetje op Tie Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Dat was een hele dikke vette nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Dit was een opvolger van Say Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose?

Italiaanse band, genaamd Karen on Point, met Keep on Dancing op nummer 28. En ooit zong er een Nederlandse zangeres in deze band. Sherry van Gelder-Smit zong een tijdje bij Cardinal Point. Nu 27 uit Nederland. Ze begeleiden ooit Ben Kramer.

0: Dokter Ursula.
1: Nieuw.
0: Van Rob de Nijs. En over Rob de Nijs gesproken. Het liedje Het werd zomer is oorspronkelijk gebaseerd op dit liedje. En daartussen zat een versie van Peter Maffay, Und es war Sommer. Maar oorspronkelijk is het allemaal gebaseerd op dit lied van Bobby Goldsboro, Summer the First Time. Het staat op nummer 25 in deze top 40. Nieuw.

Tweede gedeelte gaan we toch helemaal beluisteren. Dus kunnen we nu door naar een Duitse zanger. Ja, vaak bombastisch, hè, zoals het begint.

24 hoorden we Jürgen Markus met Ein Festival der Liebe. 23 liedje van de Rolling Stones in de uitvoering van David Bowie.

0: Hij werd succesvol met het... met zijn band The Love Limited en het orkest daarbij. Dus Love Limited Orchestra. En later ging hij ook zelf liedjes maken en zingen. Hij liet ze eerst zingen door anderen, maar... die stem van hem... opvallend zeker. Barry White, I'm gonna love you just a little bit more, baby. Ik denk dat ik het niet goed zeg. Ik zeg het nog een keer. I'm gonna love you just a little more, baby. Zo heet het officieel.
1: Hey, baby.
0: Is dit Jack Jersey? Nee, toch?
1: The way you treat me cool really drives me crazy.
0: Maar hij produceerde het weer wel.

0: Nick McKenzie, zo heet hij, met One is One. En op nummer 19, muziekvrienden, vinden we iets heel bijzonders.
1: Mijn naam is Kruiswijk. Ja, ik begrijp niet wat er nou al gelijk te lachen is. Kijk. U kan allemaal wel begrijpen dat het voor iemand uit Rotterdam-Zuid nou niet bepaald een lolletje is om bij een club als... Ik krijg het weer bijna niet aan mijn bek.
0: Acteur Ton van Duinhoven, muziekvrienden, met een conferentie op nummer 19. Dat is wel bijzonder, toch? Ja, waar gaat het verhaal over? Het gaat over het afscheid van Sjaki Swart. Dat was een voetballer in de tijd bij Ajax. En deze Feyenoord-fan ging afscheid nemen van Sjaki Swart in een soort van roast. Hè, zoals we dat tegenwoordig op YouTube kennen. Hij noemde hem stevast Jaap Swart. Het nummer heet officieel Nou Jaap Swart, eindelijk opzodemieterd. Nummer 18.

Schuller en Norbert Berger. Ze vormden het duo Cindy und Bert. 15 in die lijst. Ich komm bald wieder. Nu een oud liedje weer. Nummer 14 in de moderne uitvoering. Nou ja, modern voor deze tijd. Oorspronkelijk uit de 56.

voor het eerst uitgegeven door de Cordettes. En dit is het uitvoeren van Dave Edmunds' Born to Be With You. In een, nou ja, een beetje Phil Spector-achtige galm.

0: I Heard It Through the Grapevine. Creedence Clearwater Revival op nummer 13. Geschreven in de tijd door Norman Whitfield en Barrett Strong. En heel veel artiesten hebben dat liedje uitgebracht en uitgevoerd. Muziek nu uit Frankrijk. The Peppers. Met een instrumentaal nummer Pepperbox. Als laatste luister nog even een stukje naar nummer 11 voordat we die top 10 induiken. Muziekvrienden hebben al bedacht uit welk jaar we deze oude hitlijst hebben. De jaren 70, dat is wel duidelijk. En wanneer nou precies? Ik denk ook ergens begin jaren 70. Even nog een klein stukje van deze. Vado Via van Droopy.
1: Vado, questa volta deciso che vado.
2: Van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 38. Het jaar is 1973. Ik lees de top 10, we draaien dadelijk de nummer 1 hit. Dat liedje van die band uit Den Haag. En dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. Goed, komt die nummer 10. Minnie Minnie van Mouth en McNeil. Kunnen ons die nog herinneren? Nummer 9, een klassieker. Tell Laura I Love Her van Albert West. Nummer 8, tweede gedeelte staat hier gepland. Easy Living van Uriah Heep. Ja, zo'n soort nummer komen niet zo vaak tegen in de hitlijst. Nummer 7, Young Love van Danny Osmond. Eentje dus van de Osmond Brothers. Nummer 6, Rote Rozen, Freddie Breck. Nummer 5, La Maguena van Los Angeles uit Nederland. Nummer 4, een klassieker, Angie van de Rolling Stones. 3, Ay No Digas, Chris Montez. 2, My Friend The Wind, Demis Roussos. En hier...

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. 2 Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband 2 zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulieren...

0: National Beer.
1: Dit programma is door mensen gemaakt.
2: This program is human made.
1: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: All the music comes from real people.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 38. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1973. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die oude top 40 kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat, Radar Love van de Golden Earring. Het nummer komt van het album Moonton. De singleversie van Radar Love werd hun eerste internationale hit en bereikte nummer 9 in de Record World hitlijst, nummer 10 in de Cashbox en nummer 13 in de Billboard Hot 100 in de Verenigde Staten. In veel landen komt het in de top 10, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Duitsland en Spanje. De albumversie duurt zo'n 6,5 minuut. De single 5 minuten, behalve in het Verenigd Koninkrijk. Daar duurt de single nog weer een minuut korter. Het nummer is meer dan 800 keer gecoverd door andere muzikanten en artiesten. Het wordt regelmatig gebruikt in tv-programma's, commercials en speelfilms. Radar Love and the Golden Earring staat 13 weken in de top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. En de muziek die we net hoorden is van The Byrds. Want op 16 september 1970 wordt door CBS de LP Untitled van deze groep uitgebracht. Op 24 oktober 1970 komt dit album de Nederlandse LP Top 20 binnen en bereikt de 6e plaats. Chestnut Mare, het liedje wat we net hoorden, verschijnt in december 1970 op single. Het nummer is geschreven door Roger McQuinn en Jacques Levy. Het nummer is op 4 en 5 juni 1970 in Hollywood opgenomen. De single komt op 19 december van dat jaar de Nederlandse top 40 binnen en haalt de 15e plaats. Het liedje gaat over een man die een kastanjebruine merrie probeert te vangen en te temmen. Een geweldig lied. Prachtig. En er wordt af en toe gezongen en weer gesproken. Ja, dat is echt een heel verhaal. Erg mooi. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van een van de winnaars van de eerste MTV Video Music Awards in 1984. En dadelijk ook nog muziek van de meest bekende en best verkochte Nederlandse punkband. Wat was dat dan? Ze bestaan niet meer. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is een LP/CD. Het is het 21ste studioalbum van de Canadese singer-songwriter Neil Young. En de plaat heet Harvest Moon. En dadelijk ook nog muziek uit een Amerikaanse politieserie uit de jaren 80, waarvan 2 liedjes in de top 40 komen en 1 van die liedjes komt zelfs op.

U hoorde twee delen uit de kantate Herr liebster Gott, wen werd ich sterben? En de uitvoerende waren het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Ja, de Vredesweek is in 1967 in Nederland ontstaan uit een initiatief van het Interkerkelijk Vredesberaad dat een jaar eerder was opgericht door 9 lidkerken. De voorgangerskerken van de Protestantse Kerk, de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk. En die deden vanaf begin mee aan dit initiatief. Sinds 2007 organiseert PAX, de opvolger van het IKV, de Nationale Vredesweek. De Protestantse Kerk blijft die traditie ondersteunen en de week vindt jaarlijks plaats in september en biedt gemeenten door heel Nederland de gelegenheid om er in hun eigen context bij stil te staan. Het hoogtepunt is de Vredeszondag, de eerste zondag van de Vredesweek, het is dus vandaag, waarop kerken in hun diensten aandacht besteden aan vrede en gerechtigheid. Nou, wij besteden daar ook aandacht aan, sowieso muzikaal, maar ook aan de activiteiten die in deze regio plaatsvinden de komende week. En ook dominee Veldman zal in zijn overdenking aandacht geven aan de Vredesweek.

Steeds vaker zien we hoe mensen worden gereduceerd tot een cijfer of nog erger tot een vreemde, een vijand. Dat voedt polarisatie, racisme en geweld. En vaak denken we, wat kan ik hier nu tegen doen? Nou, er is altijd iets te doen, hoe klein ook. Daarom is ook het thema van de Vredesweek, niets doen is geen optie. Je kan een maatje worden voor een nieuwkomer, een kaartje sturen naar iemand die eenzaam is, of naar een AZC met een boodschap die niet anders is dan, u staat er niet alleen voor. Nou, ook in de gemeenschap, de geloofsgemeenschap van Tessé, wordt veel aandacht besteed aan omgaan, omzien naar elkaar, en is vrede natuurlijk een belangrijk thema. We luisteren naar een lied van Tessé, My Peace, Mijn Vrede, Ik Verlaat Je. Mijn vrede geef ik je, maak je geen zorgen over je hart, mijn vrede, ik verlaat je.

My Peace, gezongen door de Songs of Tessay Singers. Ja, we gaan nog even luisteren naar een mooi stuk van de broer van Jozef Haydn, Michael, de jongste broer. Alleluia, Dextra Domini.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: dominee Remco Veldman uit Oud-Averreest. En na de overdenking hoort u het lied Ik zal er zijn.
2: Ik wil het met u hebben over vertrouwen op onze God. In de zomertijd denk ik terug aan mijn kinderjaren. Hoe ik buiten speelde met vriendjes. We maakten pijlen en bogen en speelden cowboytje met speelgoedgeweren. Wie zich goed wist te verstoppen, werd niet geraakt. En je had gewonnen door de anderen af te schieten. Pauw, pauw. We vonden het een machtig spannend spel. Maar mijn moeder vond het eigenlijk niet goed wat we deden. Later begreep ik dat zij ook wel dacht aan wat door minstens 3 profeten in de Bijbel is gezegd. Zij zullen de oorlog niet meer leren. Niet leren vechten, niet leren hoe wapens moeten worden ingezet. Nu hoor ik op straat nooit meer kindergeroep van pauw pauw. Wordt er geen cowboytje of oorlogje meer gespeeld? Maar misschien is daar het gamen voor in de plaats gekomen. Gamen dat zo vaak gaat over vechten, over oorlogje. Ik lees in een psalm, psalm 20, over strijd en overwinning. Daarin staan de woorden dat anderen vertrouwen op paarden en wagens en wij vertrouwen op de naam van de Heer onze God. Oftewel, waar vertrouw jij op? Waarom zou je vertrouwen op wapens? Wat voor zin heeft het om een sterk leger op te bouwen? In de Bijbel wordt Israël telkens gewaarschuwd. Stel je vertrouwen niet op paarden en wagens. Destijds gold de cavalerie als het spierballigste machtsvertoon. Maar dat zijn maar doetjes vergeleken met raketten, tanks, gevechtsvliegtuigen en tegenwoordig drones en hybride oorlogsvoering. De vooruitgang heeft genadeloos toegeslagen. Geweld heeft nooit iets opgelost. Ja, misschien voor een tijd. Zo mogen we van geluk spreken dat we sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo'n omvattende oorlog hebben meegemaakt. Er zijn wel brandhaarden geweest, hier en daar. En er is ook oorlog gevoerd. Maar het was meestal ver van ons bed of op kleinere schaal. Ik merk dat de mensen nu onrustiger zijn. Want er klinkt oorlogsgerommel in de verte. En we voelen ons erbij betrokken. We worden erbij betrokken. De legers moeten worden opgebouwd. Moeten we daar dan op vertrouwen? Ik denk aan het bekende liedje. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Wij vertrouwen op de naam van de Heer onze God, zegt de psalmist. Het gaat dus niet over ons. Over onze naam, roem en strijdlust. Het gaat over de naam van God. De naam die volgens de Bijbel 4 letters heeft. J-H-W-H. Liever gezegd, die God voor ons. De God van Israël. De naam J-H-W-H, het is eigenlijk onvertaalbaar. En zelfs onzegbaar. Sommigen spreken het uit als Jehovah. Anderen spreken het uit als Yahweh. Maar het is gestamel. Want de naam is nu eenmaal niet in de greep te krijgen. Wat wij er het beste van weten, is in Jezus. Jezus is de naam van de Heer in de geschiedenis. Waarvan wij getuigenissen weten in de Bijbel. Die naam, het woord is vlees geworden. Die naam Jezus is het woord bij uitstek. Die zei, ik ben het licht der wereld. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de deur. Ik zal er zijn tot aan het einde der tijden. Jezus is gevangen gegeven aan de mensen in de wereld. Hij is gebeurd. Hij is geboren, heeft geleden, is gestorven en is opgestaan. Dat is wat wij ten diepste weten in geloof. Stel je vertrouwen op de naam van de Heer onze God. Oorlog leidt tot niets. Er zullen alleen maar verliezers zijn. Bewapening zal falen uiteindelijk. Want er zullen steeds nieuwe, nog dodelijkere wapens komen. Stel jij je vertrouwen op de naam van de Heer. Ik ben die ik ben. Ik ben die ik zijn zal. Wie vertrouwt op God, die zal staan, opstaan, stand houden. En dat wij dan staan en bestaan, is een Godswonder. Ik wens u een gezegende zondag.

en dan gaan we weer naar de vrede toe, naar het, de muziek over vrede, Vredesweek. Alle mensen werden broeder bekend uit Beethovens 9e symfonie, gebaseerd op, hoe heet die man ook weer, Schiller. Schiller, Ode aan die Freude. Ja, en Tom Parker had er een arrangement aangeweid. Het is dus niet de originele tekst van het grote klassieke muziekstuk, maar Tom Parker en de New London Chorale.

Nou, dat kwam er even goed uit. Ode to Joy, de 9e symfonie van Beethoven, althans een arrangement. De Engelse religieuze koormuziek is natuurlijk ook wereldberoemd, bekend. Elke zondagavond, en ik dacht ook de woensdagavond, zendt de BBC Radio nog steeds een vesper uit met prachtige Engelse liederen. Wij gaan draaien Praise My Soul, the King of Heaven. En dat heet in het Nederlands Prijs Mijn Ziel, de Hemelkoning. En ik weet nog, vroeger moest ik dat... ik zat op een hele degelijke christelijke school. Moesten we altijd een versje opzeggen maandagmorgen. En dan moest je zondagavond moest dat erin gestampt worden thuis. Nou, als ik nu ook nog weer de tekst zie. Ik weet niet of de tekst inmiddels wel wat verbeterd of veranderd is. Maar het is trouwens nu lied 444 van het liedboek. Maar als ik die tekst dan lees. Prijs mijn ziel, de hemelkoning, breng uw schatting aan zijn voet, die mij door zijn gunstbetoning heilvergeving smaken doet. Nou, dat is als kind van een jaar of 10, 11 best moeilijk om erin te krijgen. Maar het koor of the King's College uit Cambridge zingt dat natuurlijk prachtig.

Ja, Loek van der Leden speelde op de piano. Geef vrede, Heer, geef vrede. Het loopt tegen 11 uur. We gaan zo dadelijk eruit met de Katona Twins. En in de tweede uur verder met het thema Vrede, Vredesweek. En alles wat er te doen is hier in Zuidwest-Drenthe. En daar hebben we contact over met Christel van Tiel. Zo rond 11:30. Tot zo dadelijk na het nieuws. En we gaan dus nu luisteren naar de presto van Wijs, de Katona Twins, het Hongaarse gitaarduo.

0: ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkte hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Groep. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij scheren. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroten druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5 uur vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. 2 Duitsers zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband 2 zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was. Medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. En tot zover het nieuws. Vanmiddag vriendelijk weer met zon en stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, alleen in het noorden is kans op een bui. Het wordt vandaag 18 graden op de Wadden tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. Morgen regelmatig zon, het blijft overal droog. En met zo'n 20 graden verandert er weinig aan de temperatuur.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Nieuwerbrug en De Meren 6 kilometer met een 1/2 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANUB.

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Wij zijn TNO. Met nu voor Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

0: Ronduit Zondag.
1: Wij zijn TNO.
0: Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
1: TNO.
2: 5:55 zondagmiddag 20 september. Zondagmorgen 20 september 2026, begin van de Vredesweek. Gisteren was er al een activiteit in de regio en er volgen meer. En daar hoort u alles over rond 11:30 van Christel van Tiel, want die bellen wij op. En die is lid van de ambassade van Vrede Meppel. En nogmaals, die bellen wij zo rond 11:30 om meer te horen over de activiteiten deze week. Wij draaien muziek ook in het kader van de Vredesweek en luisteren nu naar een nummer van Ellie en Rickert. Geef ons vrede.

Ja, mooi gezongen van dat bekende koppel. Ellie en Rickert, geef ons vrede. Georg Friedrich Händel heeft een mooi instrumentaal werk geschreven. De muziek voor de Royal Fireworks. En een van de delen is La Paix. Oftewel het Frans, in het Nederlands vertaald, de vrede. Luistert u naar La Paix van muziek uit de Royal Fireworks.

dat was muziek uit de fireworks muziek van dus Handel. En ik heb nog een concert te melden vanmiddag in de Mariakerk in Ruinen. Ik dacht dat het om 2:30 begon, maar er staat geen tijd bij. Samen onderweg vertokt op eigen wijze Nederlandstalige kleinkunstrepertoire. Bekende en minder bekende liedjes met een verhaal die de toehoorder meenemen van melancholie naar hoop en verwachting. In het programma van 20 september vandaag dus in de Mariakerk bezingen zij de verschillende fases van de menselijke levensloop. Hun stemmen en instrumenten zorgen voor een afwisselend en kleurrijk samenspel. Optreden onder andere Ellen Rustige met zang, gitaar, Adrie van Loon, zang, Sjors en mondharmonica, Sjors Holleboom, zang en gitaar, Tjalle Rens Galema met cello en Nienke Holleboom, zang en saxofoon. Dat vanmiddag is in de Mariakerk. Oh, nu staat er een tijd bij inderdaad, om 3:00, maar de kerk is al open om 2:30. Dat is nog even een tip voor een muzikale tip, zeg maar. Wij gaan luisteren naar Geef Vrede Heer, Geef Vrede Mark Brandwijk, Peter Koetsveld, Robert Kahooi en Hans van der Maas.

Ja, de protestantse kerk geeft in haar, op haar website aan dat er ook materiaal voor de Vredesweek is. Het is nu natuurlijk te laat om dat nog aan te vragen, want de Vredesweek is inmiddels begonnen. Maar het is wel interessant dat er dit jaar ook een muziekproject is voor de Vredesweek. En dat daar ook een aantal nummers, die wij ook gedeeltelijk gedraaid hebben vandaag, of nog zullen draaien, dat die worden aanbevolen om te draaien. Onder andere Abide With Me. Nou, dat gaat u nog horen straks. Alleluia, heeft u gehoord. Tona Nobis Pacem, op verschillende manieren heeft u dat gehoord. En ook een stuk van Carl Jenkins, The Peacemakers. Tona Nobis Pacem ook geheten. En is van Carl Jenkins, een vrij moderne componist. Maar toch vonden wij het wel reden om dat te draaien. Luistert u daar, The Peacemakers.

Ja, nou, wij zouden even contact zoeken rond 11:30. Dat gaan we ook proberen, maar we hebben een klein technisch probleempje. U houdt het in ieder geval nog van ons te goed. Maar u hoorde inmiddels de Four Seasons uit de jaargetijden. Want ik zei het al in de aanleg van het programma. Het is vandaag 20 september. Nou, het draait het er altijd om of de 20ste of de 21ste die herfst begint. Of de lente. Dat heeft geloof ik ook met de maanstand te maken enzovoort. Maar Vivaldi schreef voor alle vier de jaargetijden een prachtig muziekstuk. En u hoorde een allegro uit de herfst. Wij gaan nog weer luisteren naar een lied over vrede. Robert Long heeft er een prachtig lied over gezongen en geschreven. Geef ons vrede.

Zeevond Vrede, gezongen door Robert Long. Ook een van de aanbevolen nummers in de Vredesweek was Abide With Me. En dat wordt nu gezongen door het Choir of Clara College, College, Cambridge. Dus niet King's College, maar Clara College, Cambridge. Abide With Me.

0: Ja, mooi gezongen. Abide with me, blijf bij mij, Heer. Een aantal coupletten en onze telefonische gast heeft daar even op moeten wachten. Maar we hebben inmiddels contact met Christel van Til uit Meppel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Anton.
0: Ja, fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. Daar hadden we een afspraak over gemaakt. Want ik heb een programma met als thema de Vredesweek.
1: Ja.
0: En ook muzikaal gezien. En jij bent heel erg betrokken bij wat activiteiten hier in de regio. Vooral in Meppel en ook in Ruinerwold. En daar wilden we het even over hebben. Want eigenlijk, dat vertelde je van de week ook al in het voorgesprek. Eigenlijk is het gisteren al begonnen, hè, in Meppel bij bijeenkomsten bij de Mariakerk. Vertel.
1: Ja. Nou, de Pax Vredesweek, misschien hebben jullie het daar al over gehad in het programma, ja. Is gisteren begonnen. En het thema is: niets doen is geen optie. En wij zijn iets gaan doen, want dat was wel een optie.
0: Ja.
1: En gisteren zijn we begonnen met de stiltekring in Meppel. En dat was op het Kerkplein in Meppel. En een stiltekring is letterlijk een kring waar we stilstaan met elkaar en bewust aandacht hebben voor vrede, wereldvrede, vrede in jezelf. Dus je bewustzijn en aandacht daarvoor hebben, dat was de activiteit van gisteren. En na het stilzijn hebben we 2 vredesliederen gezongen. En dat was samen met de bijaardier van de Meppeler Toren. Dat was heel mooi. Die speelde op het carillon. Dus we werden begeleid door het carillon en dan 2 vredesliederen zingen. Dus
0: ja.
1: Heel mooi was het.
0: Eigenlijk een mooie activiteit. Maar vertel ook nog even, want ja, ik heb ook genoemd de ambassade van vrede, hoe jullie ontstaan zijn.
1: Ja, nou, de ambassade van vrede, vorig jaar was het thema ook niets, toen is geen optie. Toen hebben we ook de stilteking georganiseerd. Toen was er nog geen ambassade van vrede, maar we hadden zoiets van, ja, we willen wel graag daarmee verder. Hoe zou dat het mooiste kunnen?
0: Ja.
1: Nou, dat zou op een hele mooie manier kunnen met een ambassade beginnen.
0: Ja.
1: Dus dat zijn we begonnen en we proberen dan, we zijn nu begonnen met kerken en want dat was daarvoor de manier om het te organiseren in Meppel. En we proberen dat breder te trekken. Dus de activiteiten die we hebben, die zijn ook, zeg maar, overal in Meppel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zijn jullie eigenlijk ook verbonden met Pax, zeg maar?
1: Ja. Het is de Pax Vredesweek.
0: Ja.
1: En de ambassade van Vrede Meppel doet dit in Meppel. Maar we roepen bijvoorbeeld ook mensen op om in vieringen of bijeenkomsten die ze hebben in deze week om aandacht te vragen voor vrede. En ik bijvoorbeeld in de bibliotheek is ook een tafel gemaakt. Zo doen we het zelf, maar we vragen ook of andere mensen dat willen doen.
0: Ja, maar jullie krijgen ook materiaal voor de Vredesweek van Pax, denk ik ook, hè?
1: Ja, nou, zij ondersteunen met er is een mooie vredeskrant en er is een mooie website waar onze activiteiten op staan. En ja, dus er is wel ondersteuning vanuit Pax.
0: Het is wat breder getrokken ook, begrijp ik. Want ik heb vanmorgen ook al verteld dat ooit het IKV, het Interkerkelijk Vredesberaad, begonnen is met deze Vredesweek te organiseren.
1: Ja, want vroeger was het ook Pax Christi.
0: Ja,
1: en nu is het Pax voor Vrede.
0: Het is wat breder getrokken en ook eigenlijk niet alleen te maken met oorlogen en vrede, maar ook vluchtelingen, mensen die in verdrukking zitten en vrede in de breedste zin des woords eigenlijk.
1: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, die projecten die die zijn best wel ver weg. Wij zijn met ambassade van vrede hier concreet bezig in Meppel.
0: Ja.
1: En natuurlijk is het ook heel goed om met projecten bezig te zijn en met vluchtelingenwerk en met internationale dingen waar Pax mee bezig is. Dat is echt heel erg goed. Wij doen het hier op onze
0: Mee. Ik moet jullie zien als een soort projectgroep voor de regio. Het is Meppel en omstreken, denk ik. En zijn jullie gisteren begonnen in Mariakerk. Dan lopen we nog even de activiteiten langs. Er is dan ook iets bij de boekhandel in Meppel. Vertel eens.
1: Ja, Op maandagavond om 7:30 hebben we een themaavond bij de boekhandel in Meppel. Dus boekhandel Riemen Bart, Woldstraat 5 in Meppel, voor mensen die er naartoe willen. Daarin vertellen twee mensen, Wissam Khoury en Jacomijn Steen, vertellen wat zij doen, wat zij hebben gedaan, wat ze nog steeds doen, omdat niets doen geen optie meer was. Dus de ene in zijn situatie, de andere in haar situatie. De ene vooral om zichzelf te kunnen zijn en voor de bescherming van zichzelf. Als vluchteling vanuit Syrië, Wissam. Ja. En Jacomijn Steen, die op de westelijke Jordaanoever vrijwilliger is om daar de mensen te beschermen.
0: Oké, dus die zitten nog dagelijks, gebakken peren, dat klinkt zo raar. Maar die zitten er nog middenin met hun ervaringen.
1: Nou ja, die zijn er echt mee bezig om te kijken wat zij kunnen doen.
0: Ja, en dan, en dan is dat in die boekhandel en daar kan iedereen heen, zeg maar. Daar is ruimte.
1: Om 7:30 is de inloop en dan begint de avond en dat loopt door tot 9:00, misschien ietsje daarna. Ja. Van 7:30 tot 9:00.
0: Ja, dan is er woensdag een film.
1: Woensdag is er een film. We hebben samen met het filmhuis hebben we de film en de film heeft ook met de Vredesweek te maken. En de film heet It Was Just an Accident.
0: Ja.
1: En dat is bij Filmhuis Meppel. En dat is bij de Plataan in de straat om 7:30. En dan heb je op vrijdag. Dan sluiten we aan bij Rondje Zachtheid om 7:00. En Rondje Zachtheid is wandelen voor vrede. Wandelen voor zachtheid. Het is voor mensen die de zachtheid een warm hart toedragen. Dat zeggen ze zelf.
0: Ja, ja.
1: Het is de intentie waarmee je gaat wandelen met elkaar en elkaar ontmoet tijdens die wandeling. Het is op vrijdag om 7:00 en we starten bij het beeld van de stadsomroeper op de Weem in Meppel, dus in de binnenstad.
0: Ja, ja.
1: En dan heb je op zaterdag heb je nog een keer een stiltekring om de week eigenlijk te eindigen. En dat is in Ruinewold.
0: Ja.
1: Bij het kerkje van Blijdenstein.
0: Ja.
1: Wordt het ook wel genoemd. Het nou zo'n klein kerkje is het ook.
0: Nou, nee hoor.
1: Maar het is een hele mooie locatie onder de apostelboom. Je hebt daar een hele mooie grote boom.
0: Ken hem,
1: en
0: ja.
1: Daar gaan we onder staan. En daar is de stiltekring.
0: Daar worden soms ook kerkdiensten
1: gehouden. Ja, en dat is om 12:00.
0: Dat is aanstaande zaterdag om 12:00.
1: Ja.
0: Daar kan ook zo iedereen naartoe. En dan heb ik ook nog een opmerking staan in jullie persbericht over dat de scholen ook aandacht kunnen besteden aan de Vredesweek. Ja. Is daar aandacht voor geweest vanuit de scholen, denk je?
1: Ja, ik heb Fairtrade Meppel, die doet dat voor biedt dan die lunches aan. En er zijn 3 scholen waar ze naartoe gaan deze week in Meppel.
0: Oké. En die kunnen een Fairtrade Vredeslunch organiseren, staat er.
1: Ja, ja.
0: Dus dat zijn zo de dingen die jullie georganiseerd hebben of nog gaan organiseren. Een week om stil te staan bij de vrede en alles wat daarmee bij komt kijken. Hoe bereiden jullie zoiets voor? Zijn jullie dan een paar keer per jaar bij elkaar om te kijken hoe gaan we jullie het aanpakken dit jaar?
1: De basis is er. Het is nu de derde keer dat we die stiltekring organiseren.
0: Ja.
1: Ik zeg wel we, maar de mensen, dat verschilt natuurlijk. Ja. Maar er is nu voor de derde keer een stiltekring. En dat proberen we nu we dus de ambassade van vrede heten en hebben en daar dus de werkgroep van hebben. Proberen we dat dan uit te breiden met contacten die we leggen en krijgen en mensen die naar ons toe komen om dan zo te kijken van op welke manier kunnen we een programma maken. En we hebben over een maand hebben we weer een evaluatie.
0: Ja.
1: En dan hebben we in december weer wat. Nou ja, een aantal keren per jaar komen we bij elkaar en dan wordt het steeds concreter voor het volgend jaar.
0: Ja. Krijgen jullie ook een vorm van subsidie of iets dergelijks?
1: Nou, op dit moment niet.
0: Oh.
1: Nee, dus dat is leuk. Wij doen het vrijwillig. En dat is een beetje wringen altijd.
0: Ja, toch altijd kosten, denk ik, als je iets moet organiseren. Hoewel, als ik zo de activiteiten zie, ja, dan kan het allemaal. Het is allemaal openbare ruimte op een plein of in een kerk of in een boek.
1: Ja, en ik moet zeggen dat er ook echt... Het is heel fijn om het samen met anderen te doen die... Ja. Wij doen het vrijwillig en andere mensen zeggen ook van oké, bijvoorbeeld boekhandel Bart die zegt van nou je mag bij ons in de boekhandel komen. Dus we lopen er wel tegenaan.
0: Ja, ik begrijp het. Ja. Nou, ja. Ik wens je heel veel sterkte en succes en een mooie opkomst. En
1: dank je wel.
0: Het was fijn dat je even aan de telefoon...
1: Mag ik nog even eindigen met iets?
0: Ja.
1: Want ik heb hier de Vredestrand en Rolien Stassen, dat is de voorzitter van PACT.
0: Ja.
1: Die heeft het in het voorwoord eindigt ze met een zin en dat wil ik heel graag herhalen. Want ze zegt, het zijn de zachte krachten in onze samenleving. De zachte krachten die onze samenleving levendig, open, divers, sterk en veerkrachtig maken. Want vrede maken we samen. Niets doen is geen optie, zegt ze dan nog extra. Nou.
0: Prachtige zin. En wij draaien nog, je kent het ongetwijfeld ook, De Vluchteling van Herman van Veen.
1: Ja.
0: Ooit al gezongen in 1970, kan je nagaan. 56 jaar geleden, was hij 24 of zoiets, denk ik.
1: Ja.
0: Maar ook toen speelde het al. Hartelijk dank en graag tot een volgende keer.
1: Dank u wel. Fijne dag.

blijft ontzettend actueel. Herman van Veen, lied uit 1970. Dan wilde ik ook aan het eind van deze uitzending nog even aandacht besteden aan Céline Dion, want die heeft na een langdurige en moeilijke ziekte toch weer de stem opgepakt, om het maar te zeggen. En treedt in Parijs alweer op met toch soms ook nog wel wat problemen met die stem. Maar dat maakt allemaal niks uit, want iedereen, die zaal is te vol. Iedereen geniet daarvan. En wij hebben gekozen voor Pour que même encore. Ik heb alle woorden begrepen. Ik heb ze goed begrepen. Bedankt voor reden vatbaar en nieuw. Het is nu eenmaal zo. Wat zijn de dingen veranderd? Luistert u naar Céline met haar mooie stem toch nog?

onder de tonen van Pray for Peace met Jan Mulder sluiten we dit programma met het thema Vrede, Vredesweek af op deze donderdag 20 september. We hopen dat u van de muziek heeft genoten. Wij hopen dat u een fijne zondag heeft. Ga voor vrede de komende week en graag tot een volgende keer bij Ronduit Zondag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nepporno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van bol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. En tot zover het nieuws.
4: Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden.

0: Os naar Utrecht tussen Kerkdriel en Knaalpuntel is het oponthoud een kwartier. A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren, 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En ook op de A12 verderop bij de Duitse grens, 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden, ditmaal in Duitsland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

0: and Praise in Gospel Music met Gea Stappan.
1: Een hele goede middag. Het is 20 september, 12 uur. Tijd voor een uurtje Gospel Music. We begonnen deze uitzending met Kingdom met At the Sound of Your Name. En we gaan verder met Kelly Heiligenthal. Ze is opgegroeid als kind van een voorganger en heeft altijd een diepe roeping naar de kerk gevoeld. Ze behaalde een diploma in Bijbelse en theologische studies met Spaans als bijvak aan de Bethel University in St. Paul, Minnesota. Als aanbiddingsleider, songwriter, voorganger en spreker schrijft en brengt ze al meer dan 10 jaar muziek uit. Haar liederen worden in kerken over de hele wereld gezongen. Kelly maakt deel uit van het collectief Bethel Music, te beginnen met het geliefde nummer Ever Be. Jarenlang trainde en rustte ze duizenden studenten toe aan Bethel's School of Supernatural Ministry. En ze blijft zich inzetten voor de bediening, gedreven door het verlangen om te zien dat de kerk ontwaakt tot de volheid van het evangelie van Jezus. En wandelt in heelheid, zuiverheid en volledige toewijding aan Hem. Authenticiteit is voor Kelly van groot belang. Ze heeft een passie om mensen te helpen hun eigen authentieke zelf te ontdekken. Ze gelooft dat Jezus onze ware ik is, waard is. Volledig gekend, volledig overgegeven en helemaal aan Hem toegewijd. We gaan luisteren naar Kelly Heiligenthal met Ever Be.

U hoorde Elise Manna met Geniet. We gaan verder met William Matthews. Die werd op 5 november 1983 in Detroit geboren als William Irvin Matthews. Zijn vader was predikant en zijn moeder koorleider. Op 12-jarige leeftijd verhuisden ze naar naar Raleigh, North Carolina, waar hij zijn vaardigheden als songwriter begon aan te scherpen. En in 2007 verhuisde hij naar Kansas City, Missouri, waar hij deel uitmaakte van het team van het International House of Prayer. Vervolgens verhuisde hij in 2009 op verzoek van Kim Walker-Smith naar Redding, California, waar hij Brian en Jen Johnson ontmoette. William trad in dienst en bleef 8 jaar lang verbonden aan Bethel Church. In 2014 verhuisde hij naar Los Angeles, gedreven door de wens tot creatieve verkenning en behoefte om een nieuwe koers te varen. Ook na zijn vertrek bleef hij verbonden aan het label Bethel Music tot 2016. Matthews verklaarde later: als aanbiddingsleider moet je voor iedereen alles zijn. Je bent geen artiest. En ik ben liever artiest dan aanbiddingsleider. In 2026 onthulde hij dat hij in feite publiekelijk was geout op een podium door christelijke leiders die deden alsof ze zijn voorgangers waren. Geout houdt in dat zij de wereld vertelden dat hij homoseksueel is. Een grove schending van zijn privacy. We gaan luisteren naar William Matthews met Shine On Us.

U hoorde Danny Cookie met Give Me Jesus. Nou, het is precies 1:30, dus weer mooi uitgekiend. We gaan naar de column. Ik heb vandaag het lied In Christus is nog West nog Oost. En dat is de Nederlandse vertaling van het Engelse lied In Christ there is no East or West. De tekst van dit lied uit 1908 is van John Oxenham. Die leefde van 1852 tot 1941. En het is een pseudoniem van William Arthur Dunkerley. De vertaling in het Nederlands is van Jan Willem Schulte-Northolt. En het lied kan op verschillende melodieën gezongen worden, waarvan de meest voorkomende de melodie St. Peter is van Alexander Robert Reinagel. William Arthur Dunkerley, geboren in Manchester, schreef poëzie, fictie en hymnen onder de naam John Oxenham. Daarnaast was hij werkzaam in de uitgeverij en is journalistiek en betrokken bij de oprichting van The Idler, een bekend literair tijdschrift uit 1890. Oxenham verwierf vooral bekendheid met zijn inspirerende versen, waaronder Bees in Amber, en dat een groot succes werd. Zijn werk combineerde vaak christelijk geloof, patriotisme en ingetogen optimisme. En daarnaast was hij actief binnen een congregatie waar hij diende als diaken en leraar. Een van zijn bekendste werken uit de 21ste eeuw is wellicht de hymne In Christ There Is No East or West, gecomponeerd in 1908 en tegenwoordig opgenomen in 336 liedbundels van diverse christelijke genootschappen, waaronder Anglicaanse en Katholieken. De melodie St. Peter is ook gebruikt voor het lied O Jezus, hoe vertrouwd en goed, dus lied 512. Ik heb geen Engelse versie kunnen vinden op de melodie waarop wij hem in Nederland zingen. Dus ik laat een Nederlandse versie horen. Van Anne Michelle Lee met samenzang In Christus is nog West, nog Oost.

We hoorden Martin Brand met Gevoelsmens. Het is 12:15 geweest, dus we gaan gauw naar de agenda. Vanavond is er in Hoogveen in de Grote Kerk aan de Grote Kerkstraat 40... een Hoogveen zingt met medewerking van Jan Veen. En de aanvang is 7 uur. Dan volgende week zondag is er in de Hervormde Kerk in Zuidwolde aan de Hoofdstraat een Zuidwolde gezangavond met medewerking van Jan de Boer van Urk. En die heeft een samengestelde groep zangers van Urk bij zich. Orgel en piano worden bespeeld door Harm Hoeven. En ook daar is de aanvang 7 uur. Dan wil ik toch ook nog even melden. 7 november is er in Steenwijk in de Grote Kerk. Daar verleent Elje Kim medewerking aan de opnames van Nederland Zingt. Samen met Christelijk Mannenkoor Steenwijk en Christelijk Mannenkoor Stadskanaal. Het betreft een middagopname en een avondopname. Kaarten A17,50 voor de middag of de avond zijn verkrijgbaar bij de koorleden. We gaan luisteren naar Tenera Sturm met het mannenkoor Espressione. En die draai ik voor een medekoorlid van ons, Angelique Feijer, die door een hele moeilijke tijd gaat. Tenera Sturm met I Will Carry You.

U hoorde Tini Rastoor met het mannenensemble Espressione, I Will Carry You. Het uur zit er alweer op. Tony staat al in de startblokken. Richard gaat nog een uurtje door met Tony. Bedankt voor vandaag, Richard. We gaan eruit met sax en viool. Het is Welweg Marsol en ik wens u een hele fijne week.

0: je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. Bij een duikongeval in Oostenrijk is vrijdag een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Hij raakte op ongeveer 100 meter diepte in de problemen en probeerde waarschijnlijk te snel naar de oppervlakte te komen. Twee andere duikers brachten hem aan wal, maar reanimatie mocht niet meer baten. De politie heeft geen aanwijzingen voor een misdrijf. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En in de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanochtend de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen maar zo'n 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden.

0: Tussen Kerkdriel en Geldermalsen, daar is de vertraging een kwartier. Heeft te maken met de werkzaamheden daar. En op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens ook een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden in Duitsland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

0: Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Welkom op deze 20e september. De Streek op zondag. U kent het ongetwijfeld als u tenminste regelmatig luisteraar bent van dit programma. En dan weet u ook dat ik voornamelijk muziek laat horen uit de 60er en 70er jaren. Dat daartussendoor agendaflitsen zijn en dat u ook kunt genieten van de 5 minuten van Gilles. Het programma ziet er als volgt uit. Muziek natuurlijk. Ik zal wat voorbeelden geven. De Rolling Stones komen voorbij. Charlie Rich, Smokey en ook de Hep Stars komen voorbij.
0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Maar we gaan beginnen met Deodato, also sprach Zarathustra.

Muziekmomenten pakt op vrijdag 25 september extra uit met een feestelijke XL-editie van Een Avond Vol Gouwe Ouwe. Speciaal voor 55-plussers in Hoogeveen en de regio. Een avond vol vertrouwde muziek, gezelligheid en beweging. In het podium aan de Schutstraat 43 in Hoogeveen. En speciaal voor deze avond staat Ben Kramer, een van de meest geliefde Nederlandse zangers van zijn generatie, op het programma. De deuren zijn open om 7 uur, excuus. Het begint om 8 uur en het einde is ongeveer om 10:30. De entree bedraagt €6,50 per persoon en tickets zijn nu beschikbaar via het podium.nl of fysiek bij de Tamboer aan de Hoofdstraat 17 in Hoogeveen. Breeze gaat verder met It's Only a Matter of Time. Daarna Wally Tax en Miss Wonderful en de Rolling Stones sluiten dit rijtje van drie af met Good Times, Bad Times.

Gilles schrijft, de afgelopen week stond in het teken van Oasis. Zowel de documentaire van de afgelopen reunie en de nieuwe touraankondiging gingen in première, waardoor mijn tijdlijn al snel vol stond met parka's, ronde zonnebrillen en bucketheads. Om dat nog even wat langer vol te houden, dit keer een passende plaat. Oasis met Don't Look Back in Anger.

De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder. In de Grote Kerk in Hogeveen klinkt op 26 september een avond vol samenzang. Tijdens deze psalmzangavond met bovenstem zing je bekende psalmen in een sfeervolle historische omgeving. Het orgel wordt bespeeld door Pieter Heikoop. De bovenstemgroep IJsselmuiden verleent medewerking en geeft extra kleur aan de zang. De avond staat onder leiding van dominee A. Verschuren. De toegang is vrij. Bij de uitgang is er wel een collecte ten bate van Adullam. De avond begint om 7 uur en de toegang is verder gratis. Grand Funk, die gaat verder met Some Kind of Wonderful. Charlie Rich vervolgt met A Very Special Love Song en de Beatles sluiten af met Magical Mystery Tour.

Ontdek Frederiksoord op 27 september op een unieke manier en wandel mee in de voetsporen van de kolonisten. Schrijfster Patricia Snell neemt je ruim 200 jaar mee terug in de tijd aan de hand van haar nieuwe roman De Wees van Westerbeek. Voorafgaand aan de wandeling kun je genieten van een heerlijke lunch in het Grand Café van Museum De Proefkolonie. Ook krijg je de kans om voorafgaand aan de lunch of na de wandeling het museum te bezoeken. De wandeling start om 12 uur bij Museum De Proefkolonie. Let op, er zijn wel kosten aan verbonden. Mike Oldfield, die gaat zo dadelijk verder met Tubular Bells. Daarna Smokey and Strangers in Paradise en Donna Hightower. This World Today is a Mess. En daar heeft ze wel gelijk in.

Zondagmiddag 27 september, komende zondag, trapt de Reestkerk letterlijk het nieuwe theaterseizoen af met een bijzondere pelgrimage. Met Leonie Jansen, Karel Kraaienhof en Jeroen Kramer maakt u een prachtige pelgrimage door het mooie Reesdal. Om 12:30 heet Leonie Jansen u welkom en legt uit hoe de middag er verder uit zal zien. Het gezelschap zal in twee groepen worden verdeeld. Er wordt in totaal ongeveer 6,8 kilometer gelopen, verdeeld in drie stukken. Bij terugkomst in de Reestkerk zal Leonie de ervaringen bespreken en daarna treedt het muzikale drietal nog voor u op. Het belooft een inspirerende middag te worden en het kost allemaal, en daar kunt u het best voor doen, €30 per persoon.

Ja, dat waren de Hep Stars. I Wanna Be With You. Daarvoor hoorde u de Jackspots met Jack in the Box. En Liverpool Express begon met Don't Stop the Music. Het zit erop wat ons betreft. Richard en ik zoeken... Och, ik dacht dat de zon scheen, maar dat is volgens mij op dit moment even niet het geval. Maar goed, de temperatuur is wel goed. En we sluiten af met Kansas. Het nummer heet Peaceful and Warm. En wij wensen u een fijne zondag, een goede week en wat ons betreft graag tot een volgende keer. Dag.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Paul Hane stopt na ruim 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. De 80-jarige acteur stopt ook als Grover. Aanleiding is het overlijden van zijn collega Wim T. Schippers, die jarenlang Ernie speelde. Hane zegt dat een nieuwe generatie nu de kans moet krijgen. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden.

0: de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
3: Wij zijn DNO.
4: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
3: DNO.
5: Over u in de zondagmiddagmarathon. Breng u live verslag van 3 voetbalwedstrijden. En daar om er 2 uur is afgetrapt, gaan we eerst schakelen naar Pessen. Want daar speelt Pessen thuis tegen SVV. Rijn hier.

0: nu net gaan rollen. Het nieuwe scorebord wordt in werking gesteld. En Persa aan de bal met Milan Kolen, die na weken blessure leed weer van de partij is. Maar stand nog steeds 0-0.
1: Heerlijke wedstrijd, denk ik, vanmiddag voor Persa tegen SVV. Dat geldt waarschijnlijk ook voor Bijlen tegen Hogeveen. Ja, u hoort het goed, tegen Hogeveen. En daar hebben we Wolter, die kan het uitleggen. Wolter?
2: Ja, goedemiddag. Ja, inderdaad. Ja, uitleggen. Hogeveen maakt het niet zoveel uit. Maar ja, goed, je hebt al die samenvoegingen. Het is allemaal wat moeilijker geworden. Maar goed, ze zijn begonnen en nu al een geweldige kans. En die gaat de bok toch even meenemen op links. Ik denk, nou, je gaat er zo in. Maar dat lukte nog net niet. Maar goed, we gaan voor. Maar goed, ik kan even de opstelling in ieder geval geven van de Hogeveen in ieder geval. Daar, even kijken, die heb ik hier. Dan zit in Daniel Arends, Dylan Bezuin, Dylan Eibrink, Jefano van der Haar, Eduard Kobus, Jamaikriekjes, Mike Riesen, Nick Kroesen, Aiden Post, Raymond Slot. Nou, en dan kan ik zeggen, de heer Spiegelaar is scheidsrechter. Het weer is hier nog niet super, het is behoorlijk bewolkt. Maar goed, ze zijn begonnen en ik hoop dat het een goede wedstrijd is.
1: Dat hopen wij ook natuurlijk. Bijlen tegen Hogeveen. We horen straks natuurlijk regelmatig van jou in de uitzending. En dan hebben we nog een andere wedstrijd. Ja, ze zijn allemaal om 2 uur. We hebben ze niet voor het uitkiezen, want dat wordt allemaal vastgesteld. En dat is Ruinen tegen FC Hollandsveld. En ik hoor u waarschijnlijk thuis denken, Hollandsveld, speelt die op zondag? Nou, dat is een ploeg die ook op zondag gaat spelen, Jan.
3: Ja, dat klopt. En er zijn meer wedstrijdjes. Ik dacht een stuk of 5 uitwedstrijdjes voor Hollandsveld die op zondag plaatsvinden. Nou, dit is er één van. En we zullen nog vaker aan de bak moeten van Hollandsveld op zondag. Niet dat die wedstrijd een meerderheid vormt, maar er zijn een aantal. En vandaag is dat tegen Ruinen. Alleen, we hebben nog geen spelers en een scheidsrechter op het veld. En dat zit ongetwijfeld in het feit dat de scheidsrechter niet akkoord was met de blauwe shirts van Ruinen en de blauwe shirts van Hollandsveld.
1: Okay.
3: De blauwe kleur was wel verschillend. Maar de scheidsrechter zegt, ik wil niet te veel blauw zien op straat. Ja, dat is een keer wat anders natuurlijk, geen blauw op straat. Maar goed.
1: En hoe hebben ze dat opgelost? Of hoe gaan ze dat oplossen?
3: Ja, ik denk een eilbode vanuit het Hollandsveld. Want de shirts waren hier niet. En de knalgele shirts waar ze in gaan voetballen zometeen, die zijn onderweg, of die zijn er nu. En wij hopen ook dat dat nog de juiste rugnummers oplevert. Maar anders wordt het helemaal lekker. Maar in ieder geval, ik zal noemen welke spelers in principe in het veld komen. En die heb ik even opgeschat. Dat is bij Hollandsveld Kroesen in het doel. En de achterste linie Zomer, Strijker, Van Veen, Justin Snippen, Jordan Smit, Jan Hagen, Van Eck, Warmolds Diet, het goudhaantje van de vorige keer, die is op vakantie. Ik denk dat hij een dikke bonus heeft gekregen door zijn 2 doelpunten te scoren afgelopen week. En dat moet je direct verzilveren natuurlijk. Dan hebben we Finn Smit in de basis, Kooi in de basis, Luc Hagen. En dan een aantal mensen op de bank. Maar we gaan afwachten wat voor geelhemdende zometeen verschijnen. Want ik zie nog steeds geen beweging wat dat betreft. En of de shirts nog onderweg zijn of in de kleedkamer al, weten we niet. Maar we zien hier nog geen voetbalactiviteiten. Dus we wachten maar even af.
1: Nou, daar komen we weer bij, hoor, natuurlijk, als dat wel aan de orde is. In ieder geval 3 wedstrijden dus. Ze zijn alle 3 afgetrapt dus om 2 uur. Dus heel veel live sport natuurlijk. Dan tussen 4 en 5 zijn we er natuurlijk ook. Dan geven we nog wat rangen, standen en uitslagen. Onder andere korfbal. We gaan terugblikken op volleybal. Want Olhaco speelde gisteren thuis. En het seizoen van het Dammen is weer begonnen. HDC is gepromoveerd naar het hoogste niveau. En speelde gisteren weer haar eerste wedstrijd. En Zainal Palmans gaat ons daar natuurlijk straks alles over vertellen. Verder nog natuurlijk nieuws en andere sport, dus zeker de moeite waard om te blijven luisteren. De zondagmiddagmarathon, vandaag 20 september, mogelijk gemaakt door techniek en muziek Dylan Slot. Regie doet vanmiddag Matthijs Stuut en uw presentator is Alexander Stundebeek.

0: Ja, we zijn natuurlijk een live sportprogramma. En dat betekent, als er gescoord wordt, gaan we naartoe rennen hier.
1: Wat een geweldige start van Persen. De allereerste aanval op rechts werd voorgezet. Remmert Verbrugge, de man die zijn tijden weer in zijn basisplaats heeft, die tikt de bal langs doelman Wiljo Wesseling. En zo leidt Persen na 2 minuten spelen al met 1-0.

0: sluit me er helemaal bij aan. Het is een prachtige mooie dag. Daniel Lohuis. Hoort u wel eens het eerste nummer in deze uitzending. De zondagmiddagmarathon. We gaan naar Pessen horen hoe het daar gaat. 1-0 voor Rijn hier.
1: Ja, voor Pessen is tot nu toe ook een hele mooie dag natuurlijk. Om zo te beginnen aan deze wedstrijd. De eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Na die toch wel harde nederlaag hoor, tegen Hollandseveld. Die is hier hard aangekomen. En men wil natuurlijk dat gelijk herstellen. Want als je nu de tweede ook zou verliezen, ja, dat kan allemaal natuurlijk nog. Maar SVV, ja, dat begon ook in mineur. Want een dikke 1-5 nederlaag tegen Bijlau, moet ik wel zeggen. Dat na 10 minuten SVV al met 10 man verder moest wegens een rode kaart. Dat scheelt natuurlijk wel. Nu dan Frank Priet. De bal helemaal oprecht naar Milan Jans, waar de man overgekomen van Wijster. Kan hij de bal voorzetten? Dat kan niet, maar die wordt tot corner verwerkt door SVV. Eigenlijk weer de eerste keer na de vroege treffer van Remmert Verbrugge dat Pessen gevaarlijk werd. Een doelpunt van Remmert Verbrugge. Ik ben ook omroeper en ik riep om dat Esra Meijer hem gemaakt had. Maar toen kreeg ik een enorm protest van Remmert Verbrugge. Want hij maakte duidelijk dat die bal al over de doellijn was. En toen tikte Esra Meijer hem nog aan. Dus het komt op naam van Remmert Verbrugge. Nu weer het tandem bezig. Want de corner van Remmert Verbrugge wordt door Esra Meijer naastgekopt. En we hebben 8 minuten inmiddels op de klokken. En je mag dan verwachten dat Pessen de betere ploeg is. Heeft natuurlijk een paar nieuwe spelers. Milan Kolen is weer terug in het centrale duo samen met Sven Evenhuis. En Milan Jelsma staat aan rechtstreeks van Wijzer overgekomen. Dat betekent dus dat Jesse de Haas op de bank begint. Nu is het Mike Bruinberg. Mike Bruinberg tikt hem naar Tom Koops, gaat helemaal terug. Weinig risico in het begin. Het waait hier verschrikkelijk. En dat kun je ook wel zien als die bal hoog schiet. Dan vliegt hij alle kanten op. Maar we hebben 9 minuten gespeeld. Een droomstart voor Pessen. 1-0 voorsprong.
0: Pessen leidt dus met 1-0. Bijlen tegen Hogeveen. Ja, vroeger zei ik Hogeveen zaterdag. Maar ja, dat is het. Laten we het nou Hogeveen 2 noemen. Wolter, hoe gaat het daar?
2: Nou, dat gaat dan nog gelijk op. Ja, je hebt in de lengte van het veld dat hij een behoorlijke wind staan. Ja, dat kan een voordeel zijn, maar het is ook gelijk naar de hoge wind. Gaat die lange trappen. En dan is het ook heel makkelijk. Ik denk dat ze er geen van buiten valt. En dan, ja, dan is het misschien wel niet zo. Ik denk, ik ga maar weer binnen met lengte. Dan erg ik mij daar niet aan. Maar de bal die zelf de behoorlijkheid. En nu ook weer de kans op links. Maar nee, dat gaat net niet goed. En dan kan Bijlen weer onderscheppen. Nee, het lukt niet. Hoge wind is wel meer in de aanval. Ja, die krijgt die lange ballen, wat ik net al zei. En dan wordt het gewoon moeilijk om om dat goed op zuiver te plaatsen. Want dan stuit hij en dan vliegt hij erbij door. Maar goed, er is nu 10 minuten gespeeld. Maar het is nog wel 0-0.
0: 0 tegen 0. Fusieclub, FC Hollandsveld. Ja, is natuurlijk geen principiële zaterdagclub. Anders zouden ze vandaag niet spelen. Dus zal het vandaag toch aan de bak moeten. Maar er was een probleem met de shirts, zei Jan. Maar Jan, ik heb het reglement erop nagelezen. Is het niet zo dat als er een onenigheid is over shirt, dat de thuisclub voor een oplossing moet zorgen?
3: Ja, dat zou je zeggen, maar het was vrij snel hier gezegd dat Hodo met andere shirts moest komen. En of dat dan nou reden was dat Ruinen ze niet had.
0: Dat is apart.
3: Maar dan had je een groot probleem gehad natuurlijk. En Hollandse Veld kon dan nog gele aanrukken. En we zijn met 10 minuten vertraging dan wel begonnen. Maar inderdaad in geel. Maar ja, de beide ploegen die zeiden dat moet kunnen. Want wij hebben wel andere blauw. En Ruinen heeft blauw gestreed, blauw. En in de breedte en witte eronder. Maar de scheidsrechter ging daar niet mee akkoord. En dan was er wat over en weer. En toen op een gegeven moment kwam belde Hollandse Veld maar op om een gele shirt aan te rukken. Dus ja, ik zeg maar of dat in strijd is met het reglement of wat. Ze wilden voetballen, denk ik. En hebben elkaar gevonden. Ik denk dat dat de reden is hier.
0: Welk shirt is het nu geworden? Want ze hebben, geel. Je hebt natuurlijk het Hodo-shirt nog. En het oude Hollandse.
3: Ja, nee, ze hebben de gele kleur die ook in het logo zit.
0: Oh ja.
3: En dat shirt hebben ze aan in zwarte broek nu. Dus dat stemt er redelijk overeen met het logo wat dat betreft.
0: Dat is mooi.
3: En Ruinen, van dan was een snel doelpunt in Persen, was ook bijna in de eerste minuut al tot het treffen gekomen. De grensrechter vlaagde met de scheidsrechter Elwin Langenberg uit Erika, vond het een flauwekul dat er voor buitenspel gevlaagd werd. En men mocht dus door in de ruikende hodo niet helemaal op. Maar het ging uiteindelijk via 3-4 beentjes die ertussen zaten, kwam er een corner, ging het net goed. En daarentegen is Hodo, of Hodo heeft zijn Hollandse veld ook al een keer over de rechterkant goed vertrokken en goede bal in het strafschopgebied, wat ook gevaar stichtte. Dus misschien wordt het een leuk evenwichtig partijtje. We zullen het zien. We spelen nu 5 minuten en de stand is 0-0.

0: and the Blizzard. Dat vind jij prachtig, hè, Renier?
1: Maar vooral natuurlijk Windows of My Eyes. Daar kan ik helemaal bij wegsmelten.
0: Ja, dat weet ik. Daarom draaien we dat soort muziek ook, hè, voor de liefhebbers. Dus dat is hartstikke mooi. Zeg, SVV is geen onbekende tegenstander van PES, hè? Want daar hebben ze het vaak lastig mee. En nu met 1-0 voor, ziet er goed uit.
1: Het is elk jaar raken met de SVV. Vorig jaar was het zelfs 3 keer. Eén keer voor de beker. Toen gingen ze kansloos onderuit met 3-0 op een donderdagavond, weet ik nog. Op een slecht veld en slecht weer. En nee, dat was geen succes. En kijk eens even hoe hard het hier waait. Zeg, iemand die probeert die bal hoog te schieten, krijgt hem net zo hard weer op zijn kin terug. Zo hard waait het hier. Het beïnvloedt het spel, inderdaad. En vorig jaar 2 keer 1-1. Hier thuis hadden ze nou echt met 4-5-1 kunnen winnen, gezien het aantal kansen. Dat hebben ze nagelaten. Uit waren ze blij dat ze uiteindelijk nog de gelijkmaker maakten in de slotminuut. Dus het is een hele lastige tegenstander inderdaad. Die gaan met heel veel mensen in het eigen strafschopgebied spelen. Dat doen ze nu ook. Komt dat doordat PES natuurlijk gelijk aan de aanval zoekt. En dat pleit natuurlijk ook voor de thuisploeg dat het niet gaat afwachten, maar gewoon voor de aanval gaat. Nou, dat heeft al geresulteerd in de eerste treffer na 2 minuten. En men heeft 1 kansje gehad via Esra Meijer, een kopbal die net naast ging. En onlangs hebben we nog een schot gehad van Frank Priet van 1 meter of 16. Die leek in de kruising te verdwijnen, maar de bal ging rakelings naast. Dus dat zijn de kansen. Oeh, en nu is het Frank Priet die wel heel hard ingaat. En dat levert hem geen gele kaart op, tenminste. Ja, de scheidsrechter die roept hem bij hem. En die zegt, niet meer doen. Scheidsrechter Ruben van Klink, een hele jonge scheidsrechter, ook wel eens vaker hier geweest. 16 minuten gespeeld en PES leidt nog steeds met 1-0. Heeft kansen gehad op meer. SVV is nog niet in de buurt geweest van Ruben Waningen, die dus ook weer terug is van een blessure. En dat heeft John Kramer en Remmelt Kaps natuurlijk heel veel hoofdbrekers opgeleverd. Van wie moet je nu in het doel zetten? En zo kwam Joran Jonker vorige week tegen Hollandse Velden onder de lat te staan. Dat is een jongen van JO19. Hoewel hij het prima deed, hoor. 16 minuten gespeeld, 1-0, leidt PES nog.
0: Een kwartier dus gespeeld. En dat geldt ook voor de wedstrijd Bijlen. Treft Hogeveen vandaag. En als ik het goed heb, is nog steeds de brilstand 0-0 op het bord. Of niet, Wolter? Wolter? Ik hoop niet dat het zo hard waait dat we Wolter niet meer te pakken krijgen. Maar goed, dan gaan we in ieder geval schakelen naar Jan Haak. Jan, kun je mij horen?
2: Ja, ik zit hier nog.
0: Kijk, dat is heel fijn. Neem ons mee. Hoe gaat het verloop van deze wedstrijd?
2: Waar Odo nu of Hollandse Velden een kans krijgt, en dat is niet de eerste, dat is nummer 3 al, een bal niet ondergebracht, omdat dat de vuisten van de keeper komt. Zo straks zomer uit een corner helemaal vrij, maar die kop daarnaast zit er nou een speler van Hollandse Veld op de knieën in het strafschopgebied van Ruinen, de Zagen, die is wat aangeslagen. Ja, Hollandse Veld zit niet stil, en na de eerste schrikmomentjes veroorzaakt door Ruinen is er nu toch Hollandse Veld die er wat beter uit de schulp komt. Weer goede bal onderschepping. Jorn Smit. Dat moet flink gespreid. Oeh, dat is een stevige slijding, maar dat mag ook van de scheidsrechter. En zo straks maakt hij in Hensbal. Het was een steenarm volgens mij. Dat mocht dan niet in deze vliegende tackle. Maar wel de speler van Hollandse Veld. Nog steeds geblesseerd daar in het strafschopgebied bij Ruinen. De scheidsrechter fluit af en gaat er naartoe. En dan ligt het spel hier stil.

0: Als het zou doorgaan, wordt het hier een latertje. 10 minuten te laat begonnen. 5 minuten erover gedaan om een reservebal te vinden. En nu ligt die spel weer stil, omdat de speler geblesseerd is. En er loopt al iemand warm van de Hollandse veld. Dus het spel ligt opnieuw stil. Het zou wel niet worden wanneer wij hier vandaag klaar zijn. Nu gespeeld 11 minuten. En de stand 0 tegen 0.
1: Kijken of we nog bij Wolter kunnen terechtkomen. Kijken hoe het gaat in de derby tussen Bijlen en Hoogeveen. Wolter? Wolter?
2: Ja, ik hoor je.
1: Ja, heel fijn. Net was je even weg. Ik zei net, het is een derby. Bijlen tegen Hoogeveen. Zie je dat op het veld terug?
2: Ja, het is ook wel moeilijk. Want ze zijn een oorbijlever gehad. Maar we hadden net al een behoorlijke lange blessure behandeld van een van de bijlen. En dan moet weer een minuut aan de kant zitten. Dan weet je hoe het gaat. Maar goed, de wedstrijd is eigenlijk nog niet. Ja, wel een kleine kans. Nu ook weer een hele diepe paas. Maar ja, die komt weer één keer bij de keeper. Het waait dan in de lengte van het veld. Ja, dan is plaatsen natuurlijk ook moeilijk. Maar ook tegen de winter wel moeilijk. Dus je moet ook een beetje geluk hebben met zulke wedstrijden. Maar goed, de keeper heeft in ieder geval weer de bal van Bijlen. En dat proberen ze weer. Nu hier op links. Een behoorlijke snelle bal van Gutter. En die plaatsen naar binnen. Ja, dan proberen, die komt wel aan. Dat is wel iets makkelijker tegen de wind aan plaatsen. Nu wordt hij weer onderbroken door Hoogeveen. Die heeft het wel weer terug. En dan gaat hij weer naar de middenlijn terug. Nou, op rechts naar Michel Vecht. En die plaatsen komt weer. En dan moet je nu die paas aankrijgen. Ja, dat weer en weer terug. Ja, het gaat heen en weer. En dan komt hij inderdaad door de wind. Nu weer, nou weer de Hoogeveen weer. En zij mocht gelijk weer kwijt. Dus het is een flippervoetbal zo. Nu weer op links. Dat is Philip Grutte. Die heeft de bal van Bijlen. Nou, die kijkt even rustig. Die schiet daar vlak bij de tribune. Dan krijg je een missie iets looten. Dus nou Hoogeveen onderschept hem weer. En dan kunnen die weer proberen weer in de wedstrijd te komen. En dat zal wel lukken. Dat was Mike kritisch. Die krijgt nu op rechts helemaal een bad hier geplaatst. Naar de Van Hoog van der Haar. En nu op links. Nou, proberen als hij me ervoor krijgt. Hij heeft de bal nog. Hij krijgt nog. Hij gaat misschien overdag blij. Nee, hij heeft nog steeds in bezit. Druk nog wat. En ja, ze zitten fel op elkaar. Ik weet niet of hij... Hij geeft gewoon een achterbal. Maar goed. Het is voorlopig. En we hebben dan officieel 21 minuten gespeeld. Maar het is wel kort door de blessure. Maar het is nog 0-0.

0: Hij verkeert op dit moment in Las Vegas, had ik gehoord deze week. En daar is hij druk bezig met zijn Elvis-imitatie. En hij schijnt het heel goed te doen. Wie het ook goed doet, is Pes, hè, Reinier?
1: Ja, qua resultaten zeker, want het staat nog steeds 1-0 na 25 minuten spelen. Maar FVV heeft haar eerste kans gekregen. Dat was geen kleintje. Het was een prima steekpaas door het midden. En toen kreeg Arjen Cox die bal. Ja, en dan krijg je die geëikte misser. Met rechts raakt hij de bal aan en hij wil met links schieten. Ja, en dan schiet je in het luchtledige. En daar kwam Persen bijzonder goed weg, hoor. Want hij kwam vrij voor Ruben Waningen. Maar goed, hij verprutste die kans dus. En ik kreeg ook nog een gele kaart. Ja, niet daardoor, maar later. En nu een vrije bal van SCV, van Jalving, in de handen van Ruben Waningen. Die wil heel snel uit gaan schieten. Heeft wel heel veel tijd nodig, maar het mag allemaal van scheidsrechter Van Klinken. En Persen heeft, het is alweer een hele tijd geleden dat ze een kansje kregen eigenlijk. Lent en Oever is er ook niet bij, dus dat betekent dat de verdediging toch wel door de kader is gegooid. En mag Kramer blij zijn dat Milan Kolen weer van de partij is, zodat hij in het centrale duo kan staan. En die heeft nu ook gelijk de bal. Maar Frank Priet schiet de bal over de zijlijn. Dus het even een rommelige fase nu, zo rond die 25e minuut. Met nog steeds wel die voorsprong. Maar ja, het is wel een fragiele voorsprong natuurlijk. Want de SVV die hoeft maar één keer gevaarlijk te zijn. Nou, dat was zo net al zo. En toen laat dat een waarschuwing zijn voor Persen. Want om nou te zeggen dat het echt sprankelend voetbal, dat kan ik ook weer niet zeggen. Het is vrij rommelig, veel overtredingen. De wind, zei ik al eerder, speelt echt bij de ploegen wel part. Een hoge bal hoeft juist niet te geven, want die krijg je net zo hard weer terug op je bril. Nu dan Frank Priet, net over de middenlijn. Misschien dat een standaard situatie dan oplossing biedt. Maar nee, hij gaat hem helemaal terugspelen naar Milan Kolen. En die gaat hem naar Sven Evenhuis, want dat is het centrale duo. Gaat in een heel laag tempo, allemaal op eigen helft nog. Nou, dat geloof ik wel. 27 minuten gespeeld. 1-0 voor de Persen.
0: Nog steeds 1-0 en bijna een half uur gespeeld. Bijlen Hogeveen speelde natuurlijk in dezelfde klasse. Hogeveen haalde de eerste wedstrijd flink uit en Bijlen wist ook aardig te scoren. Maar dat wil nu niet echt lukken vandaag, hè, Wolter?
2: Nee, ja, ze hebben net dat ook weer een kantje, maar net de bal niet onder controle. Maar ja, het is een lastige wind, wat Renier ook al zegt. De bal, ja, tegenwind, daar remt hij af natuurlijk. En daarvoor had hij veel te hard. Maar er was net wel een mooi schot op links van Dylan Eibring. Maar de binnenkant van de paal, maar de keeper die pakt de hoed uit, een goede zicht van hem. Van Bijlen uiteraard, en dat is wat belangrijk. Maar goed, het is nog steeds, ja, nu mag Hogeveen toch op, die kunnen we nog even meenemen, een corner op rechts nemen. Loopt er niet zo hard naartoe, maar goed, hij is alleen de buurt, dus kijk aan daar wat hij komt. Er staan behoorlijk wat spullers van beide partijen voor doen. Even kijken, ja, er wordt even goed. Ik denk dat hij met links neemt, maar die wint, en dat zou ook wel, ja, komt hij, daar staat wel iemand, dan weer de keeper, maar nu is er een corner aan de andere kant van. Hij had hem niet onder controle, maar Hogeveen het proberen weer met de corner. En dan komt hij achter de bal in dit geval. Dan een Eidenpost die probeert hem daar te nemen. Dus ik neem aan dat die corner nog even mee kan nemen, maar dan gaan we weer switchen. Dus. Ja, hij neemt hem wel met rechts natuurlijk. En dan probeert dat met die winter, dat, oh, hij neemt hem kort. Ja, dat was misschien niet zo goed. Maar gewoon. Er is nu 28 minuten gespeeld. Het is nog 0-0.
0: 0 tegen 0 nog dus daar in Bijlen. Ruinen, Hollandse Veld. Ruinen kreeg vorige week, ja, denk ik toch wel een flinke tik te verwerken tegen Zuidwolde. Is dat de reden dat men wat defensiever speelt vandaag dan verwacht zou zijn?
3: Nou, niet bewust, denk ik. En de druk van RC Hollandse Veld is er. En daardoor komt Ruinen nog niet helemaal in het spelletje, denk ik. Maar ze gaan niet bewust, volgens mij, met 11 man achter de bal staan. Dat niet in de eerste mogelijkheid was ook voor Ruinen. Maar het gaat iets gemakkelijk bij Hollandse Veld dan bij Ruinen. Alleen de afwerking is wat nonchalant. Wat ik net al zei, Jan Hagen geblesseerd in het strafschopgebied bij Ruinen. Inderdaad, heeft hij het veld verlaten. Hij weer greep voortdurend naar de ribben. Dus het zal iets aan de ribben zijn. En een lezenaar is in het veld gekomen onder een nummer 10. Normaal behorend aan Warmoes, maar die was er niet. Dus ik dacht al dat het lezenaar was, maar even voor zekerheid. Nou, vraag klopt inderdaad, lezen naar vandaag. Niet onder nummer 18, maar onder nummer 10. Ja, je moet flexibel zijn. En dat hebben we dan ook allemaal weer scherp. Ruinen in balbezit. De bal terug op de keeper. En dat is Van Belkum. Die gooit met een lange pier de bal richting de middenlijn. Maar die wordt niet goed beoordeeld. Waardoor opeens Hollandse Veld eruit kan. Ja, ik denk aan de linkerkant. Want daar staat al Kooienpositie vrij. Kooi tikt hem naar binnen. En dan is het Jordan Smit. Maar die verslikt zich in de bal, zoals ze dat dan noemen. Figuurlijk dan natuurlijk. En dan gaat Hollandse Veld even in de achteruit. En dat was het middel van Safien. Safien naar de rechterkant. Een strijker. Strijker kijkt. Strijker gooit hem in het strafgebied. Bal lang onderweg door de wind. Keeper heeft hem klem vast. Keeper Van Belkum. En dat betekent dat nu Ruinen mag denken aan aanvallen. Nou, voorlopig denk Van Belkum. Ik ga eens even achteruit met die bal. Eens even lekker in het zonnetje lopen. En nu pas speelt hij de bal weer. Zodat wij verder kunnen. Bal hier richting mee over de zijlijn eruit. En dat betekent dat Hollandse Veld in mag gooien door middel van Vin Smit. Vin Smit wou dat snel doen, maar alles in de dekking. Naar Justin Snipper. Justin Snipper waar naartoe? Vin Smit. Vin Smit weer op achteruit in Verveen. Zomer zwaait al daar naartoe. Helemaal naar de rechterkant. Dus daar strijkt wel een poosje vrij. Een beetje een rare bal trouwens. Helemaal mede weer door de wind, denk ik. Als je hoog speelt, dan wordt hij meegenomen. En nu uiteindelijk mag dan Ruinen in gooien. Gespeeld hier. 23, bijna 24 minuten. In de eerste helft stand 0-0.

0: Window of my eyes. Kiwi in a blizzard. Heb je drooghouder en hier?
1: Nee, dat was hem. Maar ik moest even wat anders doen. Want Pers heeft namelijk 2-0 gescoord. Dus ik heb er niet echt van kunnen genieten, helaas. Want Niek Brinkman werd in de diepte weggestuurd. Kwam alleen voor doelman Wiljo Wesseling. Schoot hem onder de keeper door in het doel. En zo leidt Pers natuurlijk comfortabel na 35 minuten spelen met 2-0. En nu een overtreding op Senne Hapkes. Dat is niet de eerste. Ruben van Klinken die roept de dader bij zich. En hij houdt de gele kaart in de zak, zo te zien. En dat is de dader is Matthijs Landman. En zo krijgt Pers net over de middenlijn weer een vrije bal te nemen. Maar een prima bal op Niek Brinkman. En die scoort de 2-0. En dan zou je zeggen, nou, dat moet dan eigenlijk... Moet in goed Russische zeggen de voorentscheider moeten zijn. Maar ja, dat weet je nooit natuurlijk in het voetbal. Er kunnen gekke dingen gebeuren. Maar dit is natuurlijk iets waarbij Pers wel op rozen zit. Het speelde eigenlijk de afgelopen minuten helemaal niet zo geweldig goed. Het was rommelig allemaal, veel balverlies. En dan komt deze 2-0 als geroepen. 36 minuten spelen en Pers leidt met 2-0.
0: 2-0, nou dat is hartstikke een mooie stand denk ik. Want dat geldt ook voor het scorebord natuurlijk. Want ze hebben een nieuw scorebord en dat kunnen ze nu laten zien. En hoe het ook werkt natuurlijk. Dus dat is wel heel fijn. Bijlen-Hogeveen, een derby. Komt niet echt los hè, Wolter?
2: Nee, kunnen we stellen. Echt 100% kansen zijn er ook nog niet geweest. Gaat wel op neer. Ik heb het idee dat ja, de wind iets minder wat. Hogeveen is meer in de aanval. Maar de eindpaas is niet goed. En dan nu misschien niet oprecht. Dan wil ik dat proberen wat hij dat zie je. Eigenpost. Recht en weer terug. En dan gaat hij weer naar de verdediging. En dan moet hij, hij gaat de verkeerde kant op, zou zeggen. Want hij gaat naar de eigen keeper terug. En dan proberen we misschien wel de ploeg om Bellen naar voren te trekken. Dat is natuurlijk ook een tactiek, maar dat is het. Eduard Kovers, die heeft hem nu en die plaats weer naar binnen toe. En dan even dat hij nu via Daniel Arends. Dan, maar dan is hij toch weer in de eigen strafstofgebied. Via Dylan de Zuiden, die is er nog aan de bal. En dan nu weer over de lijn aan. Proberen de paas een keer zuiver. Het is nu wat minder wind. Nu moet je op links. Ja, dat, ik hoop dat hij binnenhoudt. Ja, nee, ook weer niet. Gaat over de achterlijn. En dan gebeurt veel te veel. Die eindpaas is niet zuiver. Te weinig rekening houden met de wind. Misschien dat ze straks tegen de wind zo hard plaatsen dat het dan lukt. Aflopig is naar... 37 minuten, nog steeds 0-0.
0: Je begint het zonnetje weer een beetje te schijnen, dus dat is wel lekker. Ik weet niet of dat bij jou zo ingevallen is in Ruinen, Jan. Maar de wedstrijd ja, die van Bijlen komt niet los, maar deze ook niet, heb ik het idee.
3: Nee, inderdaad. Af en toe zijn er wel gevaarlijke momenten. Zo was het in de 26e minuut, en dat is 4 minuten geleden. Ruinen die een mogelijkheid had, maar de kopbal was recht op de keeper. En het tegenaanval was John Smit, is een schitterende vrijspeler. Alleen hij kreeg de bal voor de linkervoet. En ja, hij heeft hem liever rechts. En het schot was hard genoeg, maar niet zuiver. En zo zijn dat momentjes. Maar verder is het veel teruggepasen en veel balverlies. En dat komt natuurlijk ook omdat er veel strijd is van beide kanten. Nou, dit is ook weer zo'n mislukte bal. En Ruinen kant, die gaat zo naar de keeper van Hollandse Veld. En die speelt nu Van Smit in. En Van Smit aan de Kooi. Kooi die verlengt hem daarop Van Eck. Van Eck wordt wederom van de bal gelopen. Die verliest heel veel duels. Omdat hij net even te laat iedere keer richting de bal gaat. Houdt even in. Ja, dan is het tegenstander weer voor. Van Eck gaat in ieder geval weer in de spitspositie. De bal gaat naar Smit. Maar komt uiteindelijk dan weer niet bij Van Eck. Nou, daar gaat Strijker de mist in. Maar hij stelt zich. De bal richting zijn eigen keeper cruisen. Ja, en zo is het. Wat moet ik zeggen, half rommelig af en toe. Dan loopt er wel een aanval goed, maar er is ook veel onnauwkeurige passing. En vooral met hoge ballen. En ja, daar is mede de wind debet aan. Maar dan denk ik, hou de bal wat lager als je dat weet. Maar dat moet dan altijd maar weer kunnen. Ingooi voor Ruinen. Nog op eigen helft. En aan de linkerkant eens kijken waar naartoe. Ja, gooit uiteindelijk naar voren, maar dan mag hij het overdoen. Van de bal gaat via een speler van Hollandse Veldhuis op dezelfde plek weer het veld uit. Dan gaan we het weer hetzelfde spelletje. Weer een hoge bal. Diverse mensen proberen te koppen, maar nu mag Hollandse Veld ingooien. En wij spelen hier in de eerste helft. En waar het hier wel heel donker wordt op het ogenblik hierboven. Maar we zullen afwachten. Misschien gaat die andere kant uit erbij. 32 minuten gespeeld. 0-0.

0: is echt zo'n nummer dat je echt heel hard moet zitten. En daar goed naar moet luisteren. En het gevoel hebben van bloed, zweet en tranen. En ja, bloed, zweet en tranen vloeien er ook bij Pessen. Maar in de goede zin, Reinier.
1: Ja, zeker. Nog 44 minuten hebben we nu op de klok. En de stand nog steeds 2-0. En nu is het Pessen in balbezit met Sven Evenhuis. Lange bal op zijn hartjes. Nou, dit moet hem worden. Hij komt helemaal vrij voor de keeper. Passeert hem en scoort. En dat wordt, dat is natuurlijk een hele belangrijke treffer. Zo vlak voor rust. Senna Hartges wipt hem over de doelman heen. En tikt hem vervolgens in het lege doel. En zo vlak voor rust komt Pessen dus op een 3-0 voorsprong. Ja, en dan mag je toch normaal gesproken spreken van een beslissing. Want dit mag je natuurlijk nooit meer weggeven. Ook gezien het spel van SCV dat gewoon onder de maat is. En Pessen eigenlijk geen moment in gevaar brengt. Wel hebben we een vrije bal gezien van Robbie Jalving op het doel, op het hoofd van Ruben Jansen die overging. En dan hebben we nog een schotje gezien van Jens Jolders, maar dat in een struikgewas eindigde. Nou ja, en dat is het dan eigenlijk wel wat Pessen betreft. En ik denk dat dit wel de zogenaamde voorentscheidung is.
0: Voorentscheidung, kijk, dat is zo'n mooi woord, hè. Dat is Anschlusstreffer und Vorentscheidung. Maar hoeveel minuten moet je nog spelen tot aan de rust?
1: Ik ben in de 45e minuut, zoals u heeft kunnen lezen op het prachtige scorebord.
0: Nou, u hoort het in ieder geval. Het is in de 45e minuut, dus ze zitten al in de blessuretijd. Kijken hoe het bij Bijlen tegen Hogeveen is. Jan, of Wolter?
2: Ja, nou, dat is ook 45e minuut. Dat is tenminste van gelijk. Er is maar geen doel voor hem op dit. Wel, ja, Bijlen is toch wel een gevaarlijke man voor hem. Die is behoorlijk snel. Maar met een beetje geluk redden ze dat. Maar het is niet makkelijker. Dus. Nu even kijken dat ze nog, ja, ze mogen nog weer van meneer ingooien hoor. En dat is de nummer 11. Dan moet ik even kijken. Dat is Nick Matthijssen, die toch wel behoorlijk snel heeft over de lengte, maar hij ja, de zuiverheid ontbreekt. Nu gaat hij ook, nu kan de keeper hem gewoon weer pakken. Ik neem aan, ja, er is wel even een blessurebehandeling geweest. Dus het kan nog wel even doorgaan. Maar ja, voorlopig is het nog steeds. Met 45 minuten, wat ik al zei, 0-0.
0: 0 tegen 0. Daar gaan ze dus ook richting de kleedkamer om een kopje thee te nemen. Dat is bij jou nog niet aan de orde, hè Jan? Want jullie zijn een stuk later begonnen.
3: Ja, het is hier nog officieel 7 minuten. En er zal wat bijkomen omdat wij blessure leed gehad hebben. En dat de reservebal niet voorradig was. Dus zelf benieuwen hoe lang het nog duurt. Maar de stand is nog steeds 0. Nou, wat gaan we nu doen? De scheidsrechter pakt een gele kaart voor wie? Dat vraag ik me af. Ik denk voor een geel hemd. En zo te zien gaat Luc Hagen op de bon. Inderdaad. En wat er gebeurd is, dat weet ik niet. Van er waren 3 spelers met elkaar rond de bal aan het bakkeleien en aan het ja, mopperen en dergelijke. En Luc Hagen kreeg de gele kaart. Maar dan hadden er dan wel 3 kunnen zijn volgens mij. Maar goed, Luc Hagen heeft de gele print gekregen met een vrije bal voor Ruinen. Bal naar de linkerkant gegeven.
0: Ik hoor dat we naar het sportvak gaan in Pessen. Reinier?
1: Jongen, ja, wat een eerste helft. Het is inmiddels al 4-0.
0: Zo.
1: En weer is het Senna Hartges die weggestuurd werd op rechts. Hij zette die bal voor. En ja, een ongelukkig eigen doelpunt van Joost Thiele. Die tikt die bal langs zijn eigen doelman. En zo gaat de rust in met een comfortabele 4-0 voorsprong natuurlijk voor Pessen. En dat in de 45e minuut ook al op 3-0 was gekomen via Senna Hartges. En dit keer was het weer Senna Hartges die levensgevaarlijk is daar op rechts. De linksback van SCV die heeft totaal geen vat op de man. Dat is Matthijs Landman. En die wordt aan alle kanten voorbij gelopen. En in dit geval dus ook. Alleen nu hielp Joost Thiele Pessen een handje. Zodat we een ongekende ruststand krijgen van 4-0 voor Pessen.
0: 4-0, kijk eens aan. Dat is lekker de rust ingaan. Jan, we gaan weer terug naar jou.
3: Ja, waar het nog steeds 0-0 is en volgende de klok 5 minuten. Ja, het gaat hoofdzakelijk richting het doel van Ruinen. Maar echte kansen komen er niet voor Hollands laatste veld. Hoewel die van Jorne Smit beter lot verdiend had. Alleen wat ik al zei, ik kreeg hem niet voor zijn favoriete beentje. En een schot was nog hard genoeg, maar vloog bij de kruising langs. En verder dreigt het Hollandse veld wel. En dan komt men ook in het strafschopgebied. Net was het ook weer een van Kooi met aan de linkerkant zijn linkerpootje een geweldige solo nam. Twee man omzeilde. Maar dan is de voorzet weer niet goed. Die komt dan totaal niet aan. Terwijl de 2-3 Geelander op de kop van het strafgebied vrij staan. Dan gaat hij richting de keeper. Ja, dan is het gevaar er weer uit. Bal wederom het veld verlaten. En dan mag dan Hollandse veld ingooien. En dat is niet zo ver van de eigen cornervlag. Dus dat betekent, er komen een paar metertjes bij in voorwaartse zin. Dus de bal heeft toch ergens anders het veld verlaten. Nu vindt de scheidsrechter het goed dat een paar meters naar voren gegaan is. En zegt nu staan blijven. En Hollandse veld. Streken gaat even voorzichtig in het duel. En als de bal ook kwijt, zomaar herstelt het. Gooit hem naar voren. Op het hoofd van Jorne Smit. Die kopt door. Maar dan is de tweede bal weer niet goed. En die komt in dit geval van Van Hek. Gaat alle kansen om een medespeler te bereiken. Maar een beetje nonchalance naar een blauw gestreepte shirt. En die zit om de schouders van Reunen speler. En nu moet ik oppassen. Oh nee, er zit iemand tussen die de bal voor me wegvangt. En dat betekent dat Reunen door het middel van een ingooi nu richting het strafschopgebied van Hollandse veld gaat. En kan men erin komen? Nee, er komt de voet tussen en dan kan Hollandse veld er weer uitkomen. Maar dat gebeurt dan ook weer niet. En nou is er weer balverlies op het middenveld. En nu kan Justin Snippen misschien wat mee. Maar waar naartoe? Ja, waarschijnlijk even terug. Ja, of Van Veen. En Van Veen die kan hem schuiven naar Zomer. En Zomer zou hem naar Strijker kunnen. En Strijker gaat over de middenlijn. En Strijker, maar Strijker die houdt in. En die plaatst hem zo weer in de voeten van een speler van Ruinen. Ja, de nauwkeurigheid ontbreekt. En dan komt men ook niet ver. Volgens de klok hier nog 2 minuten dat we gaan pauzeren. En de stand is nog steeds 0-0.
0: 0-0. De wedstrijd Pessen is dus in de rust. Geldt het ook voor jou, Wolter? Ja, dat geldt ook voor Wolter, hoor ik. Nou, dan blijven we nog even bij Jan. Jan, je mag het afmaken tot aan de rust.
1: Wie?
0: Ja, jij natuurlijk, Jan.
1: Oh, oké.
0: Je mag ons meenemen naar de rust.
1: Ja, nee, prima. Een blessurebang. Gevalletje aan de kant van Ruinen. De speler die krabbelt weer op zonder dat er verzorging geweest is. Dus dan kan hij blijven staan. Trekken ben nog redelijk. En die gaat nu over de middenlijn. Fris is hij nog niet. Maar hij staat nog steeds in het veld. Ruinen vrijbal. Een metertje of 10 op eigen 11. Aan de linkerkant. Even kijken van die blauwstrepers voorstaan. En nou, die zijn er genoeg. Maar gaat zo naar Zomer. En zo weer naar de speler van Ruinenveld. En die rechtstreeks naar de keeper van Hollandse veld. Nou, ik begreep wel dat er weinig lijns ogenblik in zit aan beide kanten. En nogmaals, er staat veel winst. Het scheef over het veld. Maar die speelt niet in alle gevallen de hoofdrol. Het is gewoon om nauwkeurig pasen. Nou, eens kijken. Justje Smit een meter speler kan bereiken. Ja, in eerste instantie wel. En dan gaan we aan de rechterkant verder. Justin Snipper krijgt hem weer terug. Slingert hem in het strafgebied. Van Hek. Nee, Van Hek kan er niet bij. Staat er iets te laat. Waardoor de keeper van Ruinen belt van Belkum als de bliksem erbij was en de bal klem vast had. Maar opnieuw Hollandse veld. Strijker. Wat gaat Strijker doen? Strijker staat stil. Speelt de bal terug op Zomer. Zomer die gaat over de middenlijn. Die kan terug op Van Veen. En dan zijn we weer op eigen helft. Nou, geef hem naar de rechterkant naar Strijker. Dan zijn we een meter of 15 vooruit. Die speelt Justin Snipper. Justin Snipper die houdt de bal aan de voet. Geeft hem nu een diep om de Strijker diep gegaan is. Die slingert hem in het strafgebied. Was de bedoeling. Schiet de speler van Ruinen tegen zijn achterste. En dat betekent dat de bal over de zijlijn vliegt. En dat Hollandse veld in mag gooien. Bal even naar de keeper van Hollandse veld. Kroesen die ver uit zijn doel is gekomen. De bal ligt precies op de middenlijn. Wordt naar voren geroeid door Zomer. Kan Van Hek nu een kopduel winnen. De bal, ja, en dan komt Leijzenaar. Leijzenaar legt hem terug. En wie gaan nu schieten. Jorn Smit niet. Dat was een gevaarlijk moment. Maar men kwam er niet helemaal uit. Niet tot een schot. Lezer daar niet. Jorn Smit ook niet. En dat betekent dat Hollandse velders nog wel maar
3: mag ingooien. Omdat de bal uit het strafschopgebied gewerkt werd door hem over de zijlijn te werken. Van Eck kopt hem door. Het wordt uitgehaald door Justin Sniper. Van die liep in. Maar ook die werd weer geblokt. Ja, en nu staat de keeper heel ver van voor het doel van Hollandse Veld. Die rent als een gekkie is terug. En toen weer naar voren omdat de bal bleef hangen. Maar nu kan toch nog Ruinen het proberen in eerste helft. Begaatje dichtgelopen door Van Veen. De keeper die knalt hem weg. Ja, hoge bal. Wind pakt hem. En dat betekent gewoon dat hij daar blijft hangen. In Ruinenwold en Ballen. Nou, 1-2 opgezet aan de kant van Hollandse Veld. Dat is niet gelukt. Nou, daar vliegt weer een speler ondersteboven. Daar, dat is die Jorten Smit. Die kegelt daar een van de Ruinen. Van Ruinen ondersteboven op eigen helft met een schouder. Scheidsrechter vermaat hem even, maar hij wordt niet getrakteerd op een gele kaart. We spelen 1 minuut 40 en de naspeeltijd van de eerste helft. Vrije bal voor Ruinen. Als we tenminste een bal hebben. Oh, die is daar helemaal, die is nu onderweg. Nu nog even, denk ik, voordat hij op de plaats is waar de vrije bal mag genomen mag worden. Die is in ieder geval daar niet. Want dat is heel wel een meter of 20 aan. Nou, we gaan eens terug wandelen met de bal. En daar mag die liggen van de scheidsrechter. Nou ja, er komt waarschijnlijk een hele lange bal richting het strafschopgebied van RC Hollandse Veld. Wie heeft hem? Justin Snippen. Kan Kooi er nog eens een keer tussenuit? Kooi gooit hem die aan de linkerkant. Van Eck is vertrokken. Is Van Eck eerder bij de bal als zijn tegenstander? Nee, zijn tegenstander is weer eerder. Dat is Havermans. Lekker fel manneke. En liep het gaatje ook dicht. En een uiterste sliding is helder. Maar hij had prima de bal te pakken. En dat betekent wel dat Hollandse Veld nog in mag gooien. Als wij weer de bal tenminste op korte termijn terug hebben. Ja, daar is hij. De bossages werken ook niet mee wat dat betreft. Eens kijken of Van Eck er wat mee kan. Hij heeft daar de bal aan Luc Hagen gegeven. En de bal over de zijlijn geplaatst door Ruinen.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige. Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
7: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
8: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met vloeibare cocaïne onderschept. De drugs waren verstopt in flessen met vloeibare zeep en kwamen uit Colombia met Kroatië als bestemming. Douaniers ontdekten de lading na een tip over een verdachte container. De omvang van de cocaïnevangst wordt nog onderzocht. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden.

onthoudt. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. A2 Den Bosch Utrecht bij Knoopendel ook 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden daar, de linkerrij.

0: op kiks.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com. Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

In het volgende uur, daar ga ik u alvast op voorbereiden, hebben we natuurlijk aandacht voor de andere sporten. Ja, andere sporten mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar in ieder geval, u krijgt van mij de korfbaluitslagen. We gaan terugblikken op de volleybalwedstrijd van Olhaco Heren en de dames. Die gisteren speelden. En het seizoen, damseizoen is weer begonnen. HDC is weer gepromoveerd naar het hoogste niveau. Ja, daar moeten we natuurlijk bij staan. Dus dat gaan we in ieder geval horen van Sainal hoe het gisteren is gegaan. En natuurlijk nog veel meer nieuws. Blijf vooral luisteren, zou ik zeggen. De zondagmiddagmarathon is mogelijk gemaakt, of wordt mogelijk gemaakt, kan ik beter zeggen, door techniek en muziek vanmiddag. Dylan Slot, Dylan, je doet het heel goed vanmiddag. We zijn heel blij mee. Hoort u dit ook en denkt u van, goh, ik vind het leuk? Dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. Dylan is een van de nieuwe mensen in ons team en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Regie vandaag in handen van Martijn Stuut en uw presentator is Alexander Stuntenbeek.

0: Massachusetts. De Bee Gees. Het eerste nummer in het tweede uur van de zondagmiddagmarathon. Gaan schakelen naar Pessen, want daar is afgetrapt voor de tweede helft hier.
1: Ja, 46 minuten staat er op het nieuwe scorebord. En er is niet gewisseld bij Pessen, wel bij SVV 04. Jarno Wesseling is in de ploeg gekomen, staat nu achterin. Samen met Joost Thiele, de ongelukkige man natuurlijk, die de 4-0 voor Pessen binnenschoot. Maar dan wel langs zijn eigen doelman. Bij Pessen dus niet gewisseld. Milan Kolen brengt de bal weer helemaal terug naar Ruben Waningen. Dus weer hersteld van een knieblessure. En dat heeft Pessen wel wat problemen opgeleverd. Want Kasper Wetterouw is natuurlijk altijd de reservedoelman. Maar ja, die is dierenarts, die kan niet altijd. Dus ja, dan moesten ze een andere oplossing zoeken soms. Maar nu hopen ze dat het weer voor elkaar is met Ruben Waningen. Pessen in aanval, Nick Brinkman. De man van de 2-0, die wordt hier aangetikt halverwege de helft van SVV. En dan krijgt Pessen een vrije bal. Tom Koops gaat erachter. Dan krijgt hij mee van Milan Kolen. Maar nee, zegt Ruben van Klinken. Die bal die moet hier genomen worden, verder op het middenveld. Iedereen van SVV nu rond dat strafschopgebied. Met voor Pessen helemaal links naar Mike Bruinenberg in het midden, Remmert Verbrugge. En helemaal aan de buitenkant Sven Hartges, die nu de bal krijgt. En dan krijgen we waarschijnlijk weer een rust langs de zijlijn. Nee, hij geeft hem dit keer aan Milan Jeltsma aan de rechterkant. Maar die krijgt hem net zo hard weer terug. Maar ja, die gaat helemaal naar de eigen helft. Zo slecht was die bal geschoten van Jeltsma. Helemaal naar Sven Evenhuis. En Pessen gaat rustig combineren. 48 minuten op de klok. 4-0 voorsprong.
0: Ja, dat is lekker als je zo aan de tweede helft begint. 4-0 voorsprong, ja. Wolter, zijn ze bij jou alweer begonnen?
2: Ja hoor, we zijn weer nog niet zo lang. Maar goed, het is nu weer omschakelen. Je moet tegen de wind af voor de wind af nu. Dus, maar het is, er is nog weinig gebeurd natuurlijk. Ik sta nu op links. Mag bij de cornervlag volgens niet mee. Het is geen corner. Maar gewoon veen ingooien en proberen dat je de bal naar het doel krijgt tegen de wind. En voor de wind af ging het niet geweldig goed. Een verre ingooi. Ja, maar ze hebben toch wel een paar lange mensen. En nu is de snelheid weer op die kant. En die nummer 11, ja, die heeft de bal over een regel kon trollen. Maar de keeper die moet het redden. Dat doet hij ook. Die is echt gevaarlijk. Het was de eerste helft ook de gevaarlijkste man. En dan, ja, dan moet je toch wel oppassen. Dat die Nick Matthijsen, die toch wel behoorlijk snel is. Nu op links, ongeveer in de dieptepaas. Nou ja, achter de man. En dan krijg je niet onder controle. En dan hier nu weer, dan is het wel eens. Neemt het erover. En dan gaat dit terug. Nu heb ik hem bijna, maar ik doe niet mee. Maar goed, het is. In dit geval mag Bellen weer ingooien. Bij aangebeuren. Maar dit staat ook allemaal wat op elkaar. Allemaal, ik heb wel het idee, misschien sta ik iets anders. Want, maar dat er iets minder wind als net is. Maar goed. Er is nu nou amper gesloten. 3 minuten ongeveer. En het is nog 0-0.

0: ja, heerlijke muziek, hè? Tinto Leverano, hoorden we in ieder geval. We gaan naar Pesse. Pesse heeft een nieuw scorebord. Er wordt goed gebruikt vandaag, of niet, Rijn hier?
1: Nou, inderdaad. Dat kun je wel stellen, ja. Het is een hele mooie, met alle snufjes eraan. Alleen het enige probleem is, ja, dat zie ik dan weer. Daar staat PES, P-E-S-S.
0: Pes?
1: En de E mist. Dat vind ik dan wel weer jammer. Maar goed, men zal daaraan gaan werken. Want SCV staat er natuurlijk wel helemaal op, maar PES niet. Er is maar de plaats voor vier tekens. En dan, ja, dat is dan weer een beetje jammer. Maar goed, wat er wel op staat is 52-58. Zo lang zijn we nu bezig bij, in deze wedstrijd. De eerste thuiswedstrijd van Persen in dit seizoen. En een 4-0 ruststand. Nou, dat is niet vaak voorgekomen. Ik kan me dat niet zo 1-2-3 herinneren. Dat Persen bij rust met 4-0 leidde. Maar men kende natuurlijk een productief einde van de eerste helft met twee doelpunten binnen de minuut. Eerst Senne Hartges en toen een eigen doelpunt van Joost Thiele. En die heeft nu ook de gele kaart gekregen. Dus hij zal vannacht niet echt goed slapen, ben ik bang. Nu een counter van Persen, Mike Bruinenberg. Oh jongens, die scoort. Maar de vlag gaat omhoog wegens buitenspel. Nou, ik kan dat hier vandaan niet constateren. Maar dat lijkt mij eerlijk gezegd sterk. Maar goed, scheidsrechter Ruben van Klinken. Die neemt het signaal van de grensrechter over Jan Wanders uit Schonebeek. En dan, zo gaat dit doelpunt voor Persen dus niet door. Het was eigenlijk het eerste wapenfeit van de thuisploeg in de tweede helft. Dat een beetje terugzakt. En SCV heeft wat meer balbezit. Het gaat wel allemaal erg rommelig, hoor. Niet gepolijst en soepel enzovoort. Nou, Mike Bruinenberg krijgt een tweede kans. Moet hij die bal wel meenemen. Nu bij het strafschopgebied legt hem terug naar Senne Hartges. Die passeert Ruben Jansen. Geeft hij hem een voorzet. Daar komt hij. Oh, Esra Meijer kon hem bijna intikken. Hij tikte hem ook wel aan. Maar die bal ging net naast. En zo blijft het na 54 minuten spelen 4-0.
0: 4-0 nog steeds. Ja, in de andere wedstrijden daar is nog niet gescoord. Wat verwacht je ervan, Wolter?
2: Nou ja, er was net een behoorlijke kans. Oh, ja, kans was het ook eigenlijk. Maar Jamai Krikens raakte de bal aan met de punt van mijn schoen en die ketst af. En ik kwam wel op de lat terecht en de keeper kwam er niet bij. Maar ja, dan zit hij er dichtbij. Maar als hij nou een meter naast houdt, weet je, hebt er niks aan. Dus nu een behoorlijk overtreding. Ik denk, ja, die krijgt geel. Dat werd een van de spelers onderuit gehaald, omdat hij behoorlijk snel is op links. En dan wat de gele kaart volgt. Ik heb niet zo hoog gezien, het was, maar dat vind ik ook niet zo belangrijk. Nou ja, het is ongeveer nog halverwege de helft op links. Mag ongeveer een vrije trap hebben. Ja, en bij vragen is de wind minder. En dat kan het toch wel een voordeel zijn. Dan vliegt de bal ook niet zo uit. En dat je dan toch een beetje onder controle krijgt. En nu, ja, wat laag. En die gaat weer net zo wat terug. Ja, en dan de bord wel opgedrukt. Ja, dat is een keurige beweging van Patti Pilooi en de bal die is ook weer bij de keeper van Overveen. Ja, dat kun je ook zeggen, waarom spelen ze terug? Ja, je probeert de tegenstander ook naar je toe te halen. Hij wat meer ruimte. Maar goed, nu gaat hij weer naar voren. Ja, dat is weer een dieptepaas. Nou, die was ook gehaald, maar nu de controle nog. Ja, nog steeds is Overveen aan de bal. En dat is Duilin Heidering die nog steeds in bezit. Nu de nummer 15, Daniel Arends. En dan weer terug. Dus je hebt wat meer balbezit. En nu een voorzet. Maar dan komt hij weer, jammer genoeg, net niet aan. Is gewoon te kort. En dan, ja, nu weer. Hè? Ja, nu is hij dan. Maar wie is er weer erbij? Ah! Oh. Ik denk dat het een panel is. Ik zal sterker vertellen dat op het moment dat hij wil schieten, dat hij gehaakt. Dat is, dan kun je die penalty nog even meenemen. Die is voorhoog.

0: Oh, ik heb gezegd dat het 6-0 is, maar het is natuurlijk nog maar 5-0.
1: Nou, dat geeft dat niet.
0: Nou, maar dan moet ik even corrigeren, hè.
1: Gaat het scorebord wel over de 10 heen, denk je?
0: Denk het wel.
1: Oké, okay, ja. Nou, dat moet
0: ik
1: wel.
0: Ik kan het even combineren, maar het is 5-0 na 58 minuten spelen.
1: Kijk eens aan, 5-0 dus voor Pesse. Pesse heeft een hele gemakkelijke middag. Terug naar jou, Jan.
2: Ja, 0-0 hier nog steeds. Dus de enige wedstrijd waar de brilstand nog staat, begrijp ik. Ja, net was een schot van Jan de Smit. En die werd nog gecorrigeerd door een speler van Hollandse Veld. Dat ik dacht, nou, hij vliegt in de hoek. Maar dat gebeurde dus niet. Van Eck. Van Eck probeerde het opnieuw met een slijding. Maar zijn tegenstander glijdt ook naar de bal. Waardoor die blijft liggen. En de keeper van Ruinen van Welkom gemakkelijk kan oprapen. Van Eck gaat eens kijken. Maar de keeper die speelt hem natuurlijk onmiddellijk naar de zijkant. En zodat Van Eck... Oeh, dat was wel scheidsrechter. Ja, hij fluit dan toch nog van, het was, even kijken, zomaar die kofte en die mocht van geluk spreken dat de hoofd er nog op zit. En werd niet geraakt, maar de voet ging er wel aardig naartoe en de scheidsrechter liet doorspelen. Maar uiteindelijk floot hij dan toch nog af. Dus kijken, oh, korte bal op Justin Smith. Die komt eruit en die geeft hem aan de rechterkant. Dat was de bedoeling dat hij naar de Lezenaar ging, maar dat mislukt dus ook. Justin Snipper gooit in, of dat correct is, weet ik niet. Maar de scheidsrechter laat doorspelen. Nou, dat is een heel nonchalant van Strijker. Dat betekent dat Ruinen wel eruit kan. En daar kan dan nog net Luc Hagen een tintje tussen krijgen dat die bal onderschept wordt. Weer zo'n nonchalant bal van Strijker. En dan moet opnieuw gecorrigeerd worden daar lugen. Maar Ruin blijft in balbezit richting strafgebied. Dan komt een schot. Ja, op een mooie, droge knal. Weer dus kijken, volgens mij is dat van Kruithof. Ja, dat is de gevaarlijkste man. Ja, nonchalant. Twee keer de bal verlies. En keurig afgestraft. Afgestraft door Kruithof in de zesde minuut van de tweede helft. 1-0 voor Ruinen.

0: opgeschroefd worden, Renier?
1: Nou, als ik af moet gaan op de afgelopen 5 minuten, dan denk ik niet. Want dat was voornamelijk middenveldspel. En nu gaat Ruben Waringen een trucje uithalen. Die gaat Robin Jalving in het Sassgebied passeren en het lukt hem ook nog. En nu is het Tom Koops. Lange bal, maar zomaar in de voeten van speler van SVV. Dat is Wesseling die er net ingekomen is voor Matthijs Landman. Maar het is voornamelijk middenveldspel de afgelopen 5 minuten. Nu is het Senne Hartkes misschien die wat ruimte heeft. Nu kan hij Remmert van Brugge aanspelen. Die passeert één Wesseling met moeite. Maar de bal komt makkelijk in handen van doelman Wiljo Wesseling. Dus ja, 5-0 voorsprong, wat wil je? Dan is natuurlijk de echte spirit er wel een beetje af. Maar Kessen kennende wil natuurlijk wel meer. Want na die 3-1 nederlaag tegen Hollandse Veld, die toch wel hard aankwam, wil men dat absoluut recht zetten. Nou, dat heeft men nu dan al gedaan, of daar is men mee bezig. Maar SCV, ja, dat die eerste ook al met 5-1 verloor van Bijlen. Al stonden ze toen wel na 10 minuten al met 10 man. Maar dat is natuurlijk geen topper. En dat is het eigenlijk al jaren niet. Het heeft al 2 keer via de na-competitie zich kunnen handhaven. Ook afgelopen seizoen. Dus dat is eigenlijk wel een ploeg waar je van moet winnen. Hoewel Pesse eigenlijk in de afgelopen jaren altijd heel veel moeite met deze ploeg had. Zeker uit. Want ik heb nog nooit zo'n slecht veld gezien als daar. Dat is echt volgens mij het slechtste veld van Drenthe, misschien wel van Nederland, maar dat weet ik dus niet. Ik ben niet overal geweest. 64 minuten gespeeld, de SVV in de aanval. Het pleit voor de gasten dat ze het wel proberen met die grote 5-0 achterstand. Maar ze proberen dus zeker nog om de eer te redden. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. 65 minuten op de klok, 5-0.
0: In de 62e minuut scoorde Jamai Kriekjes de 0-1 in de derby tegen Bijlen. Heeft dat Bijlen in actie gebracht, Wolter?
2: Nou nee, ik denk dat de betere kansen tot nu toe voor Hogeveen zijn. Het was net op een paar meter van centraal voor doelen, net voor het strafschop weer een vrije trap. Maar dat leek er niet op, dus ik hoop het naar. Maar ze zijn gevaarlijker als de eerste helft. Nu Bijlen weer in de aanval. Dan proberen dat hij weer naar voren komt. En dat gaat ook wel wat moeizaam via Daniel Aren. Die in de voorzet. Maar ja, ik dacht dat die nummer 10 buitenspel komt. Maar dat is hij. Maar nu niet bij. En dan moet je altijd op die snelle man nog rekenen. Ze hebben die echt in de snelle man. Die doet het heel goed. Maar nu hebben ze ja, toch wel op links. Hebben ze een beetje toch een kans dat ze proberen via Arentiers. Maar ja, heeft ze nog steeds. Dan ga ik weer even kijken dat hij nou. Ja, nu gaan ze er wat meer naar voren. Wat een geweldige afstandsschot. Ja, het doel staat daar niet. Dus dat is een hele naar. Zo is er nu dan 65 minuten gespeeld. En nog steeds 0-1, dus 1-0 voor Hogeveen. Ja.

0: een plaatje houden.
1: Ja, ik begrijp dat we gaan schakelen naar Ruinen tegen Hollandse Veld. Ja, sorry Jan, mijn excuus. 1 tegen 0 Ruinen. Verloor vorige week met grote cijfers. Hollandse Veld won van Persen. Het wordt een beetje een rare competitie, of niet?
2: Ja, ik geloof het wel. Als je dat allemaal zo kijkt naar die uitslagen. Ik begreep wel, Ruinen mist een heleboel spelers. En die zijn nog niet helemaal terug. Dat zou dan een excuus zijn. Maar als je vandaag ook ziet, ja, de bovenliggende partij is toch wel FC Hollandse Veld. En als je alle mogelijkheden ziet, dan had met name de laatste minuten ook toch allemaal 3 treffers voor Hollandse Veld moeten zijn. Maar hij ligt in het netje bij Hollandse Veld. En ook nog een afstandsschot, geen uitgespeelde kans. Het schot was er niet minder mooi om natuurlijk. Maar ja, dat is natuurlijk ook voetbal. Hij jezelf de mogelijkheden niet benut. Want zo straks was het ook weer Kooi, die kon hem erin schuiven, schoof ook wel. Maar veel te zacht, waardoor een verdediger van Ruinen de bal dan weer van de lijn kan glijden. Ja, het is niet effectief. Oh, nu moet ik opletten, want dan krijgen we een dubbele wissel aan de kant van Hollandse Veld. Dus even kijken wie eruit gaat. En dat is dan 10. Oh, die is invaller. 11, 15 erin. Maar ik mis dan maar 1 speler. Is er nog iemand dan aan de overkant verdwenen? Ik zie daar wel iemand lopen van Hollandse Veld. Ja, die zal het veld ook verlaten hebben. Maar helemaal aan de andere kant. Maar in ieder geval in het veld zijn gekomen dan Schonewille en Woering. In ieder geval ook uit het veld dan in de valler Leijzer naar. Die met nummer 10 voetbalt. Wat was normaal onder voetbalt. En ik denk dat het haast zo kijk Smit of Kooi aan de gestalte. Maar dat zullen we zo zien. Want hij is bezig met de wandeling om straks voor me langs te komen. In ieder geval dubbele wissel aan de kant van Hollandse Veld. En wat ik al zei, Hollandse Veld die had eigenlijk voor moeten staan in plaats van achter. Maar zo is ook voetbal. Je moet zelf maar zorgen dat je het net krijgt en ben jezelf niet. Je vrije bal. Even meenemen voor Hollandse Veld. Smit neemt een Jan Smit. En de, dat was een heel gemakkelijk balletje voor de keeper van Ruinen. En dan gaat Ruinen in de tegenstoot. Ja, vandaar zijn ze natuurlijk nu wel toe overgeschakeld om met uitvallen de boel verder te verstieren voor Hollandse Veld. Gespeeld hier, 15 minuten in de tweede helft. Stand 1 tegen 0.

0: Als ik op de klok kijk, is het 15:33. Dat betekent dat het 3:30 is geweest. En ja, normaal zit de spanning bij de wedstrijden erin. In PES is dat niet het geval. Is men een beetje de wedstrijd nu aan het uitspelen, of wil men nog wat doen aan het doelsaldo hier?
1: Ja, dat zeker hoor. Er worden nog steeds felle duels uitgevochten, zoals nu. Ten opzichte van Rembert Verbrugge en PES heeft ook gewisseld. Leon Brink en Jesse de Haas zijn in de ploeg gekomen voor Mike Bruinenberg en Milan Kolen. En ook SCV heeft gewisseld. Heeft onder andere Sander Cox erin gezet. En dat is altijd de pinchhitter bij SCV. Jarenlang de topscorer meestal van de ploeg. Maar die is aardig op leeftijd. Dus die speelt niet meer hele wedstrijden. Maar is desondanks toch best wel gevaarlijk. Nu PES probeert het inderdaad. Gaat gewoon verder. En is ook verderweg de betere ploeg. Hoewel er toch wel fases zijn waarbij SCV dan wat meer in balbezit is. Maar echt veel doet de ploeg er niet mee. Hoewel ze wel haar derde kans hebben gekregen. De genoemde Arjen Cox die kopte de bal. Of die schoot goed in. Maar Ruben Waningen redde uitstekend. Hoeft niet veel te doen. Maar wat hij doet, dat doet hij tot nu toe uitstekend. Nu krijgt hij de bal ook weer terug van Sven Evenhuis. Dan gaat hij naar links, naar Jesse de Haas. Dus net in de ploeg gekomen. Dan helemaal naar de buitenkant, naar Tom Kooms. Weer terug naar Jesse de Haas. En wordt druk gezet door de SCV. Dus hij moet helemaal terug naar Ruben Waningen. En die besluit dan om de bal maar richting Rembert Verbrugge te spelen. Maar daar zit een piek tussen. Een lange bal richting Niek Brinkman. Aan de rechterkant is Tiele de baas. Dit heb ik al besproken. Eigen doelpunt gemaakt natuurlijk. Ook nog een gele kaart. Dus die heeft geen gelukkige wedstrijd. Niek Brinkman aan de rechterkant naar Sennaertgen. Sennaertgen, wat gaat hij doen? Gaat hij een rust doen? Nee, hij schiet tegen die Tiele op. En dat is niet de bedoeling. Maar kan SCV misschien een uitval gaan laten zien. Maar dat duurt niet lang. Dan Priet. Oh, die wordt daar pootje gehaakt. Dus een 5-6 mensen van SCV in net buiten het strafschopgebied. En dan krijgt PES op een hele mooie plaats een vrije bal te nemen. Ja, en dan denkt Jesse de Haas, ik ben er nu in. Maar oh, dan krijgen we ruzie van wie de vrije bal moet nemen. Frank Priet of Jesse de Haas. Bij 5-0 Jesse de Haas. Ja, die denkt zo meestal, ik had niet anders zeggen. En Frank Priet die denkt, ja, maar je staat er dan maar een paar minuten in. Hij gaat er gewoon voor staan. Frank Priet, ja, dit is ook een toneelstuk. Frank Priet gaat gewoon ervoor staan. En wie gaat hem nou nemen? Ik denk dat het... God, nee, het is Frank Priet. Die gaat er gewoon voor staan. Schiet tegen de muur. Ja, en dan denk je, Jesse de Haas, wat maak je me nou? Nou ja, zo maak je dan toch nog wat mee. Een fase waarbij de wedstrijd natuurlijk al lang gespeeld is. Nog een kwartier te spelen. En PES leidt nog steeds met 5-0.
0: 5-0 dus, ja, daar gebeurt niet zoveel. Nou, daar in tegendeel bij Bijlen tegen Hogeveen is heel veel gebeurd, hè, Wolter? Praat ons eens even bij. Een doelpunt en nog veel meer gekke dingen, geloof ik.
2: Ja, er was een doelpunt en er was ook een pengel voor Bijlen. Ja, ik denk dezelfde manier dat Hogeveen ermee kreeg. Dus we kunnen niks aan zeggen, daar mij ergens voor daaruit. Maar even later, dat er een behoorlijke charge op hun strafschopgebied door een van de spelers van Bijlen. En dat was Donovan Geert, die heeft de rood gekregen. Dus ze spelen nu met 10 man. Terwijl Hogeveen nu weer in de aanval is. Nee, de keeper die redt het nog. En dan weer een klein kant. Oei, die werd omver geduwd. Maar dat laat hij terecht doorspelen. Dat was geen probleem. Maar Hogeveen heeft nu de kans. De wind is ook wat gaan liggen. Dus dan kun je ook wat zuiverder voetballen. Dus ja, maar het kan ook even. Maar de zon schijnt hier volop. En dat is wel aan het trekken. Maar het is ineens een wedstrijd geworden. Maar ja, Hogeveen die speelt al tegen 10 man. Maar staat voorlopig nog steeds zo op 1-1. En ja, nu een verre paas hier op rechts. Dan wordt toch weer onderschept. Maar die gaat over de zijlijn. En dan mag Hogeveen, ja, met er op 20 van de hoekvlaag mogen. Dat echt achter de bal. Even kijken. Er wordt onder controle. Moeten we proberen weer terug te krijgen. Dat lukt ook. En nu, nu een goede voorzet. Hij draait in de hoek. Maar daar is eigenlijk toch nog weer. Nee, nu krijgt Bijlen toch weer een kans op de counter. Maar wordt daar weer onderbroken. Er is nu 76 minuten gespeeld. Maar ja, het is wel 1-1.
0: Nog een kwartier te gaan dus daar. Jasper van der Laar was degene die scoorde voor Ruinen. En er kwam een antwoord, hè Jan?
2: Ja, inderdaad. Door uiteindelijk een kopbal van Eck, of kopballetje. De goede actie kwam van de linkerkant een voorzet op zo van Zomer. En die kopte niet op doel, maar legde hem gewoon dwars. Omdat Van Eck helemaal vrij stond daardoor voor het doel van Ruinen. En die kopte hem feilloos in. Dus 1 tegen 1. Ja, dik verdiend zal ik zeggen. Want Hollandse Velden is een bovenliggende partij. En daar gaat dan even kijken. Boering aan de rechterkant. En wat doet hij? Schiet in het zijnet. Ja, dat zal niet de bedoeling geweest zijn. Want ik denk dat hij voor wou zetten om 2 spelers van Hollandse Veld aansloten. Maar de bal die vloog in het zijnet. En ja, wat ik al zei, de dik verdiende gelijkmaker is dan op het scorebord gekomen. Want op een gegeven moment was er 1 ploeg die voetbalde. Dat was Hollandse Veld. Maar je moet hem er nog maar in zien te krijgen. En ja, kwam er steeds meer lange ballen in de vorm van een voorzet. En daar was dan eindelijk 1 bij die goed viel voor Hollandse Veld. En ik kijk op het klokje. We zijn iets meer dan over de helft in de tweede helft. Dus het is allemaal benieuwd of Hollandse Veld van die verdient hier wel een kleine zege dat nog tot stand brengt. Maar je zult altijd zien, het is voetballen dat het juiste weer de andere kant uit gaat. In ieder geval een ingooi voor Strijker. Strijker was op avontuur. En die mag bij de cornervlag ingooien van Ruinen. En waar slingert hij hem naartoe? Want dat zal niet meevallen medespeler te bereiken. Ja, gooi hem in het strafgebied. Kom ze maar bij Jorn Swit. Kan die en oh, wat een kans van Eck. Maar die schiet hem voorlangs. Oh, helemaal vrij krijgt hij hem aangespeeld. En het is een kwestie van even de verre hoek opzoeken. Dat deed hij ook. Maar de doek was iets dichterbij dan hij beoordeelde. En de bal gaat dus voorlangs. Ja, dan mist Van Eck een dot van een kans om zijn tweede te maken. En dus Hollandse Veld op voorsprong te helpen. Doeltrap voor Ruinen, voor Van Belkum. En we spelen 25 minuten in de tweede helft.
0: Ik ga je onderbreken, want bij Wolter is er spanning. Vertel.
2: Ja, oh, je hoort mij nog niet, ja.
0: Ja, ik hoor je heel goed en ja, ik begrijp dat er bij jou wat gebeurt, hè?
2: Ja, dat is inderdaad waar. De Hogeveen heeft een behoorlijke snelaanval, hebben ze gescoord. Maar dat door een kluwe gesprek. Ik heb niet gezien wie ze gehouden heeft, maar dat kun jij straks wel zien. Maar ja, dat is nog met 11 minuten te spelen, is dat perspectief voor Hogeveen.
0: Daniel Arends.
2: Oh, kijk eens aan. Nou ja, goed. Dat is gewoon een mooie doel. Nu weer een kans. Nu op links. Dat gaat weer alleen, maar er staat er niemand bij. Kan maar weer toch nog weer op links naar voren, want het is een kluwe van spullen. En dan moet men weer net goed krijgen. Nu gaat hij weer helemaal terug op daar. Maar dan, ja, dit doen ze goed. Je moet natuurlijk niet direct er weer in spelen, maar de ruimte zoeken. En dat was goed gedaan. En nu een voorzet. Nou, dat was, ja, ook weer goed gespeeld op rechts. En dan nou proberen ze. Hij krijgt hem voor, maar daar staat niemand. Maar goed, Hogeveen, die kan hem toch nog weer pakken. Nee, Bijlen heeft hem nu weer. Die speelt hem op alleen, maar die gaat over de zijlijn. Ja, en zo is het toch wel. Ja, verrassend kun je het ook niet zeggen tegen die man. Maar Hogeveen was gewoon in verhouding met de eerste helft. Waren in de tweede helft veel beter. Maar ja, die had een paar snelle mensen. Maar dan moet je natuurlijk, je moet zelf gaan voetballen. En dat doen ze nu. Maar goed, we hebben nog 10 minuten officieel te spelen. Er is al wat tijd bijgekomen. Er zijn wat blessures behandeld. Maar het is wel 1-2. Dus

0: Nee, dat duurt nog even. Maar in ieder geval, dat was het een lekker nummertje. Ik denk dat ze ook wel dat soort nummertjes draaien nu bij Pessen, hè, met deze voorsprongren hier.
1: Nou, ja, er wordt geen muziek gedraaid tijdens de wedstrijd. Dat niet.
0: Nee, in de kantine.
1: Ja, daarna wel, denk ik. En inderdaad, er zal een groot feest komen. Daar zijn ze wel goed in hier bij Pessen.
0: Daarom.
1: En ook in voetballen, want het is natuurlijk een afgetekende 5-0 voorsprong voor Pessen tegen SWV 04. Op zich is dat wat we vooraf toch eigenlijk wel verwachten, maar dat de uitslag zo groot zou uitvallen, dat denk ik niet, dat heel veel mensen daar rekening mee gehouden hadden. SCV kreeg nog de kans op 5-1, hoor. Het was een hele grote kans zelfs voor Stan Sibon, maar die schoot de bal voorlangs. Nu wordt er Remmert Verbrugge weggestuurd, hij gaat in duel met Jarno Wesseling, maar daar is weer geplakt en afgefloten wegens buitenspel. Jurgen Nes is in de ploeg gekomen voor Tom Koops als linksback. Is ook een tijdje af, is op vakantie geweest, is net terug. Dus, en ook Robin Hock is op vakantie. Die zal denk ik volgende week tegen Hogeveen zaterdag weer van de partij zijn, denk ik. Maar goed, de wedstrijd het is natuurlijk een beetje een nachtkaars idee. Want RCV probeert het wel, maar de echte overtuiging is er natuurlijk niet meer. En dat geldt ook voor Pessen. Dat nou wel graag de zesde erin wil prikken. Maar de spirit is er natuurlijk niet helemaal meer. Dat is ook wel logisch. Alleen geen tegendoelpunt. Ik denk dat Jon Kramer daar ontzettend van zal balen. Als er toch SBV nog in slaagt om de 5-1 te scoren. Dat wil Pessen dan uit alle macht zien te voorkomen. Maar SVV valt wel aan. En ik moet wel zeggen, dat pleit dan wel voor de ploeg. Het gaat gewoon voor die ene treffer dan. Met Ruben Jansen, de aanvoerder. Geeft hem zomaar aan Senne Hartges. Maar ja, die heeft een ander shirt aan. Dus misschien kan Pessen nu aan de linkerkant weg. Ja, maar dan is die bal van Jurgen Nes een beetje onnauwkeurig. Hoewel hij tegen Frank Priet aan gaat. En de keeper de bal uitkopt. Want het was buiten het Zassengebied. En ach, dan wordt Senne Hartges weer neergelegd. Door Stan Sibon. En krijgen we een gele kaart. Dat zit er wel in, inderdaad. Een gele kaart voor Stan Sibon. Frank Priet heeft ook al een gele kaart gekregen. Dat is een speler dan van Pessen. En zo heeft SCV al 3 gele kaarten op hun naam staan. Want dit was inderdaad een te harde overtreding op Senne Hartges. Net buiten het stadsgebied, wel op een mooie plaats. Remmert Verbrugge gaat erachter staan. 3 minuten nog te spelen. En Pessen lijkt natuurlijk comfortabel met 5-0.
0: Ja, dat lijkt zeker comfortabel. En ik denk dat ze de kantine aan het inrichten zijn voor een feestje. Want dat kunnen ze daar zeker in Pessen. Wolter, ik begreep dat die Jordy Bos, die speelde de bal wat te ver voor zich uit. En die wilde dat corrigeren, maar die ging daar heel onbezuist in. Kun jij je daarin vinden in die woorden? Terecht rood?
2: Ja. Daar was iedereen van over eens. Behoorlijk op, hoor. Dat was keihard erover in. Volop met over. Ja, met de binnen naar voren en dat soort dingen. Maar goed, er is nu toch een verlossend doelpunt weer bijgekomen. En volgens mij was er weer Daniel Arends. Dus Hogeveen staat nu met nog 3 minuten officieel. Staan ze ook op 3-1. Dus
0: ik heb hier staan Sander van Veen.
2: Oh, dat kan ook wel, hoor. Want ik kijk in de zon in en dan staat er voorop. Maar goed, er is een doelpunt. Dat is belangrijk. Dus nu toch de keeper weer van de Hogeveen. Ja, die houden nu toch misschien wel een beetje op zekerheid. Maar ze waren de tweede helft sowieso, ondanks dat het toen nog wel 11 man was, was Hogeveen de betere ploeg. En dat ook meer kansen gecreëerd. En bij Bijl is vooral op snelheid. En als dan de bal niet goed om het door komt, dan wordt het wat makkelijker. Nu Bijl een verre bal, maar ik denk dat hij de keeper die kan hem zelfs meenemen van de Hogeveen. En dan weer naar voren trappen. En dat gaat ook heel langzaam nog. Ja, haast is er niet meer. Dat hoef je ook niet hebben bij 3-1. Zou misschien wel leuk zijn dat er nog een doelpunt bij kwam. Maar goed, we zitten op 2 minuten van het eind. Maar er komt zeker tijd bij. En het is al wel 3-1 voor Hogeveen.
0: 3-1, dat betekent denk ik wel dat het in de tas zit. Dus de punten worden weer meegenomen naar Hogeveen. De punten zijn nog niet verdeeld tussen Ruin en Hollandsvelde, Jan.
3: Nee, zoals het nu staat gaan ze me elk met een puntje verder. Maar we zijn er nog niet afgelopen. En volgens de klok is er nog 10 minuten. Dus daar kan nog heel wat gebeuren. Maar als er één ploeg recht heeft op de overwinning, is het wel op onze veld. Alleen dat laatste setje is er net. Jorn Smit, een geweldige schot in de benen. Net op de kop van de Strasbourg krijgt hij de bal. Ik denk, nou, daar komt ze knal. Nee, legt hij hem op rechts. Nou, rekent die speler dan weer niet op. Dan gaat het een veelbelovende aanval. Gaat opeens dan weer de mist in. Dus kijken wat we nu weer hebben. De speler van Ruinen in zijn eigen strafschopgebied tegen de vlakte. Dus we hebben opnieuw een onderbreking hier. Nou, hij komt weer op de knieën en zo langzamerhand weer in de benen. Is de verzorging al onderweg? Mag die niet? Ik geloof niet dat de scheidsrechter zegt verzorging moet komen. Ja, hij praat de speler weer beter. Hij staat gewoon overeind. Hoeft dus ook niet aan de kant. En dan gaan we weer verder. Maar ondertussen staan er heel wat mensen te drinken hier in het veld. Ja, dat gaat dus niet helemaal goed. Nou, Leunen gaat ingooien. Diep op eigen helft aan de rechterkant. En geeft hem aan Hollandse Veld. Maar Hollandse Veld de bal uitgespeeld heeft in verband met de speler van Ruinen. Daar gaan we weer. Met z'n allen op de helft van Ruinen. Van de Ruinen zak steeds verder terug. En Hollandse Veld neemt dan maar het geduld om in de achterste linie de bal van de een naar de ander te schuiven. Maar we moeten naar het strafschopgebied toe. Want anders wordt het niet met elkaar. Nu eens kijken. Komt daar een slinger in het strafschopgebied van de linkerkant? Ik denk het niet. De bal rust gelegd op Stomen. Die stapt over. Ja, daar Strijker helemaal van de klus kwijt. Van die rekent daar niet op. Zomer ingeschoven. En naar de rechterkant. En dan kan Voering er komen met een voorzet richting tweede paal van Eck. Ja, veel te hoog voor Van Eck. Keeper aan de lengte. Veel langer als de keeper van Hollandse Veld. Nou, die staat bijna op de middenlijn. Ik zal maar oppassen. We hebben een lange bal eroverheen en je hebt het gezien. Maar de bal wordt zo weer in de voeten geschoten van Strijker. Strijker geeft daar zelfs de nonchalante bal. Die heeft het vandaag vooral mij niet. Want dat was weer een hele slechte bal van Strijker. Volgende van Ruinen tegen de vlakte. Ik denk kramp zo te zien. Van die trekt ze beide schoenen achterover. Nou, dat wordt geassisteerd door een speler van Ruinen. En ik denk dat er dan ook nog een wissel komt. Spelletje ligt weer stil hier. Nog 8 minuten volgens de klok. Komt gegarandeerd wat bij. En de stand nog steeds 1-1.
0: Nou, we hopen dat we in ieder geval die stand nog mee kunnen nemen. Want we gaan dan richting 4 uur. PES tegen SVV is afgelopen, denk ik, Reinier. De Polonaise is begonnen.
1: Ja, inderdaad. Dat gaat nu van start. PES wint inderdaad vrij gemakkelijk. Of heel gemakkelijk eigenlijk, met 5-0. Na een 4-0 ruststand al. In de tweede minuut was dan raak Remmert te Brugge. 35e minuut Niek Brinkman 2-0. 45e minuut Senna Hartges 3-0. 46e minuut eigen doelpunt van Joost Tiele 4-0 ruststand. En in de tweede helft heeft PES nog 1 keer kunnen scoren. En dit was wel de fraaiste treffer van Ezra Meijer. Mooi schot van 1,30 meter vlak langs de paal. 5-0. En kansen zijn er nog wel geweest. Ik heb er 11 in totaal genoteerd voor PES. En zo'n 4-4 voor SVV. Maar eindstand is 5-0. PES doet wat het moet doen. Wint de eerste thuiswedstrijd. En pakt dus ook de eerste 3 punten in deze nieuwe competitie.
0: Kun je spreken van herstel na vorige week?
1: Ja, het is natuurlijk een andere wedstrijd. Dit is een andere tegenstander. SCV, ik zei het al, is geen hoogvlieger. Hollandse Veld is natuurlijk een betere ploeg. En daar had PES het best moeilijk mee. Maar ik denk dat het wel goed is dat je zo'n wedstrijd ruim wint. Want dat geeft natuurlijk wel vertrouwen voor de volgende wedstrijd tegen Hogeveen zaterdag. Maar of dit nou echt beter voetbal was dan vorige week, dat weet ik niet. Maar het zijn moeilijk met elkaar te vergelijken, denk ik.
0: Nee, precies. Het is een beetje een competitie. Als ik kijk, Zuidwolde is denk ik wel een favoriet.
1: Ja, dat is echt titelkandidaat nummer 1. En Persen zeker niet. Maar en Hollandse Veld misschien. Dat weet ik niet of die dat vol kan houden. Maar Persen zal toch geen zorgen moeten hebben over degradatie of iets dergelijks. Daar wordt tenminste niet van uitgegaan. Maar ook niet dat men een periode kampioen wordt of dat men kampioen wordt. Dat niet. Maar gewoon leuk meedraaien. Precies. En bij de top 5, 6 of zo. Dan is men tevreden hier.
0: Nou, heel goed. Dank voor je bijdrage. En tot later in de uitzending. Bijlen Hogeveen, 1 tegen 3, Wolter. Is daar afgefloten?
3: Ja, is afgefloten. Ja, dat was ook eigenlijk... Ja, ik kon gewoon zeggen, Hogeveen. Die is daar niet veel van terechtgebracht. Maar tegen de wind in. Vooral op de vloer was veel en veel sneller. En er kwamen goede kansen. En het hadden er meer moeten zijn. Maar goed, ze hebben met 3-1 gewonnen. En het is natuurlijk wel mooi dat ze na 2 wedstrijden op 6 punten staan. En een goed doel zal doen. Dat kan ook nog heel belangrijk worden. En redelijk goede wedstrijd de tweede helft. Minder de eerste. Maar goed, Hogeveen wint.
0: Nou, Hogeveen wint dus in ieder geval, dus dat is een mooi resultaat. Ruinen speelt nog tegen Hollandse Veld. De bal rolt nog, Jan.
3: Ja, de bal rolt nog en het wordt ook steeds onstuimiger mee. En ik kijk op de klok, nog 5 minuten, maar er komt dan wel weer wat bij. Want we hebben een blessurebehandeling en je kent en weer allerlei wissels. En zeg maar hoe de scheidsrechter bij gaat tellen. En ik kijk op de klok, dat gaat dus niet worden voor onze nieuwsuitzending. Maar we zullen eens kijken hoe ver we komen. In ieder geval is daar Hollandse Veld weer in balbezit. Van Veen die gaat terug op de keeper, denk ik. Ja, inderdaad, de keeper staat inmiddels ook zo'n beetje op de middenlijn. Nou, als die daar straks maar niet met een verre bal vanaf het middenveld te verrast wordt. Van het ook Hollandse Veld, die heeft behoorlijk wat foute passes, zoals nu ook weer. Maar mag dan uiteindelijk nog wel ingooien. Een bal op het middenveld onderschept wordt. En dan verliest Hollandse Veld dan wel eens een balletje. Dan ben je de pineut. En ik hoor de trainer ook niet over om de keeper even terug te sturen. En die komt steeds verder naar voren van nee, staat straks in het andere doel. Nou, het balletje wordt constant rondgespeeld erachter. Ja, zit geen snelheid in. Zomer van Veen, zomer. Nou gaan we dan eens een keer naar voren. Woerie geeft hem door. En Justin Snipper. Justin Snipper is de tegenstander kwijt. Kan hij nu inpassen op strijker? Ja, dan komt de mogelijkheid voor Van Eck. Van Eck weer tegen de kiem. Oh, weer een dot van een kans door Van Eck gemist. Oh. Alleen voor de keeper hoeft hem maar opzij te tikken. Speelt hem recht vooruit op de keeper. Ja, Van Eck heeft er ingeschoord, maar hij had, en dat was de vorige wedstrijd ook zo dat ik erbij was, toch 2-3 meer in moeten leggen als vandaag. Dus niet scherp genoeg, laten we zo maar zeggen. Maar we krijgen nog een corner. Wie weet, misschien roost hij erin, dan is het weer helemaal goed gemaakt. Dan komt de bal richting tweede paal. Wel heel ver richting tweede paal. Want men moet er allemaal achteruit lopen om nog balbezit te houden. Nou, dat lukt dan nog. En dan gaat de bal over de zijlijn. Inderdaad, dan mag Hollandse Veld ingooien. Van Eck, kan Van Eck nu wat doen? Hij heeft de bal te pakken op de kop van de strafgebied. Legt hem terug. Zal hij er nu ingemaaid worden? Inderdaad. En de zomer in het duel met de keeper. De keeper wint hem. En dan kan Ruinen eruit. En daar staat wel weer nog een goede kopper Strijker. Nou, dan gaat de bal over en weer. En daar wordt de tegenstoot eruit gehaald. Maar nu is Ruinen, denk ik, aan de linkerkant weg. Nee, Van Veen heeft goed opgelet. Van Veen gooit hem onmiddellijk naar de linkerkant. En dan gaat Van Eck weer naar in de lucht. Maar die verliest het. Dus kijken. Maar uiteindelijk is het dan de speler van Ruinen die de bal over de zijlijn werkt. En dat betekent dat Hollandse Veld mag ingooien. Te spelen. Ja. Volgens de klok nog 2 minuten. Stand 1 tegen 1.
0: Nou ja, we gaan kijken of we na rust nog kijken of we contact met jou kunnen. Maar ik denk dat de wedstrijd dan is afgelopen.
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan 2-wielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan 2-wielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaan2wielers.nl.
5: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
6: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 4 uur.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Italië wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Premier Giorgia Meloni zegt dat daarvoor binnenkort een voorstel aan de ministerraad wordt voorgelegd. In het voorstel staat verder onder andere dat ouders van buitenlandse leerlingen die moeite hebben met integratie ook Italiaans moeten leren. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files, behalve op de A12 Arnhem-Duitse grens. Daar sta je voor de Duitse grens weer een kwartier in de file. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: en de naspeeltijd. Dus eens kijken of hier nog gebeurt van alles. En men schreeuwt elkaar met de grootste woorden. De kant uit, hier zit ook een achter mij. Die heeft nog zelden of nooit zo'n lul van een scheidsrechter gezien. Maar voorlopig voetballen we nog wel. Ik hoor trouwens wel een deuntje, maar ik neem aan dat ik gewoon door kan gaan. En eens kijken, kan Hollandse Veld met een terugspelbal. Dat is een bewuste terugspelbal. Dat gaat net goed voor Hollandse Veld. Wat weer een nonchalante bal. Justin Snipper, Justin Smitter. Nee, dat kan Boering misschien niet. Nee, de bal gaat naar de linkerkant. Terwijl Boering aan de rechterkant vertrokken was helemaal vrij. Nu kan de bal naar de linkerkant. Ja, die wordt zo ingespeeld. In de speler van scheidsrechter vindt het ook genoeg. We zijn hier na 4 minuten na speeltijd klaar met de wedstrijd. Ja, Ruinen Hollandse Veld geëindigd in 1-1.
1: 1-1, dus een gelijkspel. Nou ja, dat is jammer. Straks hoort u natuurlijk van mij de uitslagen, rangen en ook dan de standen. Hoe dat in deze klasse 3F gaat. Want ja, Pest won dus met 5-0. Hoogeveen won met 3-1. Of 1-3 moet ik zeggen, uit bij Bijlen. En dit is een 1-1. En dat heeft natuurlijk wel wat gevolgen voor de stand gezien de wedstrijden die vorige week waren. Maar goed, dat hoort u later in de uitzending. Gisteren, ik zei het al in het einde van het vorige uur, gaan we even terugblikken op de wedstrijden die gespeeld zijn. Noordse Schut speelde thuis. Vorige week ging het toch wel verrassend hard onderuit. Dus men was uit op revanche en onze verslaggever was ter plekke en die sprak de trainer.
2: Arjan, dit was volgens mij lekker hè, 4-0.
3: Ja, na vorige week is dit wel een hele welkom overwinning. En ook zeker de manier waarop we het met elkaar gespeeld hebben vandaag. Nou, dat stemt wel naar tevredenheid.
2: Waar zat het verschil in?
3: Nou, ik denk sowieso dat we vorige week moesten we dus met 7 aanvallers gaan voetballen. Dat werkte niet. Nou, de hele week in ieder geval weer teruggegaan even naar de basis van wat willen wij en hoe willen we spelen. Dat weer heel duidelijk weer opnieuw op papier, in ieder geval in het veld weer opnieuw neergezet. En nou, dat heeft uiteindelijk nu geresulteerd in dat we de organisatie gewoon veel beter hadden staan. Ja, en dan zie je dat wij ook goed kunnen gaan voetballen. Nou, je ziet dat Jay terug is, dat scheelt natuurlijk een stok op een borrel. We hebben Enrico, die hebben we op de bank gezet uit voorzorg, omdat hij wat pijntjes had. Nou, dat je dan nog zo iemand nog het laatste half uur kan brengen. Ja, dat stemt gewoon naar tevredenheid. Maar ook een Silvan die je dan brengt, of een Aaron die dan inbrengt samen met Quinten. Ja, waar je vorige week in de aantallen wat lager zat, hebben we nu de selectie weer wat completer.
2: Eerste helft spelen jullie vrij goed voetbal, maken 4 goals. Ik denk dat je daar wel heel erg tevreden over kan zijn. En ook de manier waarop de goals afgemaakt worden.
3: Ja, zeker. Ik denk dat we daarin echt voetbal een doelpunt hebben gemaakt. Via de flanken er doorheen gekomen zijn en dat echt goed uitgespeeld hebben. Ik weet nog niet eens of we nou echt nog 1 of 2 doelpunten meer hadden kunnen maken. Want het was bijna 100% scoren dat elke keer dat we voor het doel kwamen was kassa. Ja, goed, dat helpt.
2: Vaak zie je het ook met voetbal, 4-0 voor bij de rust. En dan tweede helft, dan ebt dat wat weg. Jullie hebben wel kansen gehad, maar is dat misschien dan toch die concentratie die er misschien net niet optimaal is, dat die kans er dan wel in gaat?
3: Ja, ik denk dat het ook een beetje van beide is. Kijk, je ziet ook, een tegenstander gaat ook wat anders doen. Hè? Die hebben natuurlijk ook in de rust wel te horen gekregen dat hetgeen wat ze brachten de eerste helft, dat niet genoeg was. En dat zag je ook wel, dat die tegenstander veel meer de duels met ons ging opzoeken. Ja, dan wordt het wat lastiger voetballen. Maar ik ben ook heel eerlijk dat ik vind dat we daarin ook te makkelijk, lijkt het van de zijkant, laat ik dan even dat zo benoemen. Maar dat we echt, dan kunnen we steekballen geven, kunnen we aanvallers wegsteken. Ja, dan komt die bal elke keer niet aan. En dat ik denk dat een vorm van concentratieverlies is, doordat je met 4-0 voorstaat en eigenlijk ook bijna de hele wedstrijd niks weggeeft. Wat dan gemakzuchtig is, ik weet het niet. Het zou niet hoeven, want als je ziet hoeveel mogelijkheden we nog konden creëren als die eindpaas gewoon goed was, dan had het nog wel de uitslag misschien wel groter kunnen zijn. Maar laat ik ook blij wezen na vorige week dat we met 4-0 gewonnen hebben en de 0 gehouden hebben. Dus dat is mooi.
2: Deze nederlaag, of tenminste de nederlaag van vorige week, heb je nu weggepoetst. Wat is uiteindelijk de ambitie dit seizoen in Noordse Schut?
3: Nou, kijk, je ziet als wij met als de eerste 11, nou nee, de eerste 15, 16 en iedereen in de benen is, dat we echt een goede selectie met elkaar hebben. Met de jonge jongens erachter die telkens hun minuten kunnen maken en heel veel minuten in het tweede spelen. Je ziet nu met Jury en met Justin dat daar qua voetbal veel bij gekomen is. Alleen die moeten ook wennen aan de intensiteit wat er vanuit Schut gevraagd wordt. Die hebben daar de stap in te maken. En zelf zijn we heel druk bezig om het voetballende gedeelte waar we de jongens goed in kunnen gebruiken, om die juist een extra te gaan benutten. Nou, en als we dat gaan samenvoegen, Dan denk ik dat we echt een heel goed team hebben waar die mee kan strijden in de linker rijtje. En linker rijtje bedoel ik dan wel top van het linker rijtje. Dus dat is onze ambitie.
1: Ja, u hoort de trainer van Noordse Schut. En de ambitie is heel duidelijk. Ons verslaggever liep ook op het veld tegen twee mannen aan. Nog een keer samen voetbal op het mooie niveau. Die wens leefde al enkele jaren bij Justin en Jury en Beumins. Dit seizoen kwam het er eigenlijk niet van bij SC Edelum. Maar ze zijn herenigd en ze wilden nog op niveau spelen. En Martijn sprak met ze.
2: Justin, bij Noordse Schut. Vorige week verloren bij Twedo. Vandaag 4-0 overwinning. Tevreden?
4: Ja, zeker tevreden. We hebben volgens mij wel goed opgepakt. Hij vond vorige week zo dik verliest. Ook een beetje onnodig, waren echt super slecht. En dan dit 4-0 is prima, dacht ik.
2: Jury, die zat er lekker in, of niet?
5: Ja, niet normaal, hè? De oefen maar de hele week op. Veel afrond. Oude trainer van. Dus ja, dan beloon dat zaterdag.
2: Waarvoor hebben jullie ervoor gekozen om bij Noordse Schut te gaan voetballen?
5: Nou, in ieder geval, we waren nog een paar jaartjes samen voetbal. En Schut is natuurlijk tweede klas, een mooi niveau. En vorig jaar vijfde klas gespeeld. Ook hartstikke leuk hoor, maar dat is toch wat minder dan je gewend bent, zeg maar. En dit is mooi in de buurt. Ik heb de fiets, de viaduct over, zeg maar. Ik laat me uitvieren, ben ik al thuis. Dus voor mij ideaal. En Jury wordt ook wel. Hij wordt nog één keer helemaal goed fit worden. Nou, dat kun je zien. Hij is hartstikke fit. Vandaar voor mij aardig goed gespeeld. Dus dan is het mooi zo samen.
2: Ja, Jury, je hebt er volgens mij heel veel voor gedaan, hè, afgelopen zomer.
5: Ja, wat is veel, hè. Ik heb juist niet zoveel gedaan. Niet zoveel eten. Niet zoveel eten en meer lopen. Ja, dan. Ik wou nog één keer met Justin op een mooi niveau. Ja, er moest wel even wat gebeuren. Maar dat is nu gedaan. Nog niet helemaal tevreden. Ga nog ietsje langer door, nog ietsje fitter. En dan wordt een mooi seizoen.
2: Heeft het ook nog meegespeeld om eventueel samen nog weer bij Edelum te gaan voetballen? Was echt Noordse Schut de eerste keus?
5: Het lag een beetje aan mijn vader. Als mijn vader trainde zo bij Edelum, dan had ik gezegd van joh, dan wil ik ook nog wel een jaartje of een paar jaar bij Edelum voetballen. Maar dat is allemaal heel raar gelopen. Voor mij heb ik wel vaak wat opgezet. Ga ik niet doen, want dan word ik weer geïrriteerd. Maar voor de rest niet eigenlijk. Voor mij in ieder geval niet. Dat is wel een beetje een gesloten boek.
2: Wat voor een seizoen hoop je dat het gaat worden met Noordse Schut?
5: Ik hoop een heel mooi seizoen. Slecht begonnen, vandaag goed. Ik hoop dat we meegaan doen om de prijzen.
2: Meedoen om de prijzen, dat is natuurlijk ook de ambitie van de club zelf natuurlijk. Voor seizoen net naast de na-competitie gegrepen. Justin, jij komt uit de vijfde klasse van DKB. Was het even aanpoten om weer naar het niveau van de tweede klasse te groeien?
5: Dan heb je me vandaag zien voetballen of niet?
2: Ik heb je zien voetballen, dat ging hartstikke goed, of niet?
5: Nee, ik heb geen pepernoot geraakt, helemaal niks. Maar ja, het is natuurlijk al een beetje aanpoten. Maar als je een beetje op niveau hebt gespeeld, dan is het wat makkelijker aanpoten, denk ik, dan als je gelijk moet staan van Robin Koopman. Vind ik hartstikke knap hoe zij het doet. Want die is wel van een vierde klasse naar een tweede klasse. En die voetbalt hartstikke goed. Dus dat vind ik wel, dat is knapper, denk ik, dan als je al wat op niveau hebt gespeeld, denk ik.
2: Hoe voelt dat voor jou? Is dat echt wel weer die stap van vierde klasse naar die tweede klasse?
5: Ja, dat is voor mij ook alweer een stap. Ik kom natuurlijk van redelijk verder dan. Maar ik heb natuurlijk altijd wel een keer een beetje op niveau gespeeld met Ede, met de jongens. Maar dit is wel weer een andere koe. Er wordt ietsje meer van je gevraagd. Je moet trainen, je moet fit zijn. En dat hoeft er bij Ede niet.
2: Als je een keer hebt dat je geen pepernoot raakt, of hij raakt geen pepernoot, spreek je hem er ook op aan?
5: Ja, ik vind dat hij mij er ook op aan mag spreken. Maar normaal ben ik altijd die iedereen erop aanspreekt. Maar ik heb vandaag aan de andere kant gespeeld. Ik dacht ook al, als je met de rust wisselt, is het ook prima. Want dit leek helemaal nergens eigenlijk. Van mezelf uit, hè. Het team was hartstikke goed. Maar, ik heb eens beter wedstrijd gespeeld.
2: Waar zit hem dat dan in?
5: Ja, ik heb geen idee. Echt geen idee. Soms heb je dat zo. Bij de warming-up dan voel je het al een beetje van, ik heb best een zware been. En dan, misschien de leeftijd gaat misschien ook een beetje een rol spelen. Ik heb geen idee. Maar het was niet best vandaag voor mijzelf.
2: Voor jou, Jury, van mij zat jij er wel goed in, hè, vandaag.
5: Ja, ik mocht lekker weer een ouderwets naast Jay Dolders spelen. Ja, Jay en ik vinden elkaar wel redelijk. Die weten van elkaar wat we kunnen. Dus ja, dat ging wel aardig.

0: Backstreet Boys, everybody, hoorde u in de laatste uur van de zondagmiddagmarathon. Gisteravond was ik zelf bij de wedstrijd Hoogeveen tegen Excelsior. Hoogeveen boekte de week ervoor nog een hele mooie overwinning, 1-4 bij Dovo. Dus ja, we waren best wel gespannen hoe het zou gaan. De wedstrijd hebben we gezien. En de uitslag was teleurstellend. En na afloop sprak Martijn Stuut met de trainer van Hoogeveen.
1: Vervelende avond.
2: Nou ja, het eindresultaat zeker, maar de manier waarop we gespeeld hebben, denk ik op de eerste 20 minuten na niet. Daar ben ik eigenlijk wel eigenlijk best wel te spreken over. Maar ja, je hebt verloren, dus dan ben je sowieso niet tevreden. Maar ik denk wel dat als je gewoon kijkt naar de context, goede tegenstander. Maar wat wij hebben laten zien, was op zich niet slecht.
1: De eerste 20 minuten hebben jullie het best wel moeilijk. En met name dat ze heel snel eruit komen. Echt in 10, 15 seconden zijn ze aan de overkant. Dan had je moeite om controle op te krijgen.
2: Ja, nou, dat zat mij meer in. We stonden in een soort van een middenblok, maar we kregen geen druk erop. Niet zoals we wilden of ook hadden afgesproken. Dat werd na 20 minuten wel beter. Ja, je ziet ook wel, die goal ontstaat ook omdat je dan eigenlijk niet gretig genoeg bent om druk te zetten. Dan is het toch een lange bal, die valt erachter en een goede goal. Maar de momenten dat wij de bal verloren, met name in de as, dan zijn ze natuurlijk wel snel uit. Maar ik moet ook zeggen, als ik gewoon even heel... Ik moet nog even terugkijken, maar hebben zo heel veel kansen. Ik denk ook niet dat ze dan... Ze kwamen er wel uit, maar het is ook niet zo dat ze dan extreem veel kansen hebben gehad. Ja, in de tweede helft al helemaal niet meer.
1: Nee, want de tweede helft waren de betere kansen ook voor jullie. Dan schot het toch net aan die afronding, hè? Want valt dat doelpunt wel, krijg je een hele andere wedstrijd.
2: Nee, zeker. Ik denk dat we, wat ik zei, na een minuut of 20, 25... echt wel heel veel grip op de wedstrijd kregen. En eigenlijk heel veel op hun helft hebben gespeeld. Ja, dan is het daar ook druk. Want er staan gewoon heel veel spelers rondom de 16 meter. Of zelfs in de 16 meter. Ja, dan wordt er wel van je gevraagd om de juiste kwaliteit te leveren. En dat is net wel een voorzet bij iemand die van ons terechtkomt. Of een schot tussen de palen. Of in ieder geval een

0: vinden, want ja, ik ben de eerste die altijd heel kritisch is. Nou, dat weet je, dus, maar dat over vandaag niet. 7 punten is gewoon fijn om te hebben, uiteraard. En nogmaals, iedereen moet snappen dat wij gewoon weer in een strijd zitten om erin te blijven. En dan is elk punt welkom. En vorig jaar hadden we na 6 wedstrijden 4, dacht ik. En nu hebben we er 7, dus ja, is beter.
1: Heb je ook wel de indruk dat in de afgelopen weken, want vorige week heb je ook een hele goede wedstrijd bij Dover gespeeld, dat je toch langzamerhand weer, net zoals voor zo'n de stapjes maakt, dat het per week toch weer wat beter wordt?
0: Ja, dat gevoel heb ik zeker. Helemaal na vorige week, maar ook wel na vandaag. Omdat ik gewoon wel zie dat we weer vaster worden aan de bal. We worden fitter, er komt meer dynamiek in ons spel. Eigenlijk deden we vandaag heel veel goed. Ook in het verdedigen, hoog bal afpakken deden we ook goed. Alleen ja, die eindfase, het moeilijkste van het voetbal, het spel in de box, ja, dat deden we gewoon niet goed genoeg. Maar verder, nee, ik zie die ontwikkeling zeker en ik hoop jullie ook.
1: Nu heb je 2 dagen rust. Dinsdag wacht er een interessant potje in de beker. ACV. Wat een lastige, denk ik.
0: Ja, uiteraard. Maar ik denk dat je alle tegenstanders in die tweede ronde was lastig geworden. Dus we gaan het zien.
1: Je hebt alweer een plan?
0: Ja, nou ja, goed, we gaan morgen kijken. En we hebben helemaal geen druk voor wat betreft die wedstrijd. Dus het zou mooi zijn als we winnen. Dat willen we ook wel graag. Alleen ja, uiteindelijk, ja, alles staat wel in het teken van de competitie. Maar we weten ook hoe vorig jaar de bekercampagne ging. Maar dat, ja, wat ik zei, dat gaat niet nog een jaar zo lopen als vorig jaar. Alleen ja, ACV is een goede ploeg. Dat laten ze ook zien in de competitie. Dus we moeten ons borst nat maken.
1: Korte vraag nog even over de jongens die er nog niet bij zijn. Alaji Jabi, hoe gaat het met hem?
0: Ja, nou, dat gaat nog niet goed genoeg om te spelen. Hij is ook nog niet op het veld. Ja, hij heeft gewoon knieklachten. En gaat allemaal maar heel langzaam over. Dus ik denk dat het nog wel even duurt.
1: Voor de rest weinig problemen?
0: Ja, nee, eigenlijk niet. Ja, Dani Sanafika heeft ook knieproblemen. Dus die is ook nog uitgeschakeld voorlopig. Voor de rest is in principe iedereen fit. En hebben we een mooie groep. Maar ja, het zou toch mooi zijn als die jongens ook op korte termijn wel weer kunnen aansluiten. Dus dat je gewoon iedereen erbij hebt.

0: in Heaven Gaten, de Buggers, hoorde u. Een van de laatste nummers, denk ik, in dit uur. Want we gaan nog wat aandacht besteden aan de andere sporten. Maar voordat we zover gaan, ga ik u in ieder geval de uitslagen geven in de klasse Noord 3F. Waar we 3 live wedstrijden hadden. Dus dan hoort u in ieder geval wat de verrichtingen hebben gebracht. Havelte Zuidwolde 0-7. Pesten thuis, zo hoorde u al. Tegen SVV 5-0. Ruinen speelde tegen Hollandse Veld. En dat werd 1-3. Bijlen Hoogeveen werd ook 1-3. Ik moet zeggen, Ruinen-Hollandsveld was 1-1, hè? Volgens mij zit ik ernaast. Maar goed, Dwingelo Hardenberg 0-2. Bagres Sweel 3-1. En Sportclub Erika tegen de Weide 0-5. De stand hier, oftewel de ranglijst. Bovenaan, na 2 wedstrijden, staat Zuidwolde met 6 punten uit 2 wedstrijden. Gevolgd door de Weide. 6-2. Hoogeveen, 6-2. Kijk ik, Pessen staat inmiddels op de 6e plaats met 3-2. En dan heb ik denk ik de clubs hier in de regio gehad. Wil ik u even attenderen op de speciale uitzending die wij dinsdag 22 september hebben. Want ja, in het interview van Martijn Stuut met Björn Swicker hoorde het al, de bekerkoorts barst weer los op Radio Hogeveen. We doen het in samenwerking met DNO en RTV Meppel. Want we gaan een aantal wedstrijden voor u uitzenden. Het is in het voorprogramma nog van het hoofdprogramma, hoofdtoernooi van de Eurojackpot KNVB-beker. Vorig jaar was Hogeveen daar zeer succesvol in tegen Emmen thuis. En een uitwedstrijd ging verloren bij Heracles. Het zou niet zo'n geweldig seizoen worden volgens Björn, maar goed, we hebben toch het geloof erin. ACV neemt het op tegen Hogeveen. En er is een heerlijke derby, denk ik, gaande tussen twee ploegen, Staphorst en Genemuiden. En Radio Hogeveen en DNO Media zijn er natuurlijk volledig live bij. Vanaf de eerste aftrap tot het laatste fluitsignaal beleef je bij ons de spanning, de strijd, de kansen en natuurlijk de doelpunten. Ja, dus vanaf 20:00, moet ik zeggen. Oftewel 8:00, live verslag. Voor ons is de vraag, wie houdt de bekerdroom levend? Wie gaat de geschiedenis schrijven? En wie mag zich opmaken voor het grote KNVB-bekerpodium? Ja, er staat heel veel gebeuren. Dus komende dinsdagavond om 8:00 kunt u live luisteren, moet ik zeggen. Mijn enthousiasme sla ik helemaal in door. Dus we hebben er enorm veel zin in. Onze verslaggevers ter plekke natuurlijk ook. Dus vooral dinsdagavond luisteren. Zijn al, ga jij ook luisteren vanavond?
1: Nee, ik wil andere dingen te doen.
0: Of ben je niet zo'n voetballiefhebber?
1: Nee, niet per se. Af en toe. Als Oranje speelt, dan kijk ik wel.
0: Oh, dus je gaat donderdagavond kijken?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet? Nee, maar dan speelt Oranje. Tegen
1: Duitsland,
0: hè?
1: EK, WK, dan ben ik wel.
0: Oh, je bent echt zo'n liefhebber daar dan tijdens toernooien. Nee, maar dat kan dus helemaal goed. Ja, ik zei het al in mijn intro. De competitie is weer begonnen. Jullie zijn weer gepromoveerd naar de hoogste klasse.
1: Ja.
0: En moesten gisteren het spits afbijten. En ja, daarom bel ik je ook. En ben ik erg benieuwd hoe het is vergaan.
1: Dat was de eerste ronde van de klasse. En we moesten tegen Wageningen uit. En Wageningen die heeft 4 grootmeesters in het team. Kijk, met
0: 4 grootmeesters?
1: Ja, met de Dam. Ja, met de Dam-team speel je altijd met z'n 10, hè?
0: Ja.
1: En we hebben 4 grootmeesters in het team. Onder andere de wereldkampioen, Jan Groenendijk. Dus het was voor ons aanpoten. En we verloren ook met 13-7 helaas. Ja, we hadden eigenlijk helemaal geen kans om een stunt te verzorgen. Dat vonden we heel jammer, maar ja, je speelt tegen grootmachten.
0: Precies.
1: Dat is altijd voor ons jong team. Want wij hebben een mix tussen jeugd, talent en routiniers. En ja, dan is het wel lastig ook tegen de absolute top.
0: Calculeer je dat in voordat je die wedstrijd ingaat? Dat je die jonge jongens daarop voorbereidt? Dat dit zou kunnen gebeuren?
1: Ja, onze doelstelling is handhaving. En dat is ons grootste doel. Dus we weten dat tegen de topteams dat we het moeilijk gaan krijgen. Het is natuurlijk mooi als je kan stunten. Maar ja, de kans is heel klein. En gisteren hadden we eigenlijk geen moment om ook echt te scoren. Want ze hielden de boot goed dicht. Ook op de wat lagere borden.
0: Is dit een team waar je tegen speelde die de potentiële kampioen kan worden?
1: Wageningen is echt een van de favorieten. Ja. Dus altijd mee om de titel.
0: Dan is het wel fijn als je daar tegen begint. Ja, dat klinkt heel raar, maar dan heb je in ieder geval de volgende wedstrijd thuis. Heb je in ieder geval die tegenstander al gehad?
1: Ja, we krijgen de komende rondes ook de favorieten. Als ze echt aan het einde, ronde 8 en 9, dan komen er wat zwakkere teams. En ja, dan moeten we winnen voor Lijsbout. En dat zou dat is eigenlijk een beetje ons doel. Dus we hopen eigenlijk de komende rondes nog ergens punten te spokkelen.
0: Mm-hmm.
1: En dan de laatste twee rondes er volop in.
0: Want met hoeveel speel je in de competitie?
1: Wij spelen 9 rondes.
0: 9 rondes, ja.
1: Ja, in de competitie. En dat duurt tot en met eind februari, in de competitie.
0: En hoeveel ploegen blijven erin?
1: De laatste twee degraderen.
0: Oké, rechtstreeks.
1: Dat is best wel, we zijn met z'n tienen.
0: Ja.
1: Laatste twee degraderen en plek 8 die geeft de na-competitie. En eigenlijk is die plek 8 voor ons wel heel erg belangrijk.
0: Dat is waar jullie op gaan focussen.
1: Ja, dat was de doelstelling.
0: Ze maken altijd een rekensommetje bij voetbal. Zoveel punten heb ik nodig om in de competitie te blijven. Of in ieder geval buiten de degradatiestreep. Hoe is dat met Dammen?
1: Het is precies hetzelfde. Dus als wij 4, 5 punten, dan zitten we goed.
0: Oké.
1: Want vaak ook de concurrenten van ons, die verliezen ook van de topteams. En op papier zijn we eigenlijk ook nummer 8 qua ranking.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk voor ons een mooi streven. Een plekje hoger zou echt heel knap zijn.
0: Ja, nou, dan gaan we afwachten. Wanneer is de volgende wedstrijd?
1: Over 2 weken thuis in het knooppunt. En dan spelen we tegen Gouda.
0: Wat is je verwachting daarvan? Of kun je daar nog een weinig over zeggen?
1: Ja, Gouda is een beetje een wisselvallig team. Ze kunnen heel sterk komen. Maar als ze met invallers moeten komen, dan zijn het vaak echt mindere invallers. En het is een heel wisselvallig team. Ze zijn nooit echt altijd compleet. Dus we hopen natuurlijk dat ze een beetje verzwakt komen. Dan hebben wij goede kansen. We hebben wel eerder tegen hun gestund, hoor. Dus het zou mooi zijn als dat over 2 weken ook weer kan.
0: Ja, het zou heel mooi zijn. Nou, we gaan in ieder geval daar weer verslag van doen. Nou, als resultaten goed zijn, dan nemen we contact en dan horen we graag hoe het is geweest. Dus succes in ieder geval over 2 weken thuis.
1: Bedankt.
0: En hopelijk kun je je doelstelling realiseren.
1: Ja, we gaan ervoor.
0: Succes in ieder geval.
1: Dank je.

0: Pleasure On. Ja, een heerlijk nummer. Heerlijk om naar te luisteren. Dus daar moet je niet tussendoor komen. Ik had al aangegeven, de andere sporten zijn aan de orde. Ja, net HDC dus. Dammen, over 2 weken spelen ze dus thuis. U heeft de doelstelling gehoord. Het zijn alvast heel duidelijk en uitgesproken over. Hockey, ja, die hebben denk ik ook wel een doelstelling. Hè, Bouke? Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Ja. Maar goed, we zijn elkaar niet vergeten, gelukkig. Hockeyseizoen is ook volop in gang en in beweging. Hè. Internationaal hebben we natuurlijk... dat is alweer 2 weken geleden, hè, geloof ik, dat we het
1: WK... Ja, dat is al een tijdje weer. Ja, dat was augustus, hè, de hele maand.
0: Ja, daarom.
1: Dat is van het WK. Ja.
0: Precies, en nu is het voor de competitie. Neem ons mee. De heren speelden thuis tegen Hardenberg. Hoe ging dat vanmiddag?
1: Ja, het, natuurlijk een Hardenberg is altijd een tegenstander die we kennen. Een ploeg wat eigenlijk al jaren met elkaar speelt. Dus heel goed op elkaar ingespeeld is. Af en toe heel kunnen vertragen. Dus dat wisten we. Denk, weet je, dat wisten we. Dus daar wees even scherp op. Nou, eerste kwart liep rommelig. Tweede kwart kwamen we eigenlijk steeds beter erin. Beide kanten niet heel veel kansen. En uiteindelijk het derde kwart, wat bij ons eigenlijk vaak een lastig punt is. We hebben altijd moeite met het derde kwart.
0: Waarom is dat zo? Waarom heb je altijd last of moeite met het derde kwart? Is daar een reden voor? Omdat je dat zo aangeeft?
1: Ja, nee, weet ik niet. Er zit alsof het even de concentratie mist. Na zo'n, heb je iets in de pauze, dan spreek je elkaar. En dat dan op een of andere manier de concentratie mist. Nou, eigenlijk ging dat nu juist heel goed. Kwamen we er goed door. Ontstaan, creëren kansen. Eigenlijk komen zij niet meer in onze cirkel. En het vierde kwart zetten we door. Alleen, weet niet te scoren. Dus het is uiteindelijk 0-0 gebleven.
0: 0-0? Dat komt niet vaak voor, hè?
1: Nee, in de hockey wordt er eigenlijk altijd wel gescoord.
0: Ja, ik wou zeggen, dat is meer een voetbaluitslag. Dat je denkt van 0 tegen 0. En waar lag dat aan? Werd de kans niet afgemaakt? Of was het zo in evenwicht dat men geen kansen kon creëren?
1: Ja, ik denk dat in beide gevallen inderdaad. Aan beide kanten, keepers hebben in beide gevallen niet heel veel te doen gehad. Zeker in de eerste 2 kwarten durfden wij hem gewoon niet met de bal. Je hebt inderdaad... Als je naar het hockeyveld kijkt, die heeft een 23 meter lijn. Tussen 23 meter vanaf het doel. Ja, vanaf dat punt mag je hem eigenlijk gewoon in de cirkel leggen. En als je hem in de cirkel legt, dat deden we te weinig. En dan daar ontstaan kansen, of kans op het doelpunt, of om een strafcorner te nemen. Ja, dat durven we in de eerste 2 kwarten niet. En later kunnen we beter ons spel beter te spelen. En ontstaan er wel wat meer druk. Maar we wisten het even nog niet door te zetten.
0: Hoe verloopt het op dit moment in de competitie?
1: Ja, we hebben natuurlijk vorig jaar echt wel een hele lastige competitie gehad. Veel verloren en ook gewoon dik verloren. Nou, dat zeker de tweede seizoenhelft. Dan komt ook omdat onze vaste keeper die zat in verband met stage was die weg. Mm-hmm. We hebben die jongens ook gestopt. We hebben een andere jongen teruggekregen. Die is ook van origine van de club. Ja, die staat weer in het doel. Dat helpt. We hebben een trainster erbij. Lieks, carrière. Die de jongens ook goed weet te motiveren. En dat juist weet te doen en te raken. Waardoor ze ook echt lekker aan het trainen zijn. En daardoor zie je het eigenlijk ook het spel gewoon stappen vooruit gaan. Ja, en dat zie je ook terug in de wedstrijden. En dat geeft ook vertrouwen. Bijvoorbeeld vorig jaar een paar keer tegen Meppel echt heel erg dik verloren. Bekerwedstrijden, verliezen met 6-2. Mm-hmm. Maar eigenlijk de eerste helft, dus de eerste 2 kwarten, kom je heel goed mee. Ja, dat geeft vertrouwen. Dat zie je ook bij de groep. Als dat gewoon elke keer een klein verschil is, dan heeft het ook vertrouwen om een doelpunt te maken. Waardoor je ook aansluiting houdt.
0: Nou, dat is mooi in ieder geval. Maar vandaag 0-0, dan denk je van... Dat is een beetje zuur, denk ik.
1: Ja, kijk, de eerste 2 kwarten hebben zij net iets meer overwicht. Dan hebben ze meer overwicht dan wij. En wij in de tweede, derde en vierde kwart. Ja, natuurlijk hoop je eigenlijk dat je doelpuntje maakt. Maar ik denk dat de 0-0 eigenlijk gezien het spelbeeld aan beide kanten... ik denk dat het de verhouding goed weergeeft.
0: Oké, de dames speelden een uitwedstrijd.
1: Ja,
0: bij Dash.
1: Ja.
0: Om 12:15. Waren die succesvol?
1: Ja, volgens mij, ik heb net even wat gehoord in de kantine, die hadden volgens mij met 5-0 verloren. En hoe dat gegaan is, durf ik niet te zeggen.
2: Zo, 5-0.
1: Ja, dat... Ja, maar wat je daar ziet is dat bij de dames zijn een aantal speelsters gestopt. Er zijn een aantal speelsters vanuit dames 30 doorgekomen en een aantal speelsters vanuit onder 18.
2: Ja, met de jeugd.
1: Ja, dus dat kost gewoon tijd om daar weer nieuws te doen. Dan krijg je drie groepen weer in één. Ja, dan probeer, dat kost gewoon denk ik ook tijd om dat weer bij elkaar te brengen.
2: Is er een beetje aanwas op dit moment?
1: Ja, vanuit de dames is er wel aanwas. Er wordt af en toe ook wel eens ingeleend vanuit onder 18. Dus daar zit de aanwas wel in. Jongens is daar gewoon lastiger. Maar als je een beetje andere verenigingen om ons heen... Ja, die lopen allemaal altijd hetzelfde probleem aan. Dat we helaas weinig jongens... Eigenlijk dat we gewoon weinig doorstroom hebben in jongens.
2: Oké, dus dat is lastig. Ja, moeilijk op te vangen natuurlijk.
1: Ja, klopt. Je ziet wel bij de jongens, er komen echt wel jongens erbij. Maar ja, voordat je die bij de heren hebt, dan ben je maar even bezig.
2: Ja, dat geloof ik zeker. Volgende week spelen de dames thuis tegen Roden.
1: Ja.
2: En de heren een uitwedstrijd bij Hellendoorn. Ja. Wat zijn je verwachtingen daarvan?
1: Ik denk een vergelijkbaar spelbeeld als we tegen Hardenberg hebben gehad. Ik denk dat dat een vergelijkbare wedstrijd gaat worden. We moeten dat vertrouwen uit dat derde en vierde kwart halen. Dat we ook zeggen, geloven in ons eigen spel. Dat juist bij het derde en vooral bij het vierde kwart goed ging. Ja, en die lijn moet je dan doorzetten.
2: Ja, nou, helemaal goed. Heel helder en heel duidelijk. Men weet wat men te doen staat volgende week.
1: Zeker.
2: Dank
1: zeker,
2: u voor je bijdrage.
1: Klopt.
2: En ik wens je een fijne avond.
1: Ja, succes met de uitzending.
2: Dankjewel. U hoort de bouwkenluisteraars van de HHC, oftewel hockey in Hogeveen.

0: Ja, dit was de sensatie van de zomer, geloof ik. Hè? Rutte van Barneveld met zwoele zomernachten. Ik had er eerder nog nooit van gehoord. Ja, er was een programma op televisie geweest, geloof ik, waar hij aan meedeed. Maar daar brak hij niet door. Maar ja, dit was volgens mij wel zijn doorbraak. Absoluut niet jouw muziek, hè, Reinier?
1: Nee, absoluut niet.
0: Dat dacht ik al. Dan hoor je toch liever QB en de Blizzards, hè?
1: Zo is het.
0: Dat is toch heel wat anders qua muziek. Maar ja, goed. We moeten voor ieder wat wils draaien. Dat doen we met plezier. En nogmaals, ik heb er geen invloed op. Ik bedoel, ik zie het op mijn scherm en dan denk ik, oh ja, dat is dat nummer. Maar goed, we hebben al heel wat andere sporten gehad. Dammen, we hadden net hockey. En dan komen we uiteraard bij de volleybal. En de beker is volop in gang. En Olhaco speelde thuis tegen CSV uit
1: Zwolle.
0: Heel goed. Vertel, was jij daar aanwezig?
1: Uiteraard.
0: Dus dan kun jij ons uiteraard ook vertellen wat jouw ideeën waren bij de wedstrijd en bij de instelling.
1: Nou, Olhaco die had dus de 1 bekerwedstrijd gewonnen van Sudoze 2. En de tweede hadden ze verloren van Bio. En CSV had beide gewonnen, dus die had 6 punten. En Olhaco 3. Dus Olhaco moest met 3-0 winnen. En elke andere uitslag, dat zou betekenen dat ze dus uit de beker vliegen. Maar CSV, ja, dat is een topdivisionist met nogal wat ambities. En dat is een hele lastige tegenstander voor Olhaco. Dat was vorig jaar in de competitie ook al zo. Die spelen in de topdivisie A. Maar Olhaco ging gewoon van bank proberen om minstens 1 set hadden ze er van tevoren over. Nou, en die kwam er al heel snel. Want ik moet zeggen dat ik ongelooflijk onder de indruk ben van de eerste set van Olhaco. Want CSV dat had een beetje de houding van, nou, wij winnen hier gemakkelijk. En Olhaco speelt een klasse lager dan wij. Dus dat moet geen probleem zijn. Nou, Olhaco vloog erover. En die won de eerste set met 25-17. Johan Valkema, die was niet te stuiten. Dat jeugdige talent die een jonge Oranje speelt, die scoorde aan de lopende band. En de 46-jarige Sander Kemperman, die sloot daar gewoon moeiteloos bij aan. Dus het werd een fantastische eerste set, 25-17, binnen het kwartier. CSV werd helemaal weggeblazen. En daar hadden ze absoluut niet op gerekend. Maar goed, wat vaak bij een jong team het geval is, gebeurde nu ook. In de tweede set was het precies andersom. Olhaco kwam er niet meer aan te pas. Had moeite met opslag van CSV en verloor kansloos met 14-25. Dan in de derde set was het weer de beurt aan Olhaco. Speelde een prima set weer, kwam met 15-9 voor, met 18-12, 21-16. En eigenlijk zonder problemen won Olhaco die derde set met 25-18. Dus een 2-1 voorsprong. Maar ja, dat betekende wel die ene set voor CSV, dat CSV al naar de volgende ronde gaat. Dus er hing niet zoveel meer vanaf, maar Olhaco wilde natuurlijk graag winnen. Kwam er 2-1 voor. Maar ja, dan is het toch de jeugdigheid, de wisselvalligheid. In de vierde set kwam Olhaco er weer niet aan te pas. Verloor kansloos met 15-25. En dan in de vijfde set ging het heel lang gelijk op. Had Olhaco eigenlijk nog wel alle kansen, bij 9-11 onder andere, 10-12. Maar uiteindelijk verloren ze dan met 11-15. 2-3 nederlaag, maar wel tevredenheid alom over het vertoonde spel. En ze zeggen dat ze klaar zijn voor de competitie. Ze hebben natuurlijk 2 keer tegen topdivisionist gespeeld. Waren eigenlijk niks minder. Tegen Dio helemaal niet. En nu eigenlijk ook niet. Maar ja, je staat wel met lege handen. Ja. Maar Sander Klok zei ook van, nou, ik ben heel positief. Natuurlijk moeten we zuur zijn vanwege het resultaat, maar niet vanwege het spel. En kijk, tegen dit CSV, hij had nog wel een kritische kanttekening, want hij vond het heel vervelend dat CSV constant aan het zeuren was tegen vooral de jonge jongens van Olhaco. Nou, dan weet je, die hebben daar een beetje meer moeite mee dan een 46-jarige Sander Kemperman bijvoorbeeld. Maar dat vond hij heel triest. Als je dat nodig hebt als een topdivisionist, ja, dan beschouw ik eigenlijk als een groot compliment, zei hij na afloop. Dan de dames van Olhaco, ja, die zaten eigenlijk in hetzelfde schuitje, want die hadden ook 1 overwinning, maar die moesten tegen eerste divisionist Zwolle. En Zwolle had allebei de wedstrijden gewonnen, dus Olhaco moest met 3-0 winnen om nog verder te kunnen bekeren. Nou, ze begonnen uitstekend, want ze hebben de eerste set prima gespeeld en die wonnen ze met 25-22. Dus toen dacht trainer Ronald de Jong, nou, misschien dat we voor een verrassing kunnen zorgen. Maar ja, wat voor de heren geldt, geldt ook voor de dames. Tweede set, heel ander verhaal. 25-15 voor Zwolle. En toen was het verder bekeren dus bekeken. En in de derde set 25-17. In de vierde set kon Olako nog heel goed meedoen. Het stond heel ver achter, kwam terug tot 20-21. Maar uiteindelijk verloren ze toch die set met 25-23. 3-1 nederlaag betekent dat Zwolle dus verder bekert en Olako, zowel de heren als de dames, zijn dus uit het bekertoernooi na 3 wedstrijden. En aanstaande zaterdag begint dan de competitie. Voor de dames een uitwedstrijd in de tweede divisie A. En de heren die beginnen de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd om 6:30 tegen het onbekende SSS3.
0: Nou, we gaan het horen en we gaan het natuurlijk meekrijgen hoe het allemaal gaat. In ieder geval dank voor je bijdrage. We zijn helemaal bijgepraat. En we hopen dat het een goede uitwerking gaat krijgen.
1: Oké, graag gedaan.
0: Dankjewel. We hoorden Reinier de Boer, die in het begin van de middag ook wel eens te horen natuurlijk bij Pessen tegen SVV, waar ze 5-0 wonnen. En waarschijnlijk nog in de kantine nog steeds in de polonairs lopen. Ja, zult u zich uitvragen thuis. Andere sporten, nou dat doen we zeker. En we zijn ook nog nieuwsgierig natuurlijk naar het korfbal. Wolter van Haar hebben we vanmiddag ook al gehoord. Maar Wolter is ook een deskundige op gebied van korfbal. En ja, het seizoen is begonnen. En ja, er zijn denk ik wel wat verrassingen gaande, of niet Wolter?
2: Ja, zo kun je het wel stellen. Ja, eigenlijk ook wat verwachte situatie, daar moet ik erbij zeggen. Dan begin ik dan vooral maar met de eerste klasse.
0: Ja, laten we bij Trianta beginnen.
2: Ja, bij Trianta. En die moesten naar Hardenberg, Juventa. Ja, en die deed het tot nu toe heel goed. Maar ja, Trianta won verrassend van HKC. Ja, en ook ruim ook. Ik denk, ja, welke kant gaat het op? Maar ja, ik denk dat er of blessures zijn. Maar ze hebben gisteren zich toch nog weer wat hersteld. Want ze hebben maar met Van Dos WK, die uit Enschede, hebben ze met 15-12 verloren. Ja, en Trianta kon het in Juventus niet redden. Maar ja, 11-9 is geen korbeluitslag.
0: Nee.
2: Dus wat er precies aan de hand is, dat weet ik ook niet. Heb ik ook niet meegekregen. Maar het geval is nu, volgende week is de return. Dan moet Trianta thuis aantreden tegen Juventus. Ja, misschien dat dan een andere wedstrijd wordt. Maar ja, kampioenschap zit er voor Trianta toch niet in, denk ik. Maar goed, ze kunnen dan in ieder geval zich handhaven in de eerste klas. En dan, ja, dan kijk ik misschien al iets verder vooruit. Dan heb je misschien weer de derby met HV. Want HV, ja, die speelt eigenlijk boven zijn kunnen. Ja, en dat, ja, ze hebben gewoon die hele goede speler. Die hebben ze weer terug, die lange van de Kios.
0: Die lange van Kios. Ja, wie, ja, en wie is die lange van Kios?
2: Ja, en dan moet ik hem nadenken, want ik heb wel even al die PHV gespeeld. Maar dan kan ik niet zo op de naam komen, maar dat geeft het ook niet. Maar die is ook heel goed en die gooit er alles in. Ik heb hem vorige week gezien. En dat was uniek zelfs, zoals die is gewoon. En Kios mist hem, want Kios verliest en die staan op degraderen.
0: Mm-hmm.
2: Zo belangrijk was hij dus wel. Maar goed, in deze klas is nu de stand is dat, Juventus staat natuurlijk bovenaan met 3 wedstrijden, 6 punten. Dat is WK 3-4, Trianta 3-2 en HKC 3-0. Nou, dan gaan we naar de tweede klasse. Dan moest HV naar Sparta toe. Ja, en dan is het toch weer een behoorlijke score. En dan vraag ik me af wat die andere ploegen hebben. HV wint daar met 17-27. Nou, ik ben misschien ondanks geen radio, want dat ben ik nog steeds in teleurgesteld dat ze dat niet meer meenemen, naar Elko geweest.
0: Mm-hmm.
2: En dat waarderen ze geweldig. En Elko speelde wisselvallig. En de eerste helft ging niet super, want dat Pallas is helemaal niet zijn fysieclub uit 3 verenigingen. Maar die speelde helemaal niet zo slecht. En ik had er ook een paar bij die heel goed waren. Maar toen deed Giel Biskop, de tweede helft, riep je toch maar Hendrik Kessies op. Wat een hele goede speler is, druk. Maar hij kwam erin en toen liep het gelijk. En Elko liep uit naar 23-16. Dus die hebben ruim gewonnen. Ja, en dan kun je ook zeggen, die handhaven zich ook wel in deze klas. Omdat Pollers nog 0 punten heeft. Maar HV staat dus bovenaan, 3-6. Sparta en Elko allebei 3-3. En dan Pollers 3-0. En volgende week heb je dan de andere kant weer. HV, Sparta en Pollers, Elko. Dus dat moeten we gewoon afwachten.
0: Ja, zeker. Je was gisteren bij Elko?
2: Ja.
0: In Elum. Die krijgen aardig wat geld, hè, te investeren voor onderhoud en renovatie. Heb je dat meegekregen?
2: Ja. Nou ja, maar goed, aan de ene kant, ja, ze moeten misschien, de gemeente moet wel wat doen voor zo'n club en zo. En daar in die hoek, het is allemaal veranderd, met de voetbal natuurlijk ook. Dus het kan gewoon niet anders, denk ik. Maar ik vind Elko toch een mooi ploegje.
0: Mm-hmm.
2: Ze passen ook echt wel in deze klas. Het zou mooi zijn als ze nog verder komen. Maar ja, als je dan weer boven je kunnen moest willen en je gaat er weer uit, dan is de teleurstelling heel groot. Maar ja, in ieder geval denk ik dat HAV volgend jaar eerste klas is.
0: HAV eerste klas. En Trianta, blijft hij erin? Gaat hij redden? Dat wordt wel een belangrijke wedstrijd, denk ik, hè? Volgende week kruis tegen Juventa.
2: Ja, maar als ze dan die volgende dan weer winnen van HKV, dan zijn ze al veilig, want dan gaat er maar één uit. Dus dat is...
0: Ja, maar de HKC staat onderaan met 0 punten uit 3 wedstrijden.
2: Ja, klopt. En dan, dan redden ze het. Dus, want Elko heeft natuurlijk 3 punten meer. Ze mogen nog één verliezen, dan is het nog niet erg. Dan staan ze nog boven in dit verhaal. Want ze hebben al 1 keer gelijk gespeeld. Dus dat is wel belangrijk.
0: Het is wel een rare competitie, hè, met die pools tegenwoordig.
2: Dat je
0: eigenlijk daar geen inzicht... jij bent een kenner. Gaat Trianta het redden?
2: Ik denk het wel. Misschien dat ik erin... Het is niet mijn favoriete club meer, maar... Misschien dat ik het toch volgende week... Maar ze spelen om 3:30... Mm-hmm. Dat ik er wel naartoe ga. Als er verder niks is, hoor, dan moet ik erbij zeggen. Als het voetbal is, ga ik daar gewoon.
0: Er is genoeg sport, hoor. Daar hoef je niet bang voor te wezen volgend weekend, denk ik. HV. Schat jij in dat hij gaat promoveren?
2: Ja.
0: En Elko, die blijft er gewoon in de tweede klasse?
2: Ja. En Trianta, denk ik ook. Dus ja, dan verandert het maar zo mooi zijn dat er weer een ploeg omhoog gaat. Dat is voor het korfbal weer
0: zeker.
2: Ja, behoorlijk belangrijk. En de verschuivingen zijn natuurlijk erg. Ja, en ik heb het ook gezegd laatst avond. Ik vind het heel jammer dat ze toch met die regio stoppen.
0: Ja.
2: Met de radio.
0: Ja, dat snap ik eigenlijk ook niet. Maar goed, wat me wel opvalt in de korfbalsport is dat men zich steeds continu aanpast aan andere soorten competities en eigenlijk de eigen identiteit een beetje daardoor verliest.
2: Ja, klopt.
0: Maar goed, dat is een persoonlijke opvatting. Dus mensen thuis mogen daar anders over denken. Wij hebben een achtergrond in de korfbalsport. Maar dat valt me eigenlijk wel op. Dat er meer randzaken dan het uiteindelijk om het leuke spellen. Want het is een fantastische sport, toch?
2: Ja, natuurlijk.
0: Daar zijn we het allebei wel over eens.
2: Ja.
0: Wolter, ik dank je nog even voor je bijdrage. Ik kijk op de klok. We hebben nog 1,5 minuut, dus ik ga je in ieder geval danken voor jouw bijdrage. Ik wens jou een fijne avond en we horen elkaar binnenkort wel weer in de uitzending. Ja. U hoort in ieder geval Wolter van der Haar, onze verslaggever natuurlijk ook regelmatig van korfbalwedstrijden. Nou, we hebben het eigenlijk met elkaar afgetikt hoe het gaat worden. Trianta handhaaft zich, HAV wordt kampioen en Elko blijft er ook in. Dus dat is allemaal hartstikke mooi, denk ik. 3 uur sport zit erop. 3 live wedstrijden, allemaal andere sporten hebben we aandacht voor gehad. We zijn langzaam aan het aftellen en we gaan ons ook opmaken voor de zondagavond.
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
7: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Echelsheim, heeft kritiek op de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger. Hij zegt dat hij zijn Amerikaanse collega's heeft laten weten dat hij daar met verbazing naar kijkt. Sinds het aantreden van president Trump zijn tientallen hoge officieren ontslagen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten en hun bondgenoten voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten. Volgens Iran wordt een nieuwe Amerikaanse aanval voorbereid. Bij een nieuwe aanval zegt Iran langdurig terug te zullen slaan tegen Amerikaanse bases en belangen, waarbij ook regionale bondgenoten van de VS als tegenstanders worden gezien. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. En tot zover het nieuws. Vanavond is het wisselend bewolkt en droog. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 8 graden in het oosten tot 13 graden aan zee. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het noorden en oosten kan dan een lichte bui vallen. Er waait morgen een zwakke tot matige westenwind en de temperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden.

0: tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Geldermals, een kwartier door werkzaamheden daar. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En op de A76 Geleen-Duitse grens vanaf Knoop-Kunderberg is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor...

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
2: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
3: Wij zijn DNA.
4: Met nu voor Zuidwest-Drenthe, Vrouw und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij DNO Froh und Munter. Vanuit Zuidwolde een uur lang de beste slager en stimmungsmuziek. Non-stop hits, oude hits, nieuwe hits, ze komen allemaal weer voorbij. En ik heb weer een mooi repertoire samengesteld. Dus reden genoeg om ook vanmiddag weer alles even te laten vallen en heerlijk te gaan genieten van de muziek uit de Alpenlanden. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik hoop jij ook. Viel Spaß heute bei Froh und Munter.

het voor vanmiddag weer DNO Froh und Munter non-stop. De beste slagerhits en stimmingsmuziek. Uit de Alpenlanden uiteraard. Volgende week zijn we er weer bij DNO met nieuwe slagerhits. Ik hoop dat je dan weer gaat luisteren. En dat je dan weer heel veel plezier zult beleven aan jouw favoriete slagerhits, slagermuziek, stimmingsmuziek. Ik wens jou een hele mooie zondag toe. Of

0: van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Rusland zegt dat de parlementsverkiezingen de afgelopen dagen doelwit zijn geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Die waren volgens Moskou onder meer gericht op het online stemsysteem en de kiezerslijst van Moskou. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland-Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden. Ondanks de aanvallen zou het stemmen normaal zijn verlopen. De opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen. Rond het middaguur had bijna 28% van de kiezers gestemd, 4,5% meer dan in 2023. Ook in Mecklenburg-Vorpommern zijn vandaag verkiezingen. De stembureaus blijven nog een uur open, dan volgen ook meteen de eerste exit polls. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Echelsheim, heeft kritiek op de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger. Hij zegt dat hij zijn Amerikaanse collega's heeft laten weten dat hij daar met verbazing naar kijkt. Sinds het aantreden van president Trump zijn tientallen hoge officieren ontslagen. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. En tot zover het nieuws.
4: Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.

0: Nederlandse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

Goedenavond, het is zondagavond 6 uur geweest en inmiddels dus tijd voor Glorieklanken op DNO. Een programma van DNO Media met religieuze muziek en zang. Fijn dat u naar ons luistert en weer op ons afgestemd heeft. U kunt ook vanavond weer reageren in ons programma. U kunt bellen met ons via het telefoonnummer 0528 37 3444. 0528 37 3444. Ook kunt u appen naar datzelfde nummer. En dat is dus 0528 37 3444. En ook kunt u mailen naar studio@dnomedia.nl. Dus mogelijkheden genoeg om met ons in contact te komen. Vanavond wordt de techniek en telefoon gedaan door Christa Vinken en mijn naam is Klaas Jonkman. We begonnen het programma met een prelude van orgel en trompet. En wat vergeten we vaak? Dankbaar te zijn in ons leven. En natuurlijk is er ook vaak verdriet in het leven. Maar er is ook echt veel om voor te danken. We gaan luisteren naar het prachtige lied 10.000 redenen tot dankbaarheid.

prachtig lied 10.000 redenen tot dankbaarheid. Onze collega Wim Oegjes is op dit moment met een behandeling bezig en ligt op zelfs nu op dit moment in het ziekenhuis. En we wensen hem daarbij heel veel sterkte. Zo ook G. Vidom, want zij heeft een lied aangevraagd voor Wim en wenst hem uiteraard ook alle goeds toe. We gaan het mooie lied voor Wim draaien en we mogen allemaal meeluisteren. Er is een God die hoort. Het wordt gezongen door het Holland Koor onder leiding van Jan Quintus Zwart.

prachtig lied. Er ruist langs de wolken is zo'n prachtig lied wat met alle eer aan onze God Jezus. Want die heeft onze schuld op zijn schouders genomen. Luistert u mee naar Er ruist langs de wolken.

Johan Wolf belt ook regelmatig naar de studio en dat is natuurlijk weer heel fijn voor ons, want dan kunnen wij ons programma mooi vullen als de luisteraars liederen aanvragen. Voor vanavond heeft hij ook weer een aantal mooie nummers aangevraagd. We gaan nu voor Jan en Manny Huiskes Lichtstad met die palen poorten draaien met een hartelijke groet van Johan en Annie Wolf.

Op Urk hebben ze natuurlijk heel veel koren en die komen hier vaak voorbij in ons programma. En vanavond draaien we ook weer een lied van het Urkermannenkoor Halleluja, namelijk het Ruoutenkruis.

Ria van der Ven heeft vorige week ook gebeld en zij vroeg een mooi lied aan voor Ryan en Mette Jonkman. We hebben vanavond gekozen voor het mooie kinderlied Hoger dan de blauwe luchten. Ryan en Mette luisteren mee naar dit lied.

Op ons levenweg kunnen we niet zonder de zegen van onze God en Vader. Vaak zijn we ons daar niet zo van bewust. We draaien vanavond als een zegenbede. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

In ons programma mogen de psalmen natuurlijk niet ontbreken. En daarom gaan we nu naar een aantal luisteren. We luisteren naar drie psalmen, namelijk psalm 108 vers 1 en 2, psalm 139 en psalm 23. Luistert u mee naar deze prachtige psalmen.

prachtig, zo'n blokje psalmen. Mevrouw Wignand uit Ommen heeft gevraagd of wij veilig in Jezus' armen willen draaien voor mevrouw Marsman. En uiteraard voldoen we graag aan dit verzoek van mevrouw Wignand. En mevrouw Marsman, we draaien voor u met een hartelijke groet van mevrouw Wignand, veilig in Jezus' armen van het Urkermannenkoor. Halleluja.

Soms moeten we blij en dankbaar zijn voor wat we krijgen en dan hebben we genoeg aan de genade van onze God. En we gaan dan ook naar een lied luisteren die daarover gaat. Uw genade is mij genoeg.

We zijn wel weer aan het einde van het eerste uur gekomen van Glorieklanken op deze zondagavond. Maar uiteraard zijn we nog een uur bij u na het nieuws van 8 uur. Dus tot na 8 uur, we gaan eerst boodschappen doen en luisteren naar het nieuws. En tot die tijd kunnen we naar de orgelklanken van Jan Zwart horen. En hij speelt een bewerking van Psalm 38.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. Hij toeterde na een onherkenbare politieauto bij een stoplicht omdat hij te langzaam optrok. De agenten zetten hem aan de kant en ontdekten ook dat hij een straat verkeerd was ingereden. Naast de celstraf kreeg hij een boete van €6400 en een nieuw rijverbod. De Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. Ze benadrukt dat zij en de Groenlandse premier Frederik Nielsen niks tekenen wat niet goed is voor Groenland. Trump sprak eerder van een doorbraak, maar Denemarken bevestigde zijn lezing niet. Rusland zegt dat de parlementsverkiezingen de afgelopen dagen doelwit zijn geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Die waren volgens Moskou onder meer gericht op het online stemsysteem en de kiezerslijst van Moskou. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden. Ondanks de aanvallen zou het stemmen normaal zijn verlopen. De opkomst bij de deelstaatsverkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen. Rond het middaguur had bijna 28% van de kiezers gestemd. Dat is 4,5 procentpunt meer dan in 2023. Ook in Mecklenburg-Voorpommeren zijn vandaag verkiezingen. De stembureaus bleven tot 6 uur open. Kort daarna volgen ook de eerste exit polls. En tot zover het nieuws. Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.

0: grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

We zijn na het nieuws beland in het tweede uur van Glorieklanken. En we zijn na het tweede uur van Glorieklanken begonnen met Dank, dank, nu allen God. Gezongen door de Urker Koren. U kunt ook in het tweede uur ons bellen of appen of mailen. Ons telefoonnummer zal ik nog even noemen. 0528 37 3444. Dat kunt u gebruiken voor ons te bellen, maar u kunt ook naar datzelfde nummer appen. Het mailadres kunt u ook gebruiken en dat is studio@dnomedia.nl. studio@dnomedia.nl. Christa is er nog steeds om alle techniek in goede banen te leiden. We gaan verder met een verzoek, want Janneke Schoonmaker wil Engie Petersen nog feliciteren met haar verjaardag en zij vroeg het prachtige lied aan van Zela, Ik zal er zijn.

We mogen ervan overtuigd zijn dat Jezus met zijn offer aan het kruis alle schulden van ons weggenomen heeft. Er staat dus veel kracht in het bloed van onze Heiland. En daarom gaan we ook luisteren naar het prachtige lied Er is kracht in het bloed.

Margriet Miedema uit Hogeveen, die appt ons, zou er deze avond nog een lied, een gebed, voor alle luisteraars van de Kemperhof en Oldekinold worden, kunnen worden afgespeeld. Er zijn er ook zieken bij, zegt ze, dus wij wensen hen natuurlijk alle sterkte met hun ziek zijn en hun verblijf in de Kemperhof en Oldekinold. Graag het Onze Vader van het wijkteam Hoofdstraatkerk te Hoogveen. Met een vriendelijke groet, Margriet Miedema. We draaien voor jullie het Onze Vader. En er wordt gezongen vanavond. Ik weet niet of het de goede versie is, maar die hebben we in ieder geval uit de bak even kunnen plukken. Door het Urkemannenkoor Halleluja. En daar staat bij Onze Vader.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalde positieve acceptatie van 40% naar 22%, bij meisjes van 78% naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29% naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel ter plaatse, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. En tot zover het nieuws. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40 naar 22%, bij meisjes van 78 naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29 naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.

0: Gracias.
1: Ruben Heijn, welkom. Goedenavond.
2: Dankjewel. Het eerste liedje wat we gaan spelen is getiteld, is de nieuwe single ook, Fool by Morning.
1: En wie heb je bij je?
2: Ik heb bij me Paul Willemsen, gitarist en producer van de nieuwe plaat Hopscotch.
1: Paul Willemsen en Ruben Heijn.

0: Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, een apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalde positieve acceptatie van 40 naar 22%, bij meisjes van 78 naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29 naar 43%. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.

0: grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.